0: Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden.

0: Yellow Wheels and Gonna Get Along Without You Now. Lange titels. Ik heb er liever van kortere dingen, zoals van de Beatles, Help. Ja. En niet dat ik hulp nodig heb, maar ik bedoel, dit is allemaal zo lang, weet je wel. Hé, we moeten ook nog een beetje wakker worden, denk ik dan. Alle goedemorgen.
1: Ik denk even meteen in.
0: Ja, dat is goed, ja. Pas op, het is heet, hè. Het is kokend water, hè.
1: Ja, kijk nou, stop.
0: Goed zo. Voor je het weet, gaat het mis, weet je wel, met de hitte. Ik heb wel eens mijn koffie gedronken, wat ontiegelijk heet was. Ik dacht, ja, net gemaakt, niet bij nagedacht en meteen. Nou ja, mijn keel niet, maar wel je mond in. Dat kan wel natuurlijk.
1: Oh ja, ja, ja. Nou, herkenbaar hoor. Ik heb wel eens thee over mezelf heen gegooid. Ja,
0: dat is heel eng, hè.
1: Ja. Oh, dat gaat ook bijna niet goed, hoor. Maar goed.
0: Voorzichtig met de thee. Ja. En ik voorzichtig met de koffie. En ieder ander die ook aan de koffie of aan de thee zit of nog wakker moet worden en denkt van nou, dat is een lekker bakkie. Ik zou het gaan maken als ik jou was. En je kunt eruit gaan voor Utrecht is wakker. Misschien kun je ook wel blijven liggen. Even afhankelijk van de tijd. 6 over 6. Afhankelijk van wat je moet gaan doen vandaag natuurlijk.
1: Ja, toch? Nou, ik hoop dat iedereen nog eventjes kan blijven liggen. Dat is wel lekker natuurlijk.
0: Dat zou mooi zijn. Huh? Utrecht is wakker in de richting van 9 uur nemen we je mee. Ook met fijne muziek. Hier is Train en Soul Sister. Hey!

Chicago en zanger Peter Cetera. Baby, what a big surprise. Nee, helemaal niet, want je hebt natuurlijk altijd goede muziek te verwachten van Radio M Utrecht. Het is 6:13 intussen geworden. Gerard Joling staat klaar op het podium. Zullen we hem zo laten?

0: in het provinciehuis van provincie Utrecht over bijna alle plannen die de provincie heeft voor de komende jaren. Kun je een beetje vergelijken met de dag na Prinsjesdag, waarbij alle partijen het beleid proberen bij te sturen. Mm-hmm. Ja, verslaggever Reinder Smit die is om 7:15 bij ons in de uitzending om te vertellen van oké, welke thema's staan hoog op de agenda, wat is belangrijk, waar wordt vandaag extra aandacht aan besteed. En ja, je zal het ongetwijfeld hebben meegekregen een paar dagen geleden. Er kwam nieuws binnen over hoe provincies mogen omgaan met het bestrijden of het afschieten van de wolf. En onze Facebookvraag gaat dus daarover van wat moeten we met de wolf? Vind jij dat we van de wolf moeten afblijven? Of dat het makkelijker gemaakt kan worden om de wolf af te schieten? Nou, als hij voor problemen zorgt.
1: Precies. In Nederland was ik al heel veel wolf al afgeschoten. Men spreekt soms wel van stroperij. Ja, dat is best heftig natuurlijk. Als je het van de vertiekant bekijkt.
0: Ja.
1: Dat zou allemaal wel met staatsbosbeheer en met jagers, denk ik, dan toch wel op een nette manier gedaan moeten worden.
0: Ja.
1: Of moeten we inderdaad, zoals jij toch zegt, moeten we het gewoon sowieso maar niet doen.
0: Ja.
1: Dan komen we wel weer terug op die vraag natuurlijk. Wat doen we met de wolf, de probleemwolf eigenlijk? Gewoon in het algemeen.
0: Ja, inderdaad. En wat je zegt, er zijn twee standpunten in te nemen vanuit verschillende perspectieven. En ja, gemeenten en provincies mogen dus al van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Dat is al een gegeven. Maar ja, er gaat vandaag voor provincie Utrecht in ieder geval wel flink over gedebatteerd worden. Dat is één ding wat zeker is.
1: Ja.
0: En onze collega Reinder praat ons over bij.
1: Ja, precies. Nou, dat vindt Utrecht is wakker. Maar goed, jij verwijst mensen naar Facebook. Daar staat die vraag ook. En je kunt ook altijd reageren via de RTV Utrecht app natuurlijk.
0: Zeker. Ja, wat moeten we met de wolf? Laat je mening weten in de app dus. Of op Facebook Radio M Utrecht.
1: Hé, daar is Gerard.
0: Hey.
1: Hij heeft er zin in.
0: Oh,
1: gek is.
0: Kom maar binnen, Geer.
1: Hij heeft een mooi roze pak aan. Dat ziet er goed.

0: voor mij een goed bewijs dat er ook dik 50 jaar, dus een halve eeuw geleden, prachtige muziek gemaakt werd. Maar goed, over de stem van Roger Whittaker en de muziek hoef je bij mij al helemaal niet te twijfelen. Ik vind dat echt wel heel erg mooi.
1: Mooie lage stem heeft hij ook.
0: Schitterend, ja. Ja, als ik wakker word vooral.
1: Ja, nou, nu ook al hoor.
0: Maar sowieso vind ik het gaaf als iemand mooi kan zingen.
1: Ja,
0: toonvast is natuurlijk. Best wel lastig.
1: Mooi talent.
0: Aan de andere kant denk ik ook wel eens, en dat is heel oneerbiedig, dat hoeveel mensen er zingen. Of als je ergens langskomt, er staat, of ik hoor daarvan, we hebben een zangertje geregeld. En dan denk ik van, staat toch iemand op het podium, zeg maar, die dan zijn kwaliteiten, probeert.
1: Ja, heel spannend om het te doen op het podium.
0: Dat bedoel ik ook, ja. Goed, geen twijfel dus over Roger Whittaker. New World in the Morning uit het jaar 1970. De kranten van vandaag, het is 8 juli. En dan gaan we eens even kijken naar de voorkanten van de kranten. De Volkskrant heb ik voor me en ik heb hier NRC. En ik heb het Algemeen Dagblad. Ik had al eventjes gekeken, maar ik was eventjes de tel kwijt. Dan heb jij de Telegraaf en Trouw voor je.
1: Juist, correct.
0: Wil jij eens beginnen?
1: Ja, begin ik met Trouw. Die hebben een groot verhaal over Marine Le Pen. Doe toch mee aan de verkiezingen. Ja, bij de presidentsverkiezingen volgend jaar van Frankrijk stelt Marine Le Pen zich toch kandidaat. Wel is ze veroordeeld een enkelband te dragen, maar ze gaat uit van vrijspraak later. Ja, dat kondigde ze gisteren aan. In hoger beroep werd ze dinsdag weliswaar opnieuw schuldig bevonden aan verduistering van overheidsgeld. Mm-hmm. Maar kreeg zij een lichte straf opgelegd die de deur openzet naar deelname aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Dinsdagavond zei ze ook daadwerkelijk kandidaat namens haar partij zullen zijn. Ja, het is goed mogelijk dat twee rechtbanken een vergissing begaan, zegt ze. Ja, door in cassatie te gaan, wordt de straf volgens haar opgeschort en denkt ze een goede kans te hebben op vrijspraak.
0: Ja.
1: Dit krijgt nog een staartje. Dat is een groot verhaal in de krant.
0: Ik denk dat het een behoorlijke staart nog krijgt.
1: Zo.
0: Ja, tenzij er op een gegeven moment in een hoger beroep nog een keer hetzelfde oordeel wordt geveld.
1: Ja.
0: Dus dat kan. En sowieso, hè, in Frankrijk, als ik denk aan de president Sarkozy, ook omstreden bijvoorbeeld.
1: Oh.
0: Het is niet altijd koek en ijs geweest in de Franse.
1: Dat trouwens ook nog een groot verhaal over het oprukken van exoten in Nederland. We hadden natuurlijk van de week nog even over de geelpoothoornaar, die Aziatische hoornaar. Ja, de beverrat is er ook eentje. De beverrat en zijn vriendjes, luidt de kop. Ik zie een foto met gekke pootjes, waarvan ik denk, wat is dit voor dier? Die rukken op. En daar besteden ze veel aandacht aan in die krant.
0: Ratten. Of beverratten. Ja, precies.
1: Ja. Niet heel.
0: Die wil je niet in huis hebben, zeg maar.
1: Nee hoor.
0: Of voor je deur hebben, dat is ook niet goed. Marine Le Pen prijkt ook op de voorpagina van NRC, waarbij het ook verwees wordt naar artikel op de buitenlandpagina's. Verduistering als kop, Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld. Ik zei net al, stel je voor in hoger beroep, maar goed, als ze nog verder wil gaan, dan wordt in cassatie en dat soort dingen meer. Ik lees ook over de strafzaak waar maandag naar buiten kwam en NRC schrijft er uitgebreid over. De top van het gerechtshof moet getuigen. Een uitzonderlijk besluit dat de top van het Haagse gerechtshof moet komen getuigen in de strafzaak tegen een voormalig raadsheer. Die stelt dat zijn frauduleuze werkwijze binnen het hof breed bekend was. Kortom, ook dat heeft nog een staartje. Groot artikel waar Trouw dat aan de voorpagina over brengt. De Volkskrant die heeft het over herstel in de golf. Dat gaat nog jaren duren. Ja, dat kun je misschien wel voorstellen. Als je diep op het onderwerp induikt, dan is dat duidelijk. Want na de vredesbesprekingen met horten en stoten, die nu gaande zijn, en de scheepvaart in de straat van Hormuz, want daar hebben we het natuurlijk over, als dat weer een beetje goed op gang gaat komen, want er zijn nog wel wat schermutselingen, dan wel aanvallen die er gedaan worden. De wederopbouw in de golfregio kan dan wel voorzichtig beginnen, maar de schade aan de olie- en gasindustrie is enorm. En dat herstel, zo schrijft de krant, gaat jaren duren en miljarden kosten. Dit is een stresstest voor de mondiale energiesector. Het is een volgend klein kopje. En dat gaat dan ook verder in de krant. Maar dit was de voorkant van de Volkskrant.
1: Gaan we naar de Telegraaf. Die hebben het over mbo-plannen. Er is te weinig oog voor techniek. Bedrijven uiten felle kritiek op die plannen voor het mbo. Ja, bedrijven die dus drijven op technisch geschoolde mbo'ers delen dikke onvoldoende uit voor de mbo-plannen van het kabinet. Volgens een koepelorganisatie FME is er in het kabinet Jetten te weinig oog voor het belang van technische opleidingen. En de voorzitter van die FME, Theo Hendraar, die sluiten de plannen totaal niet aan bij de hoge kosten van techniekonderwijs, waar dure machines, praktijklokalen en intensieve begeleiding onmisbaar zijn. Terwijl Nederland schreeuwt om technici voor de energietransitie, woningbouw, defensie, digitalisering. Ja, de sector ziet opleidingen krimpen en ook samensmelten. En ziet dat niet altijd als een goede zaak. Meer daarover in de Telegraaf. En ze delen trouwens ook een mooie foto daarnaast van prinses Amalia als boordschutter. Die ervaring op bij de Koninklijke Landmacht.
0: Heeft dat afgerond gisteren, volgens mij?
1: Juist, ja. Die heeft op dat militair werkstudent gisteren afgerond. En na de zomer vervolgt ze haar traject binnen het Defensity College. Ja, maar dan bij de Koninklijke Marine. Dus dan stapt ze over.
0: Ja. We zitten een aardje naar zijn vaartje, zeg je dan. Maar in dit geval klopt dat niet helemaal. Maar inderdaad, net als haar vader, zeg maar. Deze tak van sport, wil ik zeggen. Maar dat is natuurlijk niet, het is geen sport. Ik heb wel een foto van Messi voor me. Maar goed, Defensie en het leger en nu dus de marine, voor de duidelijkheid. Ja, Messi natuurlijk op de voorkant van het Algemeen Dagblad. Aan de hand van wie anders dan Lionel Messi buigt Argentinië een 2-0 achterstand tegen Egypte miraculeus om in een 3-2 zegen. De titelverdediger plaatst zich daarmee voor de kwartfinale van dit wereldkampioenschap voetbal. En dat gaat wel langzaam maar zeker richting die finale natuurlijk. We zien Messi behoorlijk hoog, moet je kijken.
1: Oh,
0: hij wordt de hoogte ingegooid. Anderhalve meter zo'n beetje boven het publiek. Je moet maar durven. Tenminste, je hebt niet veel te willen natuurlijk als je omhoog gegooid wordt.
1: Wat een figuur.
0: Crowdsurfing eigenlijk, zeg maar. Ja. En dan nog een laatste, want daar werd gisteren over gesproken. Het kabinet heeft overigens al afspraken gemaakt met het Nederlandse defensiebedrijf. Want bij nood kan het leger straks alles opeisen. Het is een nieuwe wet die het kabinet de mogelijkheid geeft om vergaand in te grijpen bij bedrijven in de defensieindustrie. In noodsituaties kunnen zij gedwongen worden om spullen te maken voor de krijgsmacht. Dus als de nood aan de man is, als het echt zover is, dan moeten ze alles voor defensie over hebben en maken. Ik zeg streepje eronder. En voor degenen die de kranten gaan lezen, succes, want er staat natuurlijk nog veel meer in de kranten. Dit was alleen maar het begin, de voorpagina. En dit op Radio M Utrecht is Nena.

0: In 1983, de Duitse groep Nena, of eigenlijk was het een zangeres alleen, is het een zangeres, want ze is er nog altijd, wat dat er gaat. 99 Luftballons, het is 7:01 geworden. Een weerberichtje van Margot en uitgebreid bij haar onzo in de uitzending. Natuurlijk horen we Margot over het weer voor de komende dagen. Vanochtend een bewolkt weerbeeld in Midden-Nederland. In de loop van vanmiddag komt er wel van het zuidwesten uit de zon bij. Er waait een zwakke en in de middag een matige noordwestenwind en de temperatuur gaat opglimmen naar een graad of 24. Oké, ook alvast een tipje van de sluier oplichten voor vanavond en de komende nacht. Een wisselend bewolkt weerbeeld en afkoeling naar ongeveer 14 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: Jimmy James en de Vagabonds uit 1976, tegenover 50 jaar geleden gemaakt. Wel een feest om weer te horen op de radio. Zo lang geleden en dan toch zo leuk wat dat er gaat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht in onze studio. Maar niet voor lang. Hij zit nog wel aan de koffie, dus eerst moet hij dat opdrinken. En ons even vertellen wat hij gaat doen vandaag, Robert-Jan Boy. Bonjour.
1: Bonjour. Ja, dinsdag is het zover, hè? Dan is het de Franse dag.
0: Ja, dat is waar. Dat is helemaal de spier. Zijn jullie trouwens wel eens op 14 juli in Frankrijk geweest? Dat is de bestorming van de Bastille, hè? De nationale feestdag natuurlijk in Frankrijk. Wij hebben volgende week alleen maar Franstalige muziek. Hartstikke gezellig altijd. Maar op 14 juli, Anne, ben je wel eens geweest in Frankrijk? Op zo'n feestdag?
2: Niet dat ik me kan heugen. Nee, misschien toen ik klein was, maar nee. Nee.
0: En Robert-Jan?
1: Ja, ongetwijfeld. Maar dat is niet dat ik dat kan reproduceren hoe dat was, inderdaad. Ja,
2: ik weet, misschien moet je dat een keer doen.
0: Ik weet wel. Ja, nee, we zijn destijds toen hadden we nog caravan, geloof ik. Ja, toen hadden we nog caravan. En toen zijn we naar Frankrijk gereden van 13 op 14 juli. En dat was grappig, want dan vertrek je in de middag. En dan kom je tegen de avond aan in Frankrijk. En dan zie je, bij Parijs zagen we al veel vuurwerk om 12 uur. Oh. En toen doorgereden, de volgende dag, dus dan is het 14 juli. Want dat is het begin van. En in dat dorpje waar we waren, echt alles, één grote feeststemming. Echt hartstikke gezellig, overal vlaggen uit en zo. Dus
1: ja, feest, dat zal die ook wel. En die Tour natuurlijk, hoopt men altijd dat er een Fransman wint.
0: Dus, in de Tour? In de Tour de France, ja. Heb je een favoriet dit jaar of niet?
1: Nou, ik vind het allemaal leuk om naar te kijken. Dus niet speciaal een favoriet. Denk van nou, die en die en die. Eigenlijk op dit moment.
2: Okay.
1: Op dit moment.
0: Als ik denk aan de
1: Tour. Komt er langzaam verder in.
0: Ja. Heb jij dat ook, Robert-Jan? Dat jij zit natuurlijk wel wat meer in de Tour en het fietsen. Maar ik denk dan aan Bernard Hinault bijvoorbeeld.
1: Oh ja, maar dan dus.
0: Hoe lang geleden is dat
1: al? Ja, goed, zoals over Frans gepraat. Ja, nee, ja. Precies. En natuurlijk de Nederlandse vroege tijden, daar kan je heel veel over vertellen. En, maar goed, het is allemaal harder gegaan de loop der tijd. We hebben het maandag er ook over gehad natuurlijk met Bart Voskamp.
0: Oh, waar je was.
1: Jaren 90 etappe gewonnen. En als je nu kijkt, gaat het vooral over de hitte natuurlijk. Hè.
0: Nou, extreme hitte natuurlijk in Frankrijk.
1: Extreme hitte,
2: dus bijna niet maken.
1: Discussie van, moet je vroeger laten starten.
2: Ja.
1: Er zijn nu meer wateruitdeelpunten, et cetera. Motards die water uitdelen. Maar ja, de temperaturen zijn natuurlijk,
0: verschrikkelijk, hè?
1: Ja,
0: al bij de start in Spanje was het al bijna 40 graden of zo. Was er vandaag,
1: ja, later hoorde ik dat zaterdag. Het 41, 42 graden was. Dus ja, daar is volop discussie over. En als ze zeggen, kijken hoe wat het de komende dagen gaat opleveren.
0: Mm-hmm. Nou, maandag had je het over met de Veenendaal-directeur. Bart, had je het over fietsen. En over de Tour, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, volgens mij.
1: Nee, vandaag gaat het over barbecuen, want het wordt hoog tijd dat we een beetje bijgespijkerd worden. Want het weer is weer daar natuurlijk om de barbecue buiten te zetten en aan de gang te gaan.
0: Ja, ben je van het barbecue?
1: Ik vind het zelf wel leuk, inderdaad.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook een keer een cursus gevolgd bij de president of de Barbecue Association.
0: Nee.
1: Dus dan ben je ook ergens eventjes bezig. Ja, daar wil ik verder niet over uitweiden.
0: De president
3: is ook een tijdje
0: gezien. De president of de Barbecue Association.
1: Ik was allemaal om zijn hals, inderdaad. Maar ik kan me de warmtezones nog goed herinneren. Nu gaan we met ook een expert aan de slag. Harm-Jan Bloem van de Boes Kitchen in Kokkengen.
0: Ja?
1: Die sinds jaar en dag volop experimenteert met allerlei barbecue technieken.
0: Mm-hmm.
1: Grote stukken vlees, kleine stukken vlees. Maar het kan natuurlijk ook een paprika zijn.
0: Ja, of groente
1: een simpel uitje.
2: Ook lekker, ja.
1: Je kunt het er van alles op leggen. Maar goed, hoe zit het met de technieken, de grill technieken, de rookontwikkelingstechnieken, zodat mensen zo min mogelijk last van hebben.
0: Ja.
1: En gaan zomaar door. Houtskool,
0: briketten.
1: Ja. Nou ja, hij kan er van alles over vertellen.
0: Maar hij doet het wel op de traditionele vuurmanieren. Dus niet bijvoorbeeld een gasbarbecue wat er is, of elektrisch.
1: Nou ja, de vraag is, een gasbarbecue, is dat wel een barbecue?
0: Kijk,
1: dat is natuurlijk een boeiende vraag.
0: Dit is wel een vraag.
1: Kunnen wij dan wel praten over barbecue?
0: Ja, weet ik niet.
1: Missen wij dan niet de specifieke geur, de odeur, zou ik bijna zeggen.
0: De odeur.
1: Van het houtskool gebeuren.
0: Ja.
1: Dus er is genoeg over te zeggen, neem ik aan. Ik heb me voorgesteld om inderdaad een worstje mee te nemen, maar dat was niet nodig.
0: Nee?
2: Oh,
0: daarheen.
1: Nee, of een paprika, niet nodig. Hij heeft alles in huis, dus we gaan er zo meteen zien.
2: Gaat lekker ontbijten bij hem ook.
0: Ja, dus het ontbijt bestaat vandaag uit barbecuen voor Utrechters wakker.
1: Ik heb al ontbeten, maar je weet nooit. Je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Kokkengen heb ik gehoord en een naam noemde je even.
1: Dat is het, klopt.
0: En dat is die naam? Jij gaat naar?
1: Kokkengen, daar is Harm-Jan Bloem.
0: Harm-Jan Bloem.
1: Harm-Jan Bloem, okay. Jazeker.
0: Goed, nou, op naar Kokkengen en we gaan barbecuen. Leuk, in Utrecht is wakker, zeg ik dan.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
5: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
3: De Nationale Nieuwe.
4: Bij Radio M Utrecht. Je droom.

0: zoiets op mijn net. Het is maar 2 minuten, maar het is toch weer herinnering omhalen aan de ladder van de Bokstops. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 6:15 intussen geworden. Grieta dus bij, Margot dus bij ons in het weer voor Midden-Nederland. Is het er al? Gelukkig, ze heeft het niet gehoord waarschijnlijk. Hoe, anders moet ik met de billen bloot zo meteen. En, dan heb je er al. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Nee, ik maakte een opmerking. We zitten even live in de uitzending. Ik zei, Grieta is zo meteen bij ons. Maar ik wist natuurlijk dat jij het was. Want
1: ja,
0: nu krijg ik op een donder, dacht ik.
1: Maar niet,
0: dat valt wel mee, hè? Maar gewoon weer koffie?
1: Oh, dat zou heel lekker zijn, ja.
0: Een goedmakertje is dat. We horen je zo meteen uitgebreid in Utrecht is wakker. Ja, we hebben een vraag natuurlijk voor je. Daar gaan we eventjes op terugkomen. Zullen we die vraag nog een keer stellen?
1: Ja, wat moeten we met de wolf?
0: Nou.
1: Ja, afschieten of afblijven is eigenlijk een beetje het statement. Er wordt vandaag over gesproken in het provinciehuis van provincie Utrecht. Naar aanleiding van de algemene beschouwingen die daar plaatsvinden. Veel debatten over belangrijke thema's die hoog op de agenda staan in provincie Utrecht. Zoals de wolf. Want gemeenten en provincies mogen van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Dat werd een paar dagen geleden bekend. Nou, we horen graag jouw mening. Wat moeten we met de wolf als hij voor problemen zorgt? Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Dit is Utrecht is wakker. Hé, je raadt het nooit, maar gozer zo meteen. Maar gozer, we hebben even geduld, maar we horen zo meteen jouw weerbericht voor
1: Zeker.
0: Vandaag en de komende dagen. Tot zo meteen. Ja,

0: Robert De Niro's Wedding, de grote hits van Bananarama. Ook die hoor je hier bij Radio M Utrecht. Het is 7:10 geworden. Maar goh, dit brengt.
1: Ja, ik
0: bonjour,
1: ben er hoor.
0: Bonjour, goedemorgen.
1: En de koffie is heerlijk. Hallo Anne.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat wilde ik even horen. Ik zal er niet naar vissen. Ja, koffie, thee, we regelen het allemaal natuurlijk. En voor degenen die luisteren, die krijgen dat ook allemaal voorgeschoteld. En ja, het weer voor vandaag. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat de dag een beetje grijs aan het beginnen is. Althans, ja, in dit deel van de provincie. Is dat overal het geval?
1: Ja, eigenlijk overal. Maar kijk je in het zuidwesten, daar is de bewolking wat dunner. Zeker richting Zuid-Holland. Daar zie je misschien mooie rozige gloed. Maar verder naar het noordoosten in de provincie, daar is die bewolking toch duidelijk vrij dik. Het heeft te maken met een heel zwak frontje wat over een hoge drukgebied, wat eigenlijk ons weer de komende dagen wel bepaalt, vanuit het zuidwesten heen is getrokken. En daardoor die bewolking heeft gegenereerd afgelopen nacht. Mm-hmm. En het is vrij hardnekkige bewolking, moet ik zeggen. Dus in het zuidwesten probeert de zon het er af en toe wel eventjes tussendoor te komen. Maar richting het midden en oosten van de provincie is die bewolking zodanig dat we eventjes geduld moeten hebben wat betreft de zon. En ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Als ik zo kijk naar de waarnemingen, dan zie ik bijvoorbeeld in Groningen en Drenthe, daar valt een spatje motregen. Maar verder valt het eigenlijk wel mee wat betreft de neerslag. Dus het is een inactief frontje. En de temperaturen bij de start van deze bewolkte woensdag, die liggen rond een graadje of 16, 17. Dus koud is het niet. En wat heel opvallend is, is ook dat de wind het heel rustig aandoet. De afgelopen dagen had die wind toch een behoorlijke hoofdrol. En op dit moment en ook vanmiddag blijft die wind het heel rustig aandoen. Komt uit het westen tot noordwesten, dus vanaf de Noordzee. Windkrachtje 2, vanmiddag misschien nog net aan een windkrachtje 3. Als de zon er in de loop van de middag vanuit het zuidwesten wat bij gaat komen, dan gaan we natuurlijk wel wat omhoog wat betreft de temperaturen. Maar de 25 graden van gisteren halen we niet meer. Ik denk dat we er net een beetje onder blijven zitten met 24 graden. Dus wat dat betreft is het een beetje een gematigd zomerdagje vandaag.
0: Maar ik hoor geen klachten volgens mij van veel mensen. Die vinden het wel prima, zo'n 2, 23 graden. Ja, misschien die 24 nog, maar die 25 hoeft niet elke dag. Hè. Wel voor het hele weerbeeld van een hittegolf. Hè. Dan hadden we dat al lang moeten hebben, denk je, toch?
1: Ja. Nou, die zit er ook helemaal niet aan te komen voor onze provincie. Want die warmte die zit er wel. Hè. Met name net ten zuiden van onze omgeving. Frankrijk begint al behoorlijk weer te koken.
0: Ja,
1: met gisteren temperaturen ook in Parijs weer rond 35, 36 graden. Nog hogere temperaturen in Spanje en Portugal. He, daar hebben ze gewoon een abonnement op de 40-plussers. Maar zolang die wind een beetje vanaf de Noordzee blijft waaien, blijft het beperkt met de hitte. Het is wel zo dat het morgen, als de zon duidelijk meer uurtjes gaat maken, al wel weer een graadje warmer gaat worden. Dus met een beetje meer zon wordt het morgen zo'n 5, 26 graden. En daarna zien we bij ons de wind wel wat draaien van noordwest naar noordoost op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar die noordoostelijke wind die houdt die echte tropische warmte in onze provincie tegen. Dus we gaan wel wat omhoog wat betreft de temperaturen. Maar overdag wordt het dan zo'n 28 graden. Dat is warm hoor. Met zon
0: best
1: erbij.
0: Wel, ja.
1: Maar niet die warmte die we hebben gehad. En de nachten, die koelen nog redelijk af. Want ik zie nog steeds dat de modellen 15 graden aangeven in de nachten vanaf vrijdag en ook in het weekend.
0: Ik zeg, dat is lekker slapen.
2: Nou, dat doe ik
1: hè?
0: Ja.
1: Wat fijn. Ja, vind ik ook.
0: Dat weerbeeld, dat moeten we vasthouden. En dat blijft dus ook zo de komende dagen.
1: Ik zeg niks meer aan doen. Gewoon, gewoon dit weerbeeld blijven volgen. Je weet het maar nooit natuurlijk wat de modellen bij een volgende berekening weer geven. Maar de warmte komt niet naar onze provincie. Wel het zuiden van Nederland. Hè, die gaan wel naar dertigers. Maar ik denk dat wij dat allemaal net niet halen. En het grote voordeel is dat de nachten duidelijk lekker weer afkoelen. Ook tijdens een wat warmere periode.
0: Ik zeg, we gaan ervoor maar gewoon. Wat een heerlijk weerbericht heb je ons voorgeschoten tot voor vandaag en de komende tijd. Dankjewel, tot over een klein uurtje. Dan praten we weer lekker verder. En dan broed jij nog even op een weerspreuk, neem ik aan. Hè?
1: Ja, ik moet even broeden nog, hoor.
0: Tot zo. Dit is Radio M Utrecht. Het is 7:05 geworden. Now That We Found Love. Grote hit, groot succes.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
5: M Utrecht. 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Correspondent Rudy Bauma.
6: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
5: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin niet zo ver zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
7: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
5: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht en de tweede uur van Utrecht is wakker is van start gegaan met dat nieuws uit binnen- en buitenland dat er zojuist
5: hoorde. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten.
8: Nou, dat is prima dat je de hoofdpunten wil doen, maar die hebben wij al gehad, het nieuws.
9: Die gaan wij doen, hè, de hoofdpunten.
8: Ja, precies, heeft er zin in. Ik zeg dus opnieuw, het nieuws uit binnen- en buitenland hebben we gehad, maar nu hoog tijd hier bij Radio M Utrecht en bij je thuis of onderweg ook voor het nieuws uit de regio, Marjolein Heijen. Goedemorgen, Marjolein.
9: Goedemorgen. De gemeente Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd naar meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord in Utrecht langs het spoor. Omwonenden voelden zich onveilig en hadden ook last van troep en lawaai. Door een ongeluk op de A27 bij Eemnes liep het gisteravond tijdens de spits in omliggende dorpen flink vast. Aan de A1 wordt gewerkt, dus dat was geen optie. En dus trok sluipverkeer door Eemdijk. Nou, voor de schipper van het pontje was het een drukke avond. En De Bilt en Bunnik gaan kritisch kijken naar de straatnaamborden in die gemeente. Wat er anders moet, dat vertel ik zo om 19:30.
8: Oké, dan hangen we weer aan je lippen. Dankjewel, Marjolein, voor dit moment. Dan verkeersinformatie van de ANWB met 1 filemelding voor onze regio. Beter gezegd deze kant op komend vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12 tussen Nieuwebrug en Harmelen. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
4: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En ook in dit uur bespreken wij diverse onderwerpen en bellen we met mensen. Maar niet te vergeten, laten we eerst even gaan barbecuen. Wat dacht je daarvan, Anne?
3: Ja, lekker.
2: Robert-Jan, hoe denk jij erover om te gaan barbecuen op woensdagochtend?
4: Ja, ik zei al eerder, het is hoogste tijd. Want het weer gaat er steeds meer naar schikken natuurlijk. Mooi weer, droog. Dus een barbecue in de tuin of op het balkon is zomaar gebeurd. Maar ja, hoe zit het toch met de grilltechnieken? Hoe krijg je zo'n barbecue goed aan? Wat doe je met de rook, de warmtezones? Kortom, hoe wordt het hogere barbecuen, zeg maar, bereikbaar? Dat het echt een kunst wordt voor iedereen. We zijn op weg naar Kokkengen, naar Harm-Jan Bloem. Die overal barbecuet waar het maar eventjes kan.
2: Oh ja.
4: En de fijne kneepjes van het vak werkelijk kan dromen.
2: Ja,
4: dus
2: yes.
4: We zijn benieuwd of er al wat is aangemaakt.
2: Ja, precies, ja. Nou, we gaan het horen na 7:30. Vanuit Kokkengen dus, begrijp ik het je woorden. En zou je ook kunnen barbecue in een auto, vraag ik me af? Als je een cabrio hebt?
4: In principe kan het inderdaad overal. Als je maar beschikt over de juiste techniek. En natuurlijk de juiste barbecues.
2: Oké. Okay. Goed, tot zometeen. Dan horen we je na 7:30 in Utrecht. Het is wakker, Robert-Jan. Ja, daar hebben we het over barbecue technieken en zo. Er zijn natuurlijk ook gemeenten waar je niet eens mag barbecuen. Hè? Open vuur mag bijvoorbeeld niet.
3: Zeker.
2: Op een balkon, maar zelfs niet in een tuin. Dus er zijn ook gemeenten in Midden-Nederland waar je helemaal niet mag barbecuen. Maar toch is het leuk om erover te horen. Dat doen we in Utrecht. Het is wakker, meerdere keren vandaag. Zometeen dus vanaf 7:30. En we houden ons bezig met diverse onderwerpen en vraagstellingen. Dus Anne, steek van wal.
3: Nou, we zitten om 7:15 spreken we met onze collega, verslaggever Reinder Smit. Hij is aanwezig bij de algemene beschouwingen van de provinciale politiek, provincie Utrecht vandaag. Ja, wat staat er hoog op de agenda en waarom? Daar spreken we hem zo meteen over om 7:15. En aansluitend stellen we jou een vraag over een van de thema's die sowieso besproken gaat worden vandaag daar. De wolf. Wat moeten we met de wolf? Afschieten of afblijven? Ja, gemeenten en provincies mogen dus al van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Maar wat vind jij? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: 7:07 met fijne muziek gaan we verder zometeen. Michael Bublé, maar eerst alle ruimte voor...

0: na Prinsjesdag, waarbij alle partijen het beleid proberen bij te sturen. Dus het is vandaag een drukte van je welste. Provincieverslaggever Reiner Smit is er de hele dag bij en volgt het op de voet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Reiner, wat gaat er hoog op de agenda vandaag staan?
1: Nou, het zal ongetwijfeld gaan over de problemen met het busvervoer en hoe die aangepakt gaan worden. Daarnaast komt het Utrechtse programma Landelijk Gebied. Er staan veel van de stikstofplannen in voor de provincie. Dat komt eraan, dus daar zal voor een deel over gesproken worden. En de provincie moet toch ook de komende tijd wel wat bezuinigen. Er gaat minder geld vanuit het Rijk naar de provincie Utrecht toe. Waar dat dan moet gebeuren, die bezuinigingen, daar zal ook wel even worden gepraat. Ja, en dan heb je als laatst nog netcongestie. Ook daar zal wel het een en ander over worden gezegd.
0: Ja, naast die grote thema's die noemt ook veel losse besluiten toch vandaag. Hoe zit dat dan?
1: Ja, klopt. Met het praten over de grote thema's zijn we er nog lang niet. Want voor veel statenleden is dit toch ook eigenlijk wel het moment om een eigen idee of initiatief in te gaan brengen. Zo willen een aantal partijen laten onderzoeken of de provincie kan helpen om statushouders sneller aan werk of vrijwilligerswerk te helpen. En het zal ook wel even gaan over de verlichting bij de Bisschopsweg. Dat is een donker fietspad tussen Zeist, De Bilt en Utrecht. En de PvdA en VVD willen dat de provincie daar de druk wat gaat opvoeren. Omdat de gemeenten die over die weg gaan onderling er niet uitkomen of die verlichting daarna moet komen en vooral ook wie dat dan gaat betalen.
0: Ja, en hoe willen deze partijen dat gaan doen, die PvdA en VVD, om die druk op te voeren?
1: Nou, ze willen eigenlijk dat de provincie een beetje een voortouw gaat nemen. Een van de discussiepunten is heel erg, welke gemeente gaat er nou precies over die weg? Want hij loopt door alle drie de gemeenten. Ja. En ze wijzen allemaal een beetje naar elkaar. Nou, als de provincie dan nou zegt, hey, wij gaan het regelen, wat er nou moet komen, misschien zelfs wel een financiële bijdrage leveren. En het onderzoek doen wat vooraf nodig is om te kijken of dieren er niet te veel door verstoord worden. Of je de palen daar wel goed in de grond kan zetten, dat soort dingen. Dan kan dat misschien wel net even die impasse die er nu is doorbreken.
0: Ja, en geldt het ook voor meerdere onderwerpen die je al noemt? Zo, als de provincie daarin meer regie neemt, bijvoorbeeld?
1: De provincie heeft best wel afgebakende dingen waar ze over gaan. Dus heel veel onderwerpen die liggen echt wel vast in de verantwoordelijkheid van de provincie. Maar er zijn wel momenten dat een gemeente bijvoorbeeld achterblijft met bepaalde dingen. De huisvesting van statushouders is er daar bijvoorbeeld één van. Dan kan een provincie wel wat meer druk geven. Is het toch een iets hogere overheid wat dat betreft dan de gemeente. Dat gebeurt dan dus ook wel. Dus op het moment dat gemeentes dan het niet helemaal uitkomen, wordt er toch vaak naar de provincie gekeken. En dan kunnen de statenleden dus ook wel van de provincie vragen, hey, ga daar en daar eens op letten.
0: Ja, je noemt al de onderwerpen die besproken worden, zoals de netcongestie, ook de stikstofdiscussie. Hoe denk jij dat er gesproken gaat worden over die onderwerpen die je noemt?
1: Nou, zeker bij het busvervoer verwacht ik eigenlijk best wel een stevig debat. Statenleden zijn echt niet tevreden over de problemen die daar nu zijn. Er zijn ook best een aantal moties ingediend om verdwijnende buslijnen toch te behouden. Zoals buslijn 122 is daar een van. Gisteren is er wel wat naar buiten gekomen over de compensatie naar reizigers toe voor al die busproblemen. Maar of dat genoeg gaat zijn om de angel uit zo'n debat te halen, daar twijfel ik wel flink aan. En daarnaast heb je dan nog de stikstofdiscussie. Ik denk dat dat ook best wel stevig kan worden. Vooral de BBB heeft daar een flink wat moties over ingediend. Maar de Partij voor de Dieren dan ook weer. Ja, die staan toch in dit soort zaken best vaak lijnrecht tegenover elkaar. En zeker met de stikstofplannen van het kabinet Jetten in het achterhoofd ligt dat natuurlijk allemaal best wel onder een vergrootglas.
2: En zou het ook zo kunnen zijn, Reiner, dat er koppen zouden kunnen rollen vandaag? Mensen die verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld voor het busvervoer waar je een paar keer over begon. André van Schie, VVD, die dan verantwoordelijk is voor het busvervoer wat nog steeds niet goed loopt. Zou hij het veld moeten gaan ruimen? Zou dat kunnen vandaag?
1: In theorie kan het wel, maar het is bij de provincie niet heel gebruikelijk. Het is vaak toch wel op een andere manier dan we dat van de Tweede Kamer kennen, hè, waar een motie van wantrouwen komt en iemand dan zijn verantwoordelijkheid neemt en ermee stopt, zeg maar. Dat gebeurt bij de provincie minder snel. Toch is er wel een kans op, niet zozeer bij Van Schie vandaag, maar er is een speciaal interpellatiedebat rondom de aanpak van de wolf. En daar kan wel eens best een politiek statement in gemaakt worden.
0: Ja, want daar gaat wel iets speciaals over.

0: over, toch? Vandaag, interpellatiedebat. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, het is eigenlijk een debat wat agendeert dat er iets op... Er moet iets besproken worden wat eigenlijk eerst niet besproken zou gaan worden. In dit geval gaat dat dus over het wolvenbeleid. Een interpellatiedebat gaat nog voor de algemene beschouwingen beginnen. Dat is best wel uitzonderlijk. Eigenlijk, als je het een beetje plat zegt, dan wordt de gedeputeerde gewoon op het matje geroepen. In dit geval gaat dat dus om Has Bakker, de verantwoordelijke voor het wolvenbeleid. En dat komt omdat de probleemwolf, die we ook wel zijn gaan kennen als Bram, die is neergeschoten buiten de daarvoor afgesproken tijden. Dat zou namelijk eigenlijk niet in het donker gedaan worden. Pas een uur na zonsondergang mocht dat nog, maar daarna niet meer. En dat is toch gebeurd. Hij is rond een uur of 11 neergeschoten. Toen was het al lang donker. En de gedeputeerde besloot daar niet op te handhaven. Vertelde dit ook niet aan de statenleden dat dit was gebeurd. En vooral daar zijn ze echt wel boos over. Want ze wilden alle informatie rondom dat wolvenbeleid gewoon hebben. De Partij voor de Dieren heeft daarom dus nu zo'n speciaal interpellatiedebat aangevraagd. Dat gebeurt niet zomaar. Een derde van de statenleden moet dat steunen. Dus dat ze ontevreden zijn, dat is echt wel duidelijk. Het wordt echt gezien als een zwaar politiek middel in de provincie om in te zetten.
0: Oké, dan zijn we heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken vandaag. En binnen welke tijd gaan we van al die besluiten die vandaag besproken worden, dan iets terugzien?
1: Ja, dat wisselt eigenlijk gewoon enorm per besluit. Kijk, het terugbrengen of het vooral niet weghalen van een busverbinding, dat merk je best wel snel. Maar er zijn ook heel wat moties die vooral oproepen om uit te zoeken of de provincie er een rol kan spelen. Of financiële middelen beschikbaar zijn om die mogelijke rol te gaan vervullen. En dan wordt er vooral gevraagd om bijvoorbeeld voor het einde van het jaar met de resultaten van zo'n verkenning te komen. Ja, daar ga je als bewoner gewoon niet meteen wat van merken.
0: Ja. Verslaggever Reiner Smit, heel de dag volg jij dit voor ons, de algemene beschouwingen van de provinciale politiek van Utrecht. Dankjewel voor je vooruitblik alvast hier in Utrecht is Wakker en succes!
2: Utrecht is Wakker met Bob van Beten.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la. C'est un beau
0: roman. Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: op Radio M Utrecht. Het is bijna 19:30 geworden. Over 2 minuten is het zover. Het nieuws uit de regio. Doe Marjolein.
1: Het gaat over tentjes in Utrecht die niet mochten blijven staan. En over een topavond voor het Pontje in Eemdijk.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Fortsa testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Dit is Radio M Utrecht. Het is 19:30 geworden. Het nieuws uit de regio door Marjolein begint met Utrecht, waar tentjes weggehaald zijn.
1: Ja, die waren van een groep arbeidsmigranten. De gemeente Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweroord. Dat is langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd. Maar in dit geval zorgde de groep voor te veel troep en lawaai. En ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. Door een ongeluk met 3 auto's op de A27 bij Eemnes liep het gisteravond tijdens de spits vast in omliggende dorpen. Aan de A1 wordt ook gewerkt, dus ook daar kon verkeer niet naartoe. Sluipverkeer trok vervolgens door binnenwegen, waar het flink vast kwam te staan. In Eemdijk had de schipper van het Pontje het drukker dan ooit. Het was sowieso een drukke spits, ook op de A12 en A28 stond het verkeer lang vast. De gemeente De Bilt en Bunnik gaan kritisch kijken naar de straatnaamborden. Meerdere partijen vinden dat te veel straten vernoemd zijn naar mannen. Er zijn moties aangenomen om te bekijken of vrouwen voorrang kunnen krijgen als nieuwe straten een naam moeten krijgen. Ook in Zeist speelt dit onderwerp. Actiegroep Dolomina heeft sommige straten zelfs al een alternatieve naam gegeven. Ze gebruikten hiervoor vrouwen die belangrijk zijn geweest voor de maatschappij, zoals Hedy Dancona. Het WK is nog volop bezig, maar veel clubs die bereiden zich alweer voor op het nieuwe seizoen. FC Utrecht speelde tijdens het trainingskamp in De Lutte een oefenpotje tegen Apollon Limassol uit Cyprus en verloor met 1-0. De nieuwe trainer, Anthony Correa, die maakt zich nog geen zorgen, want hij zag een fel Utrecht.
9: Ja, ik hou er wel van. Ja. Heb ik ook in de rust gezegd van hier moeten we ons voorbereiden, dat we sneller gaan handelen. Hoe Bakkers aan de bal die rol uitvoerden. Nou, dat was in ieder geval, dan zie je dat er gebeurt iets. Dat gaat ergens naartoe waar we willen dat het naartoe gaat. En ik denk in het creëren van kansen op het einde dat we nog 2 grote kansen krijgen. Met, ja, dan mogen we iets meer uithalen en dan moeten we mee aan de gang.
1: Een langer interview met de nieuwe trainer vind je op onze app en website. Dan het weer. Is nog bewolking, maar in de loop van de middag veel zon. En dan wordt het zo'n 24 graden.
0: Kijk eens aan, net geen 25, net geen zomerse warm.
1: Ergens hier en daar nog wel. Ja, je weet het niet.
0: Snoepen we ergens nog een graadje vandaan, of niet, denk je? Ja,
1: leuk is, lekker zijn.
0: Ja. Ik ga even maar gewoon vragen zometeen. Marjolein, dank je wel. Tot zometeen weer. Tot zo. Utrecht is wakker voor het nieuws uit de regio. Nu het nieuws van de weg. En dat begint op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid. Staat een vrachtwagen met pech. Ja, op die uitvoerstrook. En dan kan die niet verder. En jullie ook niet, want de afrit is zelfs dicht. Dus bij Nieuwegein-Zuid richting Utrecht kun je de snelweg niet verlaten. En verder één vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit en Dolder. Afrit nummer 3 is dat en Utrecht doe je 5 minuten langer over je reis. Dat laatste stukje richting Utrecht of de A27 op.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Utrecht is wakker met Bob

0: Mariska Veres en haar groep Shocking Blue. En Venus op Radio M Utrecht. Het is 7:08 inmiddels geworden. Begin je ook al een beetje trek te krijgen, Anne, of niet?
1: Ik ruik het al.
0: Het woordje, zie je, ik ook, ja. Het woord barbecue is al meerdere keer gevallen, dus... Ik denk, als ik nu zo kijk, dat die lucht die komt uit Kokkengen vandaan. Dat kan bijna niet missen. We gaan het hebben over barbecue, met name de nodige technieken die daarbij komen kijken. De warmtezones, de prikkelende geuren. Kortom, verslaggever Robert-Jan Boy gaat het met ons hebben over barbecuen. En dat doe je met Harm-Jan Bloem in Kokkengen. Dat is een beetje de specialist van barbecue in Nederland, denk ik.
2: Dat kun je wel zeggen. Hij is ook intensief betrokken bij de World Barbecue Association. Dus dat zegt genoeg. Toen ik hier binnenkwam, zou ik de diploma's al hangen aan de muren, Bob en Anne. Dus dan weet je dat je langzaam in de sfeer komt. Dan ga je verder hier in Kokkengen, in de buurt van Portengense Brug. Ja. Een soort bedrijventerrein. Ja. Dan zie je daar een lood staan. Dan denk je, zou het hier zijn? Nee, dan moeten we nog even achter Harm-Jan Bloem aanlopen. Dan gaat het naar achter toe. En dan kom je hier in wat eens... Ja, ik weet geen idee wat dit was, maar het is nu een oase van oerwoudachtige bebossing met palmbomen en stilstaande vijver hier, waar op dit moment een klein ijsvogeltje fladdert. Ja. We zien wat salamanders kruipen. Er kunnen zomaar slangen hier rond dartelen.
3: Ringslangen,
2: die zijn er ook, echt?
3: Ja, die zijn er ook. Kijk. Ja, in grote aantallen.
2: En voor de rest een lange picknicktafel. Daar een soort halve tentachtig iets met dikke berenvellen. We zien overal barbecues staan. Daar van die eggs. Die eggs.
3: Ja, komado's.
2: De komado's zijn dat. Hier een kleiner exemplaartje. Daar een grote locomotiefachtige barbecue. Een braai, wat is dat?
3: Een braai is een Zuid-Afrikaanse barbecue. En deze is wel extreem groot. Hè. Die is zomaar 4 meter bij 5 meter. Ja. En het mooie van de braai is, je stookt vuur in het midden. Dan vallen de kolen zeg maar door het rooster, daaronder.
2: Ja.
3: En dat kun je zien voor de luisteraar even. Dan, dat je, dus, dan kun je de kolen daaronder vandaan scheppen.
2: In een bak komt dat? Ja.
3: Ja, en die kun je eronder vandaan scheppen. En dan kun je over de hele plaat kun je barbecuen.
2: Dan heb je een aanrecht barbecue eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Het mooie is ook dat we hier de geur van de barbecue, van houtskool, wat ruiken we? Ja, het is een beetje barbecue geur, ja. Maar wat is hier nog geen vlees of zo?
3: Nee, dat is...
2: Wat is er? Wat ruiken wij nu?
3: Nou ja, ik heb hem alvast aangestoken voor je, want ik wist dat je kwam natuurlijk.
2: Ja.
3: Dus ik heb daar een barbecue aangestoken en dat is een Kamado barbecue. En als we hem open doen, dan zie je de kolen al mooi gloeien. Zo.
2: Oh ja, er komt al een behoorlijke hitte.
3: En er komt al een behoorlijke hitte
2: af, moet ik zeggen.
3: En daar heb ik stiekem een houtblokje in gegooid. Het is fruitbomenhout, dus appelpeer, kersen, pruimen, maakt niet uit. Mm-hmm. Zolang je maar fruitbomenhout neemt. Dat is een mooie, milde geur.
2: Dus dat betekent dat je al aan het experimenteren, aan de geur van de barbecue,
3: precies,
2: aan het aan beïnvloeden bent eigenlijk.
3: Ja, de geur en de rooksmaak een beetje straks. Hè?
2: Zonder dat er wat op ligt.
3: Zonder dat er wat op ligt. Ja, dan kan ik het nog extremer doen, want ik heb hier wat leuke kruiden.
2: Ja.
3: Een paar kreeg erbij. Dat zijn vuurkruiden. Dat is een mengelmoes van allemaal droge kruiden.
2: Ziet eruit als donker kaneel.
3: Ja, er zit van, dat lijkt wel, maar er zit van alles in. Tijm, rozemarijn.
2: Bloeiend houtskool.
3: En dan doe ik er een beetje in.
2: Ja.
3: En dan hoor je het zo knetteren.
2: Aha.
3: Kijk, ruikjes.
2: Dan komt er een hele andere geurpalet vandaan.
3: En nou hebben de buren als iets van, maar dat ruikt lekker. En dan ligt er nog helemaal niks op je barbecue.
2: Dat wil ik ook. Ja, daar komen we later op terug. Want ook daar zijn technieken voor om dat als je het wilt wat te verminderen.
3: Ja.
2: Maar goed, we zien hier al een lekker houtskoolgeheel.
3: Ja. Ja.
2: Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Je begint met niks.
3: Je begint met niks. Ja, je begint met het aanschaffen van een barbecue natuurlijk.
2: Okay.
3: Ja, en dan, dan koop je de goede kolen. Dat is wel heel belangrijk. De brandstof is zo belangrijk voor barbecuen. Ik mag het bijna niet zeggen, hè, maar de zakjes bij de supermarkt en bij de benzinepomp, die moet je eigenlijk laten liggen. Want dat is allemaal waardeloos.
2: Waarom? Wat dan?
3: Dat zijn hele goedkope houtskool. En dat gaat heel snel, komt daar een aslaag overheen. En die smoort die kool weer. Dus die dooft.
2: En dat as gaat natuurlijk stuiven. En dat komt in je gerecht.
3: En dan gaat iedereen aan die barbecue lopen schudden.
2: Ja?
3: En dan komen al die paksen vrij, al die roetdeeltjes. En dat gaat op je vlees zitten. Dus dat is niet gezond.
2: Maar ja, wat moet je dan?
3: Dan koop je een kwalitatief goede houtskool.
2: Dat kost wat meer?
3: Marabou Cabracho houtskool, zo heet dat. Dat is niet het merk, maar dat heet dan helemaal zo. Dat is het houtsoort.
2: Pukkie Flukkie.
3: Nou ja.
2: Ik noem nog even
3: precies,
2: het merk.
3: Precies, ja. Nee, maar Cabracho is een houtsoort en Marabou ook.
2: Ja.
3: Dat is hardhout. En dat hardhout, dat zie je nu, dat gloeit nu echt. Je ziet nu hoe mooi dat gloeit.
2: Maar hoe maak je dat dan met een aanmaakblokje?
3: En dat maak ik aan met een aanmaakblokje. Dat zijn krullen. dat zijn houtkrullen. En dat zijn de beste aanmaakblokjes.
2: Houtkrullen? Hier houtkrullen. Allemaal krulletjes
3: ja,
2: hout?
3: Allemaal krulletjes hout.
2: Maar hoe kom je daar nou weer aan?
3: Nou, maar kijk, dat kun je gewoon in de winkel kopen. Zeg maar, dat is overal te koop.
2: Heeft ze ook houtkrullen?
3: Vroeger had je die witte blokjes. Die
2: daar zie ik hem liggen. Ja, ja, ja.
3: Als ze branden is prima. Ja. Maar als ze uitgaan, dan gaan ze smeulen. En dan gaan ze dus roken. Hmm. En dan komt er zo'n chemische, vieze lucht vanaf. En dat is zo smerig.
2: Dus die witte...
3: Ja, dat is erg smerig.
2: De spiertesachtige. Ja,
3: nee, dat weet je niet.
2: Dat moet je niet doen. Nee. Okay.
3: En dan heb je ook die kartonnen dingen nog, weet je wel, die heb je ook.
2: Ja, die kartonnen
3: maar
2: dingen.
3: Hetzelfde.
2: Ja.
3: Als ze branden, prima. Maar als ze gaan smeulen, gaan ze net zo even hard stinken. En dat doen die krullen niet.
2: Aha.
3: Dus dat is het verschil met. Dus ik gebruik.
2: Zijn die algemeen te koop, die krullen?
3: Ja, die zijn algemeen te koop. Ja.
2: Houtkrullen.
3: Houtkrullen. Ja, dat is gewoon bij elke winkel heb je dat bij. Elke bar.
2: Dat leg je erin, dan steek je dat aan. En dan moet je dat. Dat houtskool ligt al klaar.
3: Ja,
2: in de
3: precies.
2: bak. En dan doe je. Hoeveel van die krullen moet je dan erin? Dat zijn kleine vingerachtige afmeting.
3: Als je geduld hebt, ja, dat is ongeveer een centimeter of vier.
2: Ja.
3: Als je geduld hebt, heb je er maar één nodig. Want als het puntje van je kolen al brandt en er komt zuurstof bij, dan ontbrandt zich dat vanzelf. Maar dan moet je wel geduld hebben.
2: Maar wat is geduld?
3: Nou ja, dan moet je daar even, dat duurt wel een half uur.
2: Een half uur, je moet voor het aansteken van een kwalitatief hoogwaardige, hoogwaardige barbecue, houtskoolvuurtje, moet je gewoon een half uur rekenen.
3: Uiteraard, dat is hem. Maar, nou wil ik laten zien dat goede houtskool.
2: Kijk, ja,
3: ik
2: haal hier even gaat weer een andere barbecue open.
3: Het rooster vanaf. Kijk, het mooie is, als kwalitatief houtskool, wat ik er was, Cabracho Marabu. Ja. Dit zie je, dat is houtskool wat al een keer aan is geweest. Maar je ziet een klein beetje as erop zitten.
2: Ja.
3: Klein beetje, maar als ik het wegblaas, komt er weer gewoon houtskool tevoorschijn. En dit heeft al twee keer, is dit al aangestoken geweest.
2: Kortom,
3: als je Cabracho Marabu hout neemt, hardhout neemt, dan kun je dat meerdere malen aansteken. Dan is zo'n zak wel ietsje duurder, maar uiteindelijk goedkoper.
2: En het is te koop, hardhout denken de mensen zonder van de oerwoud, maar dat is in de handel, dat et cetera.
3: En dan kan het nog erger. En dat laat ik nu.
2: Ja, we moeten, ja, kijk, kijk, voor je het weet ben je een uur aan het praten alleen al. Er komt hier een
3: doosje.
2: Ja.
3: Ik zet het even.
2: We moeten hier bij de doosje, ja.
3: En dat doosje is Witmar Charcoal. Dit doosje kost, dat is zo groot als, nou, het zal zijn twee keer een schoenendoos, €480. Maar dit houtskool kun je dus onafgebroken aan blijven steken. Zolang het is, in een barbecue doet, die dicht kan.
2: Ik zie nu ineens overal kistjes met houtstukjes staan. Het is allemaal te gek. Zometeen gaan we verder met dit college. De mensen hebben aantekeningen gemaakt.
3: Ja,
2: ik zie ze allemaal zitten. En ze verlangen naar nog meer geuren. En nog meer
3: gaan we doen.
2: Houtskool, barbecue, poëzie.

0: Jawel. Risk It All, Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met zometeen alles over het weer voor Midden-Nederland voor de komende dagen. En concreet, het weer van vandaag natuurlijk met Margot Rimmerink. Eerst eventjes gaan we het hebben over met Rijn de Smit, onze collega en verslaggever die vandaag de algemene beschouwing in de provincie Utrecht volgt. Want die vinden vandaag plaats bij het provinciehuis. Hebben we het ook gehoord over die wolf, die probleemwolf. Dat is wel een heikel punt.
1: Ja.
0: En wat moeten we nou toch met die wolf? Ik bedoel, het is een onderwerp wat we keer op keer weer aansnijden. Mag die of niet worden afgeschoten? Mag die worden afgeschoten of niet? Is wel de grote vraag eigenlijk.
1: Ja, en we zijn benieuwd wat jij daarvan vindt. Wat moeten we dan met die wolf? Er zijn mensen die daarop hebben gereageerd. En het loopt heel uiteen, zie ik. De een die zegt, gewoon afblijven van de wolf. Je kan niet zien welke dan agressief is, welke niet. Dat zegt Michael bijvoorbeeld. Soms dan blijkt het gewoon een rustige wolf te zijn. En dan weet je dat niet, dat vindt Michael. Nou, Beb die is heel duidelijk, die zegt gewoon afschieten. Andrea zegt, het is de schrik van iedere hobby-paardenhouder. In je wijk komen en ze treffen en een ravage aantreffen. Mm-hmm. Destijds niet voor niets uitgeroeid. Ja, een beetje dan wordt ook een foto bijgeplaatst van een hele schattige pony trouwens. Maar goed, dat zijn dus ook weer dingen waar dit soort mensen aan denken.
0: Ja,
1: ze zegt afschieten dus. Even kijken, ja. En Judith zegt ook afschieten. Want de probleemwolf die werd steeds brutaler en het gevaar werd ook steeds groter in haar ogen. En Esther zegt, zoals eerder gezegd, educatie om de mens met de wolf om te laten gaan. Kijk, in Afrika, daar leert men omgaan met al het wild wat er leeft. Ja, alleen jammer als je voor de wolf bent gelijk uitgescholden of bedreigd wordt, of weet ik het al niet, zegt Esther. Ja, het is natuurlijk wel een redelijk verhitte discussie geweest. En nog steeds, als we het oprakelen. Er zijn mensen die zeggen, laat de wolf gewoon bestaan. En de ander zegt, ja, weet je, als ik straks niet meer met mijn hond durf te lopen, of bijvoorbeeld die Utrechtse Heuvelrug waar Bram liep destijds, ja, dan zijn er toch mensen die zeggen, schiet hem af.
0: Ja.
1: Nou, we zijn benieuwd. Wat vind jij? Wat moeten we doen met de wolf? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En hier is Margot. Goedemorgen, Margot.
2: Goedemorgen, Bob.
0: We snijden een heel ander onderwerp aan. Het weer voor Midden-Nederland. Voor de komende dagen, zei ik al, en het weer van vandaag. Want ja, nog even terugkomend. En Anne, die leest al die reacties voor. Althans, een selectie van de reacties.
2: Nou, ja.
0: Het wordt behoorlijk heet onder de voeten,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Precies.
0: En het is natuurlijk
2: iedereen
0: niet,
2: heeft zijn mening erover.
0: Precies, het is niet aan ons om daarover te beslissen. Want de een zegt inderdaad, ik wil hem niet. En de ander zegt, ik moet gewoon blijven. Ik zie in de WhatsApp heel veel dingen binnenkomen. En dit is ook niet voor het eerst dat we die vraag stellen. Het is nog steeds, de neuzen staan en die gaan ook niet allemaal dezelfde kant op staan. Dat kan haast niet, denk ik.
2: Dat is ook zo. En iedereen die heeft er zijn mening over. En goede informatievoorziening, ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat moet je doen als je inderdaad een wolf tegenkomt? Maar ik hou me ook een beetje buiten de discussie.
0: Ja,
2: ik denk dat we gewoon maar over het weer moeten gaan praten.
0: Nou,
2: dat is
0: denk,
2: veiliger,
0: ja,
2: denk
0: precies.
2: Ik.
0: Dan kunnen we over discussiëren of je het wel of niet prettig vindt. Maar goed, te heet is niet goed, te koud is ook niet goed. Zitten we er een beetje tussenin, zomaar gewoon vandaag?
2: Ja, precies. Ja. En op dit moment is het ook zo dat mensen die nu wakker worden en de gordijnen open doen, denken, oh jeetje,
0: waar is de zon? Ja, precies.
2: Precies, ja, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Het is niet overal bewolkt in onze provincie, want ik zie in het zuidwesten van de provincie, omgeving van Meerkerk, Leerdam, Lopik, daar begint het zonnetje lekker door te breken. Maar op de meeste plaatsen in onze provincie zitten we nog steeds met de restanten van een frontje wat vannacht vanuit het noordoosten onze provincie is binnengedreven. Het is wel droog. Verder naar het noorden in Nederland, daar valt er zelfs een spatje motregen uit. Bij ons is het wel droog, maar het is even wachten op de zon. Die bewolking in het oosten, noordoosten van de provincie is tamelijk hardnekkig, dus ik hou er toch rekening mee dat het daar toch voor een groot deel van de ochtend bewolkt blijft. Maar richting het zuidwesten, daar begint die zon lekker al door te breken. De bewolking krijgt ook wat structuur. Het worden meer stapelwolkenachtige wolken. En in de loop van de middag zal dan ook elders in het oosten de zon gaan doorbreken. Maar die bewolkte start Die zal wel effect hebben op de maximumtemperatuur. Want gisteren werd het nog op veel plaatsen zomers warm. 24,5 in de Bilt, 25,0 in Cabauw. En ik denk dat we dat vandaag net niet gaan halen naar zo'n bewolkte start. Dus we blijven er net iets onder, 3, 24 graden. En er is duidelijk ook veel minder wind. En dat heeft te maken met de nadering van een heel groot hoge drukgebied, wat een hele grote rol gaat spelen de komende dagen. En dat komt eraan, waardoor de drukverschillen boven onze omgeving kleiner worden en de wind duidelijk een stapje terug doet in vergelijking met gisteren, toen het zo flink waaide in de middag. De wind komt uit een west- tot noordwestelijke richting, dus vanaf de Noordzee is zwak vanmorgen, vanmiddag matig. Een klein beetje zon vanuit het zuidwesten, vooral in de middag, en temperaturen van 3, 24 graden.
0: Ik hoor geen klaag hier op de redactie. Nou, het is nog niet heel erg druk op dit moment. Met de nieuwsredactie die zich aan het voorbereiden is op het nieuwsbulletin. Marjolein dus voor 8 uur zo. Maar over het algemeen, als we de 25 gaan voorbij gaan, flink voorbij gaan richting 30, dan hoor je wel klachten om je heen, Margo, hè?
2: Ja, inderdaad. Hè. En het wordt ook warmer. Hè. Dat zit al heel lang in de modellen. Morgen al een stapje erbij. 25, 26 graden. We starten overigens wel weer met wolken. Maar die zijn eerder dan vandaag weggebrand. Dan hebben we in de loop van de middag een flinke zonnige periode. Een noordelijk windje en 25, 26 graden. Heel aangenaam zomerweer, denk ik. En dan als de wind vanaf vrijdag naar de noordoosthoek draait, dan wordt er niet alleen wat warmere, maar ook hele droge lucht aangevoerd. En dat betekent dat de zon vrij spel gaat krijgen op vrijdag en in het weekend. En wordt het ook wel wat warmer. Mm-hmm. Maar die hele erg tropische warmte, die blijft ten zuiden van onze omgeving. Ik denk dat we in onze provincie op vrijdag naar 27, 28 graden gaan. Kijk. En in het weekend naar 28, 29 graden. Dus die tropische temperaturen, die blijven ten zuiden van ons. En de nachtjes blijven ook redelijk koel, met 14, 15 graden. Dus dat is natuurlijk heel lekker. Het enige, en daar wat Gita het ook al gisteren over, is dat het kurk en kurk droog blijft. Ja. En dat toch langzamerhand echt wel een probleem gaat worden.
0: Tuurlijk, ja.
2: Dus die grondwaterstanden, die zijn behoorlijk laag. Vanuit de rivieren wordt er ook niet of nauwelijks wat aangevoerd. Dus die droogte, die houden we even in ons achterhoofd. Grote gevolgen voor de scheepvaart, de natuur en de landbouw nemen toe.
0: Wat voor weerspreuk heb je voor vandaag, Margot?
2: Ja, eens even kijken. Wat had ik opgeschreven? Oh ja, ik zag gisteren op mijn tuintafel, ik heb ze niet binnen gelukkig, maar op mijn tuintafel weer prachtige miertjes rondlopen. Die kun je natuurlijk ook met een beetje azijn wel een beetje uit de buurt houden. Maar er is een hele mooie weerspreuk over mieren in juli. Nou, daar komt hij dan.
0: Nou.
2: Als de mieren in juli hoge hopen opwerpen, dan zullen we dat in de winter merken.
0: Kan niet missen. Ik denk, merken moet eruit komen. Maar gewoon dankjewel. We merken jou straks weer op, zometeen 9:10. Tot zo. En

0: Dansé Maintenant. Wij dansen naar het volgende uur. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En nog even terug, of eigenlijk vooruitblikkend, 14 juli volgende week dinsdag hebben we hier bij Radio M Utrecht. Het wordt genieten. Alleen maar Franstalige muziek, want dan is het de Franse dag. Catharsis bij jij. De bestorming van de Bastille.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
8: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
7: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
9: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
7: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht, derde uurtje. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer. Veel informatie, onderwerpen, we gaan barbecuen. En natuurlijk het regionieuws. Marjolein Heijen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Montfoort waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Ze zeggen met de gemeente samen te werken, zodat mensen recht hebben op subsidie. Maar dat klopt niet. Dus niet zomaar mee in zee gaan dus. Een stuk of 10 tenten zijn in Utrecht weggehaald langs het spoor in Park Nieuweroord. Oost-Europese arbeidsmigranten die sliepen hier sinds een paar weken. Omwonenden die voelden zich onveilig door die groep. Ze zorgden voor troep en lawaai. En ook trok dat veel andere mensen aan. Het UMC Utrecht heeft de voorrangsregeling bij de prikpoli veranderd. Die regeling zorgde te vaak voor scheve gezichten in de wachtkamer, omdat mensen die later kwamen soms eerder werden geholpen. Nou, ook dat zo om 8:30.
0: Dankjewel Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Maar ik moet berichten tussen de A1 en ook op de A12 in eerste instantie. Want de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn, daar staat een auto met pech. Dus een vrachtwagen die met pech staat, waardoor twee rijstroken afgesloten zijn op dit moment. En de vertragingstijd is 1/2 uur. Die A12, waar ik het dan over had, is vanuit Den Haag naar Utrecht. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Lunetten. Heeft te maken met die vertraging die er is op de A1, dus richting Apeldoorn. Het verkeer richting Apeldoorn wordt namelijk geadviseerd dan te rijden over de A12 en de A50. Daar dus extra drukte op dit moment. Voor de rest alleen maar de N201 nog in het vizier. Hilversum richting Uithoorn, de provinciale weg tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Daar doe je nog wel 10 minuten tot bijna 1 kwartier langer over je reis.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Nou, als laatste zei ik, we gaan barbecuen voor het verkeer uit de verkeersinformatie. Dat krijg je ook weer voorgeschoteld. Maar het is echt waar, hè? We krijgen allerlei tips nog, ook in dit uur te horen, vanuit Kokkingen, Robert-Jan Boy.
3: Jazeker, bij Harm-Jan Bloem van de Boost Kitchen. Die staat er in zijn achtertuin, dat werkelijk een barbecue-paradijsje is. Met allerlei zietjes. En oh, moet je eens even kijken hier. Er gaat weer een barbecue open.
4: Lekker, hè?
3: Het begint een beetje te vlammen. Houtskool begint extra te gloeien. Je ruikt de geuren van de speciale mélange die er overheen
4: is. Huurkruiden, ja.
3: En is dit nou een föhn?
4: Ja, het is een föhn.
3: Nee.
4: Kijk, wat er gebeurt. Hop.
3: Maar dat kan ook met de oude krant natuurlijk, wapperen. Ja, wapperen.
4: Je kan ook blazen, hè? Je kan
3: blazen?
4: Ja.
3: Ja, wat denk je wat? Kijk, we hebben hier nog wel een...
5: Oh, als je eenmaal wat zegt, dan gaat het van het ene aan het andere. Wat heeft hij hier alweer? Wat is dat?
4: Loop even mee.
5: Een hooivork achter iets.
4: Nou, wat denk je wat? Het is gewoon een ouderwetse blaaspijp.
5: Een blaaspijp?
4: Nee.
2: Zo'n blaasballig of zo.
3: Nou, het is een ijzeren pijp die aan het uiteinde, zeg maar, drie blaasuiteinden heeft. En Willem-Jan die blaast op afstand en de kolen en gaan groeien. Nou. Dat is ook schitterend om te blazen op een veilige manier, zeg maar. En je hebt ook het genot van het blazen.
4: Ja,
3: dat je fysiek met je barbecue bezig bent.
4: Precies.
3: En in de tussentijd, gaan we zo meteen ook meer over horen, liggen hier croissantjes klaar.
4: Ja.
3: Voor op de barbecue. Is dat gekmakend?
4: Ja, dat
3: is gekmakend. We zien zelfs een eitje.
4: Ja, die klop ik
3: het
4: even.
3: Het wordt gekker.
4: Die haal ik even voorzichtig.
3: En dit gaat zo meteen hartstikke ideetje.
4: Kijk, hoppata.
3: En zelfs een aardbei.
4: Een aardbeidje erop. Kijk, dan zuig ik even zo. Hop, dan heb ik hem.
3: En hup.
4: Ja, en hop.
3: En hop.
4: Hop, en dan heb ik het dooien.
3: Dus ik ben benieuwd welke technieken nog meer volop aan de orde komen zometeen. Want wat worden wij wijzer.
4: Smeren we de dooien van het ei, smeren we even over de croissantjes heen. Zo. Dat is voor de karamellisatie zometeen. Dan worden ze mooi, mooi egaal bruin. En het oog wil ook wat, hè? Want voor de smaak maakt het geen niks uit. Maar voor het oog is ze straks mooi, mooi bruin. En dan, kijk, en dan heb ik hier een pizzaschep.
3: Zitten we er nog in?
2: Ja, zeker wel. Ja,
6: nee, wat een ambacht.
3: We zitten er nog in.
2: Wij zitten alleen te luisteren.
4: Nou, kijk.
2: Ja, ik krijg niet...
3: Oh, nou gaan ze erin.
4: Nou, naar de gasbarbecue.
3: En hij gaat naar de gasbarbecue. Jongens, hier gaan we zo meteen op door. Want we dachten dat het houtskool was en de geuren, maar een gasbarbecue. Harm van Bloem is ook veranderd in de loop der tijden. Jongen, jongen, jongen.
2: Nou, ontbijten op woensdagochtend bij Radio M door middel van een barbecue waar zometeen de croissantjes op gaan.
6: Ik heb het nooit eerder gehoord.
2: Zeker ja. Nou, we eten lekker mee, we luisteren lekker mee na 8:30. Deel 17 of zo inmiddels van dit ontbijt op woensdag de 8e. En wat hebben we nog meer zometeen dat we gaan voorschotelen?
6: Ja, Rhenen staat op zijn kop. In positieve zin, het is feest. De Rijnweek is in volle gang. Staat een hoop te gebeuren op het evenemententerrein De Vierbij. Spreken we zo meteen een organisator over.
2: Nou, dat is goed om te weten. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Niezy is bij ons, Denise Williams. En let's hear it for the boy. En dan Don Roos.

0: Dan Rosenbaum, de Nederlander met Swimming into Deep Water. Het is 14 minuten voor 8:30 geworden. Nou, we hebben al een barbecue-ontbijt vanmorgen. Gaan we zo meteen mee verder, want we zijn nog lang niet uitgekletst daarover. Vanuit Kokkengen horen we Robert-Jan Boy weer met de barbecue-specialist van Europa. Maak ik hem even van, betrekken het nog veel breder. Ja. En de hele week is het volgens mij al feest in Rhenen, want de Rijnweek is namelijk in volle gang. En er staat volgens mij heel wat te gebeuren op het evenemententerrein De Veerwei in Rhenen. Dus daar gaan we maar eens even over verder praten.
1: Ja, met Lorraine Brink. Die is bij ons in de uitzending. Zij is bestuurslid van de organisatie van die Rijnweek in Rhenen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wat gebeurt er precies tijdens de Rijnweek? Even voor de mensen die het misschien niet kennen.
2: Ja, eigenlijk van alles. We hebben in ieder geval de hele week kermis. En er is volop alle activiteiten in de Veerwei. We hebben onder andere een pubquiz, een motortourtocht. We hebben allerlei activiteiten voor jong en oud, ouderenmiddag. We hebben ook een gehandicaptenmiddag, maar vooral drie hele grote feestavonden waar we drie keer 12.000 man kunnen verwelkomen in Rhenen.
0: Oh, drie keer 12.000 man? Dat is een grote tent, neem ik aan. Ja. Dus open lucht is het.
2: Nou, het is open lucht, dus we zijn heel blij met de vooruitzichten van het weer.
0: Ja, precies.
2: Dus open lucht in een heel groot weiland midden in Rhenen.
0: Hier staat iemand heel kritisch naast mij, die zegt, waarom moet het allemaal in Rhenen?
2: Ja, moeten. Ja, het is wel ontzettend leuk. Het is een evenement dat gewoon Rhenen en de regio echt samenbrengt. En juist ook omdat het een gratis festival is, is het gewoon toegankelijk voor iedereen. En naast die feestavond hebben we dus ook een aantal programma-onderdelen voor doelgroepen die niet elke week een feestje hebben. Dus ik denk dat het daarom heel mooi is dat we dat mogen organiseren op deze manier.
1: Ja, je noemde het al eigenlijk. Je organiseert ook Rijnpop voor mensen met een beperking en die ouderenmiddag, wat je net al noemde. Ja, waarom vinden jullie het belangrijk om dit ook te organiseren naast die muziekoptredens en kermis en dergelijke?
2: Nou, je merkt als je in ieder geval met die wat oudere doelgroep ook spreekt, dat er is gewoon niet heel veel voor deze mensen om te doen. Je merkt ook, we hebben 600 gratis kaarten die we vergeven voor dit oudere evenement. En die zijn binnen 10 minuten altijd allemaal opgehaald en vergeven. Dus dat zegt ook wel een hoop over hoe groot de vraag is. En het is gewoon echt een onderdeel waarvan we weten dat het heel erg gewaardeerd wordt. En daarom vinden we het ook heel mooi dat elke keer terug blijft komen in het programma.
0: Ja, Lorraine, maar gratis, voor niks gaat de zon op natuurlijk. Hoe krijgen jullie dan het geld bij elkaar? Want het kost toch een hoop centen, denk ik, om de boel te organiseren.
2: Ja, dat is absoluut zo. En zeker, je hebt natuurlijk nu een bepaalde regelwetgeving. Dat wordt elke keer weer strenger. Je moet daar steeds meer eisen voldoen. Dus dat maakt het duurder. En het blijft gewoon elke keer een uitdaging. Maar we draaien helemaal op sponsoren en vrijwilligers. En daarnaast hebben we elk jaar een deel van de baromzet die we dit jaar halen. Dat hoort ook weer bij de begroting van dit jaar. Dus we hopen ook veel mensen te kunnen verwelkomen, zodat we volgend jaar weer een gratis evenement neer kunnen zetten.
1: Ja, je noemt al veel vrijwilligers werken mee. Sommigen zelfs al sinds het begin in 1997. Wat vinden zij zo leuk aan deze week om mee te werken?
2: Ja, het is gewoon echt de sfeer. Het is eigenlijk gewoon heel bijzonder dat je met z'n allen iets neer kan zetten. Je merkt ook dat het voor de... Er zijn mensen die nemen 2-3 weken brei om dit evenement op te bouwen, mee te maken en weer helemaal af te bouwen. Het is gewoon een hele gezellige groep vrijwilligers die elkaar ook allemaal goed kennen. En er komen ook elke keer weer mensen bij. Maar we hebben ook vrijwilligers die dit dus al 30 jaar doen. En dat zegt ook wel een hoop. Het is wel een hele dankbare vrijwilligersrol. Omdat je gewoon heel concreet natuurlijk ziet wat je doet voor je eigen omgeving.
1: Ja, is het dan ook dat je... Hoe zou je die sfeer omschrijven? Is dat mensen elkaar weer zien uit Rhenen of uit de omgeving van Rhenen ook?
2: Ja, je merkt gewoon bij iedereen als de eerste paal in dat veld staat, dan gaat het bij iedereen kriebelen. En het is een soort enthousiasme wat bij iedereen opborrelt van we gaan het weer met z'n allen doen. Omdat het toch best wel een begrip is in die regio. Dus

0: inderdaad, ja, sommigen voelen het echt een beetje als een soort familietje voor 2 weken in het jaar. Waar iedereen eigenlijk wel heel graag onderdeel van is. Dus dat is ook mooi dat we hebben nou een pool van bijna 80 vrijwilligers. En daarmee doen we het gewoon met z'n allen. En samen zoiets groots neerzetten, dat geeft ook wel een kick.
1: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Hey, en dit jaar treden er weer ook artiesten op. Grote namen, zoals bijvoorbeeld Jan Smit en DJ's Lucas en Steve. Ja, hoe zorg je ervoor dat er voor iedereen wat wils is op dat vlak? Voor alle leeftijden, want daar richten jullie op, toch?
0: Ja, dat is wel een beetje ons doel. We proberen op de donderdagavond we hebben dus 3 grootschalige feestavonden van de donderdag. Echt gericht is op de jeugd. Dus dan hebben we meer house, dance muziek. Dat ook heel belangrijk vinden, dat we die meenemen. We zien ook voor de jeugd, er zijn steeds minder cafés. Er zijn minder jongeren die gaan stappen. Ja. Dus daarvoor hebben we die donderdag in het leven geroepen. Als je van Hollandse muziek houdt, dan moet je vrijdag in de wei staan. Want dan hebben we dus inderdaad Jan Smit, Stef Ekkel, René Schuurmans, Odius in de Wild uit Veenendaal, die is er ook bij.
2: Kijk, hoor.
0: Die kan natuurlijk niet ontbreken dit jaar. Daar hebben we dus een motortoertocht. Dat vinden ook altijd dan ook mensen leuk. Als je niet van feesten houdt, dan kan je dus een mooie trip op de motor maken. En zaterdag overdag hebben we ook een kinderprogramma. Waarbij we onder andere Job Dutchtuber ontvangen. Nou, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar iedereen met kinderen die ging er helemaal op aan. Dat is een blijkbaar een bekende YouTuber en TikToker die ook DJ is. Dus die gaan we verwelkomen. Dus we verwachten drukke weer bij zaterdagmiddag.
2: Mm-hmm. Nou, wat een super Rijnbeek deze keer, zeg ik dan. De andere keer weet ik niet, maar het is steeds succesvol. Dat blijkt ook wel. En aan het begin noemde je eventjes, het weer werkt ook goed mee. Hè? Fijn omdat de meeste activiteiten toch wel in de open lucht zijn. Dus,
0: helemaal goed. Dat is echt een hele goede grote meevaller voor ons.
2: Tot en met zaterdag neem ik aan dan?
0: Ja, tot zaterdagavond hebben we afsluitavond met een mooie band. En Samenweld en Westie Bronkhorst. Dus dat wordt ook erg leuk, denk ik.
1: Ik krijg helemaal de kriebels, ik moet erbij zijn, joh.
2: Ja.
1: Leuk.
2: Ja, want heel even, dit is voor de inwoners van Rhenen. Maar er zijn ook veel toeristen natuurlijk die dit trek nemen gaan. Die in de omgeving staan met een tentje of zo. Kunnen ze komen?
0: Zeker, ja. Het is dus gratis toegankelijk voor iedereen. En ook echt iedereen is welkom. We hebben ook een pendelbusservice vanaf Ouwehands Dierenpark. Dus mocht je met de auto willen komen, kan je de auto bij Ouwehands neerzetten. En dan rijden de gratis pendelbussen vrijwel naar het festivalterrein toe. Dus zo proberen we ook best uit de regio te komen, dat je makkelijk onze kant op kan komen.
2: Lorraine, het klinkt als heel goed voor elkaar. En ik hoop dat dit nog lang stand mag houden. Jaar na jaar worden de omstandigheden wat moeilijker. De eisen steeds hoger, zeg maar, die gesteld worden aan het organiseren van zo'n feest. Feestweek zelfs. Dank je wel voor je tijd.
0: Ja, jullie ook. Dank je wel. Dag.
2: Veel plezier. Okay. Dag Lorraine.
0: Yes, dank je wel. Doei.
2: Lorraine Brink, bestuurslid organisatie van de Rijnbeek in Rhenen. En dit is Raccoon op Radio M Utrecht.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: René's of Mees uit Zweden vandaan. En I saw the sign. Een teken van Marjolein hoeven we niet te krijgen. Ze staat naast ons in de studio en zometeen over 2 minuten het nieuws uit de regio. Marjolein, wat hebben we in het nieuws?
1: Oplichters die langs de deuren gaan in Montfoort en scheve gezichten in de wachtkamer van de prikpolie van het UMC Utrecht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: 8:31 Radio M Utrecht. Naar het nieuws uit de regio door Marjolein. Dat begint met Montfoort. Montfoort waarschuwt voor oplichters.
1: Ja, daarover zijn meldingen gekomen. De gemeente waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Die zeggen met de gemeente samen te werken, zodat mensen recht hebben op subsidie. Maar dat klopt niet. Montfoort heeft wel een vast bedrijf. En op de website kunnen inwoners daar meer informatie over vinden. Laat je dus niet onder druk zetten aan de deur, is de boodschap van de gemeente. Utrecht heeft een groep Oost-Europese buitenslapers weggestuurd na meldingen van overlast. De arbeidsmigranten hadden sinds een paar weken een tentenkampje gemaakt in Park Nieuweoord, langs het spoor bij het kantoor van ProRail. Buitenslapers worden in Utrecht niet meteen beboet en weggestuurd, maar in dit geval zorgde de groep voor problemen, zoals troep en lawaai. Ook trok het tentenkamp veel mensen aan. De buurt voelde zich onveilig. In Lopik wordt een nieuwe school gebouwd, waarin plek is voor de nieuwe wiel en de regenboog. De school komt op de plek van de huidige nieuwe wiel te staan. Het huidige pand wordt gesloopt. Het schoolplein moet ruimer en aantrekkelijker worden voor de kinderen. In het plan staat dat de school er over 2 jaar moet staan. Het UMC Utrecht heeft de voorrangsregeling bij de prikpolie veranderd. Tot voor kort konden onder meer kankerpatiënten sneller bloed laten prikken, maar te vaak zorgde deze voorrang voor scheve gezichten in de wachtkamer. Mensen die later kwamen, werden vaak eerder geholpen. Het ziekenhuis wil de wachttijden daarom eerlijker verdelen. En tips voor patiënten lees je op onze app en website. Dan het weer. Eerst nog bewolking, maar in de loop van de middag zon en 24 graden. Morgen nog meer zon en dan ook iets warmer dan rond de 26 graden.
0: 9:30, dan ben je er weer, toch?
1: Ja hoor.
0: Voor op de radio. Je bent er de hele tijd wel, maar op de radio om 9:30.
1: Ben ik dan weer te horen. Ja, tot dan.
0: Marjolein, dank je wel voor je bijdrage in Utrecht is wakker. Het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Steeds om 9:30. En dat betekent het nu verkeersinformatie, het nieuws van de weg. Op de A1 beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn. Want een kapotte wagen of wel een vrachtwagen die er met pech staat, zorgt er wel voor dat er 2 rijstroken uit veiligheid dicht moeten. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je daar nog flink wat vertraging, 1/2 uur. En het idee van de ANWB is om te rijden. Het advies dan ook. En dat doe je dan over de A12 en de A50. Moet je wel voor die tijd die beslissing nemen, natuurlijk. Dan de A2, het vertraag vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. Bijna een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. De A27, daar rijdt het wel goed door tot aan de werkzaamheden. Ja, en dan is de weg dicht natuurlijk tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. En de andere kant op ook. Dat duurt nog wel eventjes deze maand. Of in elk geval zelfs tot begin augustus. En 201 die nemen we mee ten aanzien van Hilversum richting Uithoorn. Want ook hier is vertraging van 15 tot bijna 20 minuten tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Utrecht is wakker met Bob van

0: Uit de jaren 70, Chicory Tip en Son of My Father. Ruik je het ook weer? Ruik je het ook weer? Vanuit Kokkengen komt de lucht van de barbecue, de ontbijtbarbecue, absoluut weer deze kant op. Maar dat vinden wij heel fijn. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij Harm-Jan Bloem, de barbecue-specialist voor Midden-Nederland en wijde omgeving, zeggen we dan maar. Ik vraag me af, Robert-Jan Boy, je bent bij hem. Hij barbecuet heerlijk in zijn tuin. Heeft hij buren eigenlijk, vraag ik me af?
1: Aan de achterkant volgens mij, ja, het tuin, het is echt een hele, hoe moeten we dat zeggen, een barbecue openlucht, barbecue atelier met volop rustplaats. Ik zei al, daar dikke vachten daar, ja. Onder een soort open, een afdak eigenlijk, ja. Met overal zitjes, een lange picknicktafel, overal barbecues waar je omheen kunt gaan staan, daar die aan de recht. Achtige barbecue, die vijver hier, die een oerwoudachtige indruk maakt. En daarachter een bed en breakfast, heb ik hem laten vertellen. En hier rechts schijnen nog mensen te wonen.
2: Verderop, ja.
0: En die vinden het heerlijk om wakker te worden in de barbecue-lucht.
2: Nee, we zitten echt in het buitengebied.
1: Ja, die vinden het heerlijk om wakker te worden hier te midden van de barbecue.
2: De vogeltjes en wat je al zei, de ijsvogeltjes en de roodbosjes.
1: En de geuren, de barbecue-geuren.
2: Ja, en de boeren ook, hè?
1: De boeren, alles door elkaar. Dus daar, Malea geuren, kijk, dus je kunt hier van alles beleven wat dan er gaat. Ja. Maar de geuren, daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Terwijl we toch wel nu in de tussentijd de geuren ruiken. Dat is waarschijnlijk, want er is wat op het... Wat hebben we hier?
2: We hebben hier nog weer, kijk, ik zal hem even open doen, de Kamado. Kijk, gewoon zo'n grote vink.
1: Ik zie twee worsten op het rooster.
2: Ja.
1: Daar wordt nog wat van de kruidenmengsel op gegooid.
2: Ja.
1: Dan krijg je weer extra kruiden daar. Oh, wat ligt hierop?
2: Ik heb even voor ons nu, want het is natuurlijk nog vroeg, maar ja, we beginnen zo meteen met een Duitse Thüringer braadworst.
1: Maar die zijn zo lekker. Jongens. Ja. Een andere barbecue. Want dit is toch wel croissants. Worden wij om 8 uur. Hoe staat het daarmee?
2: Ik denk, jij komt van vroeg, dus ik denk, we gaan ontbijt maken van de barbecue. Hoe vind je dat? Dus we gaan zo samen ontbijten.
1: Een croissant op een barbecue?
2: Ja, kijk, wat heb ik gedaan? Ik had ze net al ingesmeerd met de eidooien. En kijk eens, hier liggen gewoon 6 prachtige mooie, knapperige croissantjes de barbecue.
1: De klep gaat omhoog inderdaad, glimmende.
2: Geweldig, hè?
1: Bruine croissantjes. Ja. Er waren eerst nog een plak deeg eigenlijk, opgerolde plak deeg. En nu tot wasdom gekomen.
2: Ja.
1: Dat kan dus ook, brood.
2: Nou, weet je wat het is, Robert-Jan?
1: Wat is het?
2: Nu, op dit moment kun je niet overal meer met barbecue op de campings. Hè? Heel veel mensen gaan blijven in Nederland, dankzij het mooie weer. Maar je mag niet overal barbecuen, in verband met brandgevaar.
1: Amersfoort heb je speciale zones.
2: Precies. Dus daarom hebben we hier een gasbarbecue. En die gasbarbecue mag namelijk wel. Dat is gesloten vuur, zeg maar. Dus in plaats van de kolen zit er een gasring. En daar kun je prima indirect op barbecuen. En daar kun je dus perfect croissantjes, broodjes, alles op maken. Dus de mensen kunnen op de camping... Perfect, barbecue.
1: Maar heb jij dan een omslag gemaakt binnen je barbecuebeleving?
2: Ja.
1: Want was het eerst niet houtskool, de geur van houtskool, die nodig? Ik heb de president van de Barbecue Association ook van overgehoord. Ja. De geur van houtskool trekt in je vlees bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: en dat maakt...
2: Ja. Dat maakt het zo lekker.
1: Daar ben je dus van afgestapt?
2: Nee, integendeel. Nee, dat blijven we hier wel doen. Rook, wat ik net al zei, dus in dit geval fruitbomenhout, dat trekt in de porenlees. Op het moment dat de eiwitten gaan stollen, dan sluit de rook zich op in die porie. En dat geeft de rooksmaak aan het vlees. Dus dan krijg je een smokering onder de korst. En die geeft die specifieke rooksmaak. Dat is mijn specialiteit. Maar willen we nou even gauw een croissantje, een speklapje, een broodje, een hamburgertje, een satéetje... Dat is op zo'n gasbarbecue gewoon perfect. Want dan heb je die hele rooksmaak niet nodig.
1: Hoe zit het met de warmtezones?
2: Ja, die warmtezones, dan lopen we even naar... even kijken, zoek er één op. Hier is dat een mooie. Kijk, dit is een Kamado barbecue, maar het maakt niet uit.
1: Ik weet niet of dat een merk is, maar laten we dat
2: Kamado is geen merk.
1: Noemen.
2: Nee, Kamado is het algemene woord voor...
1: Met een klep erover en een ei. Klep eroverheen, oké.
2: Nee, ik zal het merk niet noemen, maar een Kamado is het algemene begrip, zeg maar. Hè?
1: Ja.
2: En die Kamado's die hebben in dit geval een kolen... Barbecue is het, daar gaan de kolen in. Ja. Dan krijg je een rooster. En het rooster is verdeeld in een drippan of een steen. Dus daar heb je dus niet direct de hitte van de vlam. Die komen dus tegen die drippan aan. En de andere kant komt de vlam en de hitte wel door het rooster. Dus je kan hier, even kort gezegd, in de rechterkant boven het vuur je vlees aanbakken. Dat er een korstje opkomt. Ja. Daarna doe ik het boven het water. Want in die drippan gaat water. En dan ga ik boven die drippan, doe ik de klep dicht. En dan krijg je het koken van het water zorgt voor condens in de barbecue.
1: Ja.
2: Daarin gaat een blokje hout in het vuur. Dan krijg ik de rook erbij. En een beetje de smaak van de kolen en de hitte. Dus dat tezamen maakt een prachtig mooi garingsproces.
1: En als je nou alleen een roostertje hebt...
2: Dus een, dat kan ook.
1: Alleen een roostertje, want dit is natuurlijk een...
2: Dit is heel ingenieus.
1: Ingenieus, ja. Maar ja. Veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Je hebt een roostertje.
2: Oh,
1: dan gaan we daar weer naartoe. Want kun je dan ook warmtezones creëren? Want dan heb je dus niet... Oh, hier is alleen een roostertje.
2: Kijk, hier heb ik even een roostertje met kolen.
1: Kolen hier aan de rechterkant.
2: Aan de rechterkant. Die steek ik dan aan uiteraard. Die branden dan nu nog niet, maar die steek ik aan. Dan heb ik hier een deksel. Of wat mij betreft een pan.
1: Een pan, ja.
2: Dat kan ook. En die zet je dus, dan doe je je vlees. Alsnog even boven de kolen aanbakken.
1: Ja.
2: Daarna legde ik het vlees naast de kolen waar een bakje water staat.
1: Dus daar ligt niks? Daar liggen, daar ligt geen water.
2: Ja. Daar ligt niks. Met alleen een pannetje water.
1: Ja.
2: Dat water zet ik tegen de kolen aan. Dus dat water gaat koken.
1: Ja.
2: Dan zet ik de deksel over het vlees. Zo.
1: Ja.
2: En dan staat de deksel over het vlees. En nu gaat de hete lucht van de kolen en het damp van het water, de condens van het water, circuleert nu over het vlees wat naast de kolen ligt. En dat is je garingsproces. Dan krijg je eigenlijk, heel simpel gezegd, een hete lucht over.
1: Het is simpel, maar je moet er maar eventjes opkomen. Veel mensen draaien het vlees. Ik zag er ook aardbeien liggen. Het hoeft geen vlees te zijn.
2: Nee, we gaan zo meteen lekker ontbijten.
1: Want wat kun je, een paprika kan natuurlijk ook prima.
2: Tuurlijk. Laten we vooropstellen. Vegetarisch wordt natuurlijk steeds populairder. Dus wat we gaan doen is, wat wij heel veel doen, is dat ik neem maar even een voorbeeld. Ik neem witlof, die snij ik door midden.
1: Ja.
2: Dan pak ik balsamico azijn, die smeer ik in de witlof. Die leg ik op het rooster. Dan gaan de buitenste blaadjes van de witlof worden zwart, hè, want die verbranden. Mm-hmm. Maar daarbinnen gaat het garen. En och jongen, en dan komt die rooksmaak en die grillsmaak in je witlof.
1: Ja.
2: En ook al lus je geen witlof, garandeer je, dan eet je witlof.
1: En je moet er de hele tijd bij blijven. Je moet het omdraaien
2: maar
1: natuurlijk.
2: Dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Wat is de techniek daarvan?
2: Tuurlijk. Kijk, het is de belangrijkste is dat als jij barbecuet, ben jij de baas. Over de barbecue blijf jij erbij.
1: Ja.
2: Dus moet je ook zorgen dat je regelmatig draait.
1: Je staat voortdurend in contact met datgene wat op het rooster ligt eigenlijk.
2: Absoluut, ja.
1: Kijk.
2: Heel veel mensen lopen weg, nemen een biertje, gaan gezellig kletsen.
1: Nee.
2: En dan?
1: Nee.
2: Productroute zwart.
1: Het is een serieuze zaak.
2: Ja, absoluut.
1: En tegelijkertijd een hele leuke zaak.
2: Ja, absoluut.
1: Waar jij je beroep van hebt gemaakt. Wat jou jarenlang doet.
2: 22 jaar nu, ja.
1: En wat is het? Is het dat hoor je wel eens het oergevoel?
2: Ja, het oergevoel. Ik denk dat het ook is. Ja, het oergevoel. En ik had een vriend uit Zuid-Afrika. En daar heb ik mee gestudeerd ooit vroeger. En die kwam bij mijn ouders met een barbecue. En die zegt, ja, maar dit is geen barbecue. En die kwam terug met grote stukken vlees. En daar heb ik van hem leren barbecuen.
1: Ja.
2: En dat is nou nog steeds een uit de hand gelopen hobby.
1: Zelfs in de bush geweest.
2: In de
1: jungle.
2: In de Amazone.
1: Beesten gevild.
2: Ja.
1: Et cetera. Dus echt volkomen basis. Nu sta je hier in Kokkengen. Zullen we nog één keer even onder naar een barbecue kijken?
2: Ja, even kijken. Ja.
1: En even nog voor de luisteraars die mee zitten te schrijven. Wat zijn de belangrijkste tips? Nog even op een rijtje.
2: De belangrijkste tips is, wat ik eigenlijk nu al zei, als jij barbecuet, blijf jij bij
1: je vuur.
2: Zorg dat je nooit, zorg dat je veiligheid, hè, dat is ook heel belangrijk.
1: En met je water.
2: Water, maar zeker zorgen dat je barbecue stabiel staat.
1: Ja.
2: Dat hij niet om kan vallen. Gebruik de juiste brandstof. Hè, dus de goede kolen, wat ik al heb uitgelegd.
1: Ja.
2: En dat zijn eigenlijk een beetje wel de allerbelangrijkste. Ja, jij bent de barbecue man.
1: Precies.
2: Dat moeten ze niet vergeten.
1: En over de kolen.
2: Jij hebt de controle en niemand anders.
1: Nee, blijf erbij. Nou, eens even kijken hoe het met de worsten gaat.
2: Doe maar open.
1: Ze
2: knappen open. En als ze braadworsten openknappen, zijn ze het lekkerste.
1: Open.

0: Material Lover van Shanna Spyro. Die doet veel TikTok, toch, zei jij? Of
1: ja,
0: niet?
1: Dit gaat helemaal rond op TikTok. Ik vind het allemaal helemaal leuk nummer. Ik ken sowieso. Het dus ook van TikTok.
0: Ja, ik heb nog steeds niks met TikTok. En dat bedoel ik, ik doe er helemaal niks met TikTok. Mis ik iets dan of niet dan?
1: Nou, weet ik niet.
0: Een hele andere wereld ook, heb ik het idee.
1: Veel trends, veel video's. En het is ook heel vermakelijk, maar het kan ook heel verslavend werken. Ik merk dat soms gewoon echt een uur aan het scrollen ben. En denk, ja, je wordt niemand beter van natuurlijk.
0: Oh, maar dat heb ik ook wel als ik zo op internet zit. En denk van, oh, dat is leuk en dat is leuk. En uiteindelijk denk ik, oh ja, ik ben al 54 minuten aan het internetten, zeg maar. Ja. Maar dat is ook een stukje ontspanning, zo af en toe, denk ik.
1: Zeker, ja. En het is ook maar net wat je volgt en wat je leuk vindt. Ik probeer mezelf een beetje mijn algoritme een beetje in te richten op hoe ik het leuk vind. Dus ik geen brain rot video's meer krijg, bijvoorbeeld.
0: Dat is?
1: Ja, dat zijn van die video's die dan echt... Ja, van die rare figuren en wat echt brain rot. Het wordt zegt eigenlijk al dat het gewoon niet goed is voor je brein.
0: Ja, nee, ik snap het.
1: Nergens op. Ja. Maar goed, ja, dat dus.
0: Goed, Anne. Ja. Heb je nog zin in een barbecue worstje of zo, of niet? Ik heb helemaal geen trek meer nu.
1: Ik dus was een croissant van de barbecue waar Robert Jan het over had.
0: Ja, dat was hartstikke leuk om te horen. Goed, dat hebben we ook weer gedaan. Utrecht is wakker. Lekker gebarbecued. Gaan we morgen wederom iets anders bedenken voor het ontbijt. En Mago, die gaat ons vertellen morgen wat voor weer we krijgen. Maar eerst het weer van vandaag natuurlijk. Mago, goed dat je weer bij ons bent.
2: Ja, het is op dit moment op de meeste plaatsen nog steeds bewolkt door een frontje wat over Nederland ligt. Maar wat langzaam naar het noordoosten weer terug beweegt. Dus woon je in het zuidwesten van de provincie, in de omgeving van Meerkerk, Leerdam, Vianen, Lopik. Mm-hmm. Dan zit je aan de goede kant van de provincie met af en toe nu al een beetje de zon. In de rest van de provincie moet je even geduld hebben, want het frontje moet eerst nog in beweging komen en wegtrekken. Dat zal later vanochtend in de loop van de middag wel gaan gebeuren. Dan komt de zon overal wel een beetje tevoorschijn. Maar het duurt eventjes. En omdat we dus even een valse start hebben, zal die temperatuur ook minder hoog uitkomen in vergelijking met gisteren. Toen werd het 25,0 graden in Cabauw. Ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 24 graden. Dus de temperaturen zijn nog steeds heel aangenaam. En het voordeel vandaag ten opzichte van gisteren is dat het niet meer zo hard waait. Gisteren waaide het flink in de middaguren. Hele vlagerig wind. En vandaag is het door de invloed van een hoge drukgebied lekker rustig met een zwakke en vanmiddag matige west- tot noordwestelijke wind.
0: Ja.
2: En we gaan langzaam een beetje omhoog. Morgen beginnen we ook bewolkt. Maar eerder dan vandaag komt de zon tevoorschijn. En dan wordt het 's middags 26 graden. En daarna is het vanaf vrijdag heel veel zon. Ook in het weekend. Prima barbecue weer ook.
0: Oh.
2: Met temperaturen van 27, 28, 29 graden. De hele hoge temperatuur blijven ons bespaard. Dat is meer richting het zuiden van Nederland en België en helemaal in Frankrijk en Spanje en Portugal. Maar ja, dit zijn ook hele hoge temperaturen natuurlijk, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige noordoostelijke wind.
0: En van hittegolf is voorlopig geen sprake, waar eerder nog aan gedacht werd, toch?
2: Ja, precies. Nou, bij ons gebeurt dat niet. In het zuiden van het land kan ik me voorstellen. Hè, daar wordt de 30 graden wel aangetikt.
0: Ja,
2: en als we drie keer 25 en twee keer 30 hebben, dan is er weer een hittegolf. Dat zou dan de derde zijn dit jaar. Dat is heel bijzonder. Maar dat zie ik voor onze provincie op korte termijn nog niet gebeuren.
0: Ik hoor geen klagen. Dankjewel, Margo. We klagen sowieso niet. En we horen je vanmiddag natuurlijk weer aan tafel bij Connie en bij Aardweder. Ook weer in Utrecht komt thuis. Dus Dank. En we horen je morgen ongeveer.
2: Morgen. Okay. Ja hoor.
0: Dankjewel. Doeg.
2: Dag.
0: Zometeen de Hits uit Holland. Alleen maar Nederlandse producties.
1: Lekker hoor, blijf luisteren.
0: Dat zou ik zeker doen.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roeland Muller.
8: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
7: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
9: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
7: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen werden ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En de ANWB meldt op dit moment uiteraard een aantal vertragingen, maar voor onze regio op dit moment alleen even de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. En die is ongeveer een kwartier. Ook onderweg de hits uit Holland en zometeen Hans de Boy die lekker thuis blijft vandaag.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

had het over versleten jeans. Nou, geldt zeker niet voor dit lied van Hans de Bar, al meer dan 40 jaar meegaat. Herman Pieter de Boer schreef de tekst. En ook Toets Tielemans leverde een bijdrage op de mondharmonica. Met nog een mooie solo aan het eind. Ja, eigen haard is goud waard, hoewel de goudprijs dalende is momenteel. De hits van Radio M Utrecht zijn sowieso puur goud. En het komende uur dus weer het Nederlandse lied. De koperen ploert even achter de wolken, maar het wordt best een lekkere dag vandaag. Ik ben Edwin, hier zijn de hits uit Holland, van Klein Orkest tot Boudewijn de Groot. En we nemen ook Meteor en Hanna mee.

0: En hopelijk nu weer helemaal wakker.
1: In Zee met.
0: Voor ons spelletje. Een frisse duik in het ziltenat. Dat is een goede manier om direct te ontwaken. En er is al iemand die dat heeft gedaan. En de vraag is altijd wie? Daar kun je een leuke prijs mee verdienen. Dus luister goed.

Je ziet ze nu ook weer volop tijdens de zwoele zomeravonden van die mooie luchtballonnen in allerlei kleuren als een soort kunstmatige regenboog. En deze zomer ook dus met Jeroen van der Boom in de lucht. Een ex-nationale nieuwe van Radio M Utrecht. Dus succes verzekerd. Even terug naar de basis nu. Vanuit de Domstad zometeen. Leni uit de Dakkenstraat. En van om de hoek Herman van Veen.

hoor. En voor de grap begin ik een lied te lalen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knalen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb daar staan zingen, hoor. Als een verliefde

als je dus melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaak. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Teun zich ook, mocht u soms met mij.

Pemba is het mooi meegenomen, ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen, niet hè? Geachte plattebas, denk je dat UFM? Ik rot er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Op af.

van boord. Jonge kind van mijn hart uit Knippenmaan. Mensen uit alle landen, maar ik word helemaal naar van de grap.

0: Je Bouvier.
1: Die andere Tineke op de radio. Zo begon het allemaal als Leni uit de Takkenstraat. Het jaar van de hond. 1982 in China, toevallig overigens. Tarzan, de enige blaffende hond die wel beet. En we gaan zo voort met de hits uit Holland. Boudewijn de Groot onder meer. Skik hebben we straks. En ik zal dat fragment nog een keer laten horen van ons zeespelletje. Maar eerst is Marjolein er met het regionieuws. Opgelet, want oplichters gaan langs de deuren in Montfoort. En het was topavond voor de pont in Eemdijk. Dat hoor je zo meteen. En wat doen we vandaag op de buis?
2: Vandaag in bureau Hengeveld.
3: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt het bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
2: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag die direct de Dexcom One Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Het regio nieuws van 9:30. Marjolein Heijen, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Jij begint even in IJsselstein.
6: Ja, die gemeente die had een noodopvang voor vluchtelingen, had dat zorgvuldiger moeten communiceren. Die noodopvang is op een van de velden van voetbalclub IFC. Het bestuur hoorde hierover toen de gemeente het besluit al had genomen en de vereniging en de leden die voelden zich overvallen door dat nieuws. Dat schrijft burgemeester Weststein aan de gemeenteraad. Vanavond is een debat over de opvang waar veel protest tegen kwam. De afgelopen maanden werd meerdere keren gedemonstreerd. In mei vernielden relschoppers nog de gevel van het gemeentehuis. Afgelopen maandag kwamen de eerste asielzoekers aan in die noodopvang. De gemeente Montfoort waarschuwt inwoners voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Die zeggen met de gemeente samen te werken, zodat mensen recht hebben op subsidie, maar dat klopt niet. Montfoort heeft wel een vast bedrijf en op hun website kunnen inwoners daar meer informatie over vinden. Maar laat je niet onder druk zetten aan de deur, is de boodschap van de gemeente. Door een ongeluk met drie auto's op de A27 bij Eemnes liep het gisteravond tijdens de spits helemaal vast in omliggende dorpen. Aan de A1 wordt gewerkt, dus ook daar kon verkeer niet naartoe. Sluipverkeer trok vervolgens door binnenwegen waar het flink vast kwam te staan. In Eemdijk had de schipper van het pontje het drukker dan ooit. En het was sowieso een drukke avondspits, want ook op de A12 en A28 stond verkeer lang vast. Terwijl het WK nog aan de gang is, is FC Utrecht alweer vol in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gaat niet altijd soepel. Zo begon de ploeg het trainingskamp in de Lutte met verlies. Apollon Limassol uit Cyprus klopte de Utrechters met 1-0. Alarcon en Van den Berg raakten geblesseerd. Maar de nieuwe trainer Anthony Correa zag ook positieve punten. Hij zag een fel FC Utrecht. En meer daarover staat ook op de app en onze website. Het weer dan, nu nog bewolking in de loop van de middag, zon. En het wordt zo'n 24 graden.
5: Dus zonnetje komt er dan wel bij vandaag, gelukkig, hè?
6: Ja, gelukkig wel. En morgen en overmorgen nog veel meer. Ja,
5: het is in ieder geval lekker zomers weer de komende dagen. Dankjewel, Marjolein. Ik heb nog een file nu op de A2 te melden. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en de afrit Geldermalsen. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en de vertraging is daar een half uur.
7: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
9: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En dit is dan niet Toets Tielemans. Maar wel een mooie mondharmonica er ook bij op deze van Skik. En het is een prima fietsdagje ook vandaag. In Frankrijk is het wel afzien met die hoge temperaturen tijdens de Tour. Dus misschien hier maar even snel een koele duik nemen. En de vraag is, wie hoor je tussen de golven door, hè?

zijn hoge golven vandaag. Het was best wel een briesje. Nou, als je mij kunt vertellen wie deze stem is, laat het maar weten in onze app of geef het even door in de mail studio@rtvutrecht.nl. Je kunt een cadeautje kiezen uit de winkel. We hebben onder meer een cool tasje, leuke zomerse prijs, een puzzelboek voor de vakantie, een shopper, altijd handig, of misschien al zo'n Mark Kuipers. Laat het maar horen. Hier is Boudewijn de Groot over Tante Julia.

0: En de ik-personen hier, Veldhuis en Kemper.
1: In zee met...
0: Gaan wij verbinding zoeken met Veenendaal. Daar zit Rianne. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zo, en jij bent in een goede stemming, want je gaat lekker op vakantie vandaag, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: En waar gaat de reis naartoe?
2: Naar Zwitserland.
0: Nou, lekker toch? Ja. En waar precies zitten jullie dan?
2: Bij Waddenzwil of bij Zurich in de buurt. En dat is een, ook een meer, zit daar. Dus een familie van mijn vriend die woont daar, dus we kunnen daar logeren.
0: Oh, heerlijk. Hoef je niks te huren?
2: Nee.
0: Ja, hoe lang zitten jullie daar dan?
2: Nou, vier daagjes, want daarna gaan we dan naar het Zwarte Woud.
0: Oh, oké. Okay. Dus het is wel een lekkere, langere vakantie dan die vier dagen?
2: Ja.
0: En hoe zijn de voorbereidingen? Alles gepakt inmiddels, dus klaar voor vertrek?
2: Ja, inderdaad. Alles eigenlijk wel gepakt.
0: Ja, en wat moet er altijd mee voor jou als je op vakantie gaat?
2: Schrijfboekjes en tekenboekjes.
0: Want dat doe je graag ook als je lekker erop uit bent.
2: Ja.
0: Ja. En niet je telefoon vergeten, hè? Want dan kun je lekker naar ons blijven luisteren, gewoon daar in Zwitserland.
2: Ja, dat ook inderdaad. Ik heb ook een koptelefoon mee, dus ik ga ook in de trein luisteren.
0: Nou, goed. Oh, jullie gaan met het openbaar vervoer?
2: Ja. Ja.
0: Oké, okay. Nou, dat is nog eens mooi voor het milieu ook.
2: Ja.
0: En dan sta je niet in de file. Maar dan moet je alleen wel hopen dat er geen vertraging is bij de spoorwegen. Maar als je een beetje geluk hebt, kom je daar gewoon lekker snel aan.
2: Ja.
0: Dus veel plezier alvast op je vakantie. En ik heb nog snel even een leuk prijsje voor je. Want jij wist mij te vertellen wie wij vandaag tussen de golven doorhoorden. Nou, nu even zonder. En dan wordt het meteen duidelijk, toch?
2: Ja.
0: Ja. Zeg het maar, geef het antwoord maar.
2: Dat is Frank Boeien.
0: Ja, dat is ook de titel van het liedje overigens, antwoord. Dus dat betekent dat we een schort naar je toe gaan sturen. Nou, die heb je vandaag dan niet. Maar als je straks weer terug bent, dan ligt die als het goed is op je deurmat.
2: Nou, wat leuk.
0: Ik wens je er heel veel plezier mee. Goeie reis.
2: Ja, dankjewel.
0: En stuur je nog een kaartje?
2: Ja, dat ga ik doen.
0: Mag je ook gewoon appen, hoor.
2: Oh.
0: Dan gaat het lekker snel. Dankjewel.

De nationale nieuwe van vorige week was dat. Bente, 3, 2, 1. En nu aftellen naar M bij de koffie zometeen met Pieter. En daarna is Connie hier aan tafel. En die gaat het onder meer hebben over de tips voor als je op vakantie gaat. Vooral met de auto, niet onbelangrijk in deze tijd. En dan vanmiddag ben ik graag weer bij je terug voor een heel uur 60's. En ik heb er nog eentje nu voor Tine van Nico Haak. Nog even een gezellig dansje.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers aan tafel!
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

Emmy Lou. Radio M Utrecht. 9 over 10, goedemorgen. Zitten we vandaag op... Pak even onze mooie dikke agenda erbij. We zitten op woensdag 8 juli. Ik hoop dat alles goed met je gaat daar aan de andere kant. Leuk dat we aanstaan. Misschien ook wel ergens op je vakantiebestemming. De camping in deze provincie of misschien wel in het buitenland. Leuk om wat van je te horen. En als je zin hebt om mee te doen met de puzzel... Ja, natuurlijk gaan we die spelen. Woordbouwer, de eerste ronde. Dus even kijken. 9 letters. De aanwijzing is zojuist eigenlijk al geweest. Kun je een woord maken met 2 keer de K van Karel, de A van Anton, een I van Isaac en de F van Ferdinand. 2 keer de R van Richard, de J van Joris en de N van Nico. Nou, die letters die mag je bestuderen. Ze staan natuurlijk in de app van RTV Utrecht. En heb je de oplossing nu gevonden binnen nu en een klein uurtje? Stuur een appje naar de studio met de app. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. Links van mij staat een mooie prijzenkast. Met daarin de koeltas, de shopper. En natuurlijk ook het keukenschort van Radio M Utrecht. Puzzel gezellig mee. Ik hoor graag van je en geniet van de muziek bij de koffie.

met een applausje. Ook een applausje voor jezelf vandaag. Hè? Moet je vaker doen. Het is 20 over 10. Lekker aan de puzzel. Eerste goede oplossingen zijn alweer binnen. En zometeen gaan we ook aan de koffie natuurlijk. De koffiekeuze voor vandaag. Dit is keuze 1. En dat is Chubby. Gouden ouwe uit 62. Nou, en dan hebben we dit als keuze 2.

was een paar jaartjes later. Nooie Deutsche Welle, Peter Schilling en Major Tom. Nou, welke vind je leuk om te horen bij de koffie hier zo om 10:30? De meeste stemmen gelden, hè, zo werkt het. 1 Chubby Checker of 2 Peter Schilling. Laat het weten, stuur een appje naar de studio. Ik zie ze nu alweer binnenstromen. Yannick, jij gaat voor keuze 1. Jaap ook, eens even kijken. Dan zie ik Nicolien, jij gaat voor 2. Nog eentje voor 2, nou, het gaat nu gelijk op. Stuur een appje naar de studio. 1 Chubby Checker of Peter Schilling, dat is keuze 2. Reinie Vossenstein, ook jij dankjewel. Keuze 2 staat genoteerd.

Waar is die zon, waar is die zon? Die komt er wel aan, heb ik me laten vertellen. In ieder geval ook op de radio. Boney M. Zometeen de koffiekeuze. Ja, wie gaat het worden? Chubby Checker met zijn twist. Of Peter Schieling en Major Tom. Stemmen kan nog heel even. Stuur een appje naar de studio. Het gaat helemaal los hier. Ik zie het binnenkomen. Hartstikke leuk. En het is ook heel spannend. Jouw stem kan doorslaggevend zijn. Dus 1 Chubby Checker of Peter Schieling. Dat is keuze 2. Het nieuws met Marjolein komt er zometeen aan. De gemeente IJsselstein is nog niet uitgepraat over de omstreden noodopvang. Daar gaat het over. En hoe ga je met een gerust gevoel op vakantie? Nou, horen we zometeen ook. En meer nieuws uit de buurt. Onderweg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Laatste nieuws. Het is 22:30. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, scheve gezichten in de wachtkamer van het UMC Utrecht.
8: En daarom verandert er iets bij de prikpoli. De voorrangsregeling bij die prikpoli van het UMC Utrecht is afgeschaft. Tot voor kort konden onder meer kankerpatiënten sneller bloed laten prikken. Maar te vaak zorgde deze voorrang voor scheve gezichten in de wachtkamer. En mensen die later kwamen werden vaak eerder geholpen. Het ziekenhuis wil de wachttijden eerlijker gaan verdelen. IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan rondom de noodopvang voor vluchtelingen bij voetbalclub AFC. Dat schrijft burgemeester Weststein aan de Raad. Pas toen het besluit was genomen werd het bestuur van de voetbalclub geïnformeerd en zij voelden zich overvallen door het nieuws. Op een van de velden staat nu de noodopvang. Afgelopen maandag kwamen de eerste vluchtelingen daaraan. De afgelopen maanden werd meerdere keren gedemonstreerd tegen de opvang. In mei vernielden relschoppers nog de gevel van het gemeentehuis. Vanavond praat de gemeente weer over de noodopvang. Een handjevol mensen voerden vanmorgen actie bij het provinciehuis in Utrecht omdat ze zich zorgen maken over de wolf. Ze vinden dat het dier moet worden beschermd. In Provinciale Staten zijn de algemene beschouwingen begonnen en ook de wolf staat op de agenda. Eind vorig jaar werd wolf Bram doodgeschoten. De provincie had hier toestemming voor gegeven na meerdere bijtincidenten. De actievoerders willen een onderzoek naar de rechtmatigheid hiervan. De zomervakantie staan voor de deur en de meeste huiseigenaren die gaan met een gerust gevoel op vakantie. Volgens Vereniging Eigen Huis denkt 94% dat hun woning goed beschermd is tegen inbraken. Mensen vertrouwen op deurbelcamera's en automatische verlichting. Maar Eigen Huis in Amersfoort die waarschuwt dat technologie kan helpen, maar geen inbraken voorkomt. Let dus ook goed op sloten, wisselende verlichting en een lege brievenbus. En vraag de buren om op te letten. Het weer dan, nu nog bewolking. Vanmiddag prikt de zon er doorheen en dan wordt het zo'n 24 graden.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
14: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: carrière, Robbie Williams. Het doet het een klein beetje rustiger aan. En terecht natuurlijk, Candy was dit. Het is bijna 10:50. En ja, koffie.
1: Espresso, cappuccino, café con pan.
0: Deze toch wat grijze dag. Ik had toch wat anders verwacht, maar dat zit eraan te komen. Mooie zon morgen, geloof ik. Dus vanmiddag wellicht wat beter weer. Nou ja, fijn bij de radio met een bakje koffie. Het is tijd voor de koffiepauze en de muziek die daarbij past. En wat was het een spektakel vandaag, zeg. Dankjewel voor het reageren. We hadden natuurlijk op 1 Chubby Checker en Let's Twist Again. En daartegenover, ook niet verkeerd, Peter Schilling en Major Tom. Even wat namen. Ik kan echt weer niet iedereen noemen, want het is veel te veel. Winnie, dankjewel. Jan Hoek, Anneke, Gerda, Jaap, Yannick, Bianca, Wilma, Ad en Han. Dan zie ik staan Marcel, Paul, Joke, Willy, ook bedankt voor het appen. Dan Jannie, Gerry, ook even gereageerd. Jan en Edwin, Erwin, ook bedankt. Anne-Greet uit Maartensdijk. Jij gaat voor keuze 2, Major Tom. Mijn lieve vriend staat hier, Erwin. Ja, we zitten samen aan tafel. En als jullie deze draaien, die van Major Tom dus, dan zingt hij hem helemaal mee. Nou, dat wil ik heel graag horen, Anne-Greet. Dus dat komt mooi uit, want Peter Schilling kreeg ook echt de meeste stemmen deze morgen. Dus we gaan er volop van genieten. Zing mee inderdaad, voel je vrij. En dit is de koffiekeuze voor vandaag. Die Neue Deutsche Welle, dat heerlijke jaren 80 geluid uit Duitsland. Major Tom, Peter Schilling.

0: is onze nationale nieuwe.
1: Alleen als je niks doet, krijg je spijt. Oh, het is tijd.
0: En misschien is het tijd, Yves Berendsen, Radio M Utrecht. Tony, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht. Dan zeg ik uit Bodegraven, maar op dit moment ergens op een boot.
2: Dat klopt. We varen van Katwijk naar Leidschendam. Okay. Vandaag.
0: Vandaag, dus dat betekent dat je al wat langer op pad bent?
2: Ja hoor, we zijn al naar Den Helder gevaren. En toen weer even naar huis. En nu zijn we weer de oude wetering begonnen. De Braassem, de Kaaghoven.
0: Heerlijk.
2: Zo naar Katwijk.
0: Ja, de vrijheid, hè?
2: Heerlijk.
0: Ja, ja, ja. En hoe is het dan met het weer geweest de afgelopen dagen? We gaan nu weer richting heerlijke temperaturen natuurlijk.
2: Ja, het was eigenlijk best heel goed te doen hoor.
0: Ja, goed vaarweer.
2: Ja hoor.
0: En wat zijn de plannen voor de komende weken?
2: De plannen voor de komende weken? Nou, dat we weer even richting huis gaan. Mm-hmm. En even de tuin en alles weer in orde maken. En ja, dan gaan we weer.
0: Ja, en dan weer lekker op pad. Oh, fantastisch. Ja. Zullen heel veel mensen jaloers zijn. Wat een leven, heerlijk zeg.
2: Ja, we hebben elke dag vakantie. Ja, maar ja,
0: ik zeg het maar weer, ik hoor het bijna dagelijks. Dus geniet er lekker van. En is het een grote boot? Wat moet ik me erbij voorstellen?
2: Een valkflat, 10 meter. Dus ja, we zijn zelfvoorzienend, dus heerlijk.
0: Precies, ja. Je hebt alles in huis, alles erop en eraan. Ja, ja, ja.
2: Ja,
0: en is het iets wat jullie wat altijd in het bloed zat? Of is dat zomaar ineens gekomen?
2: Nee hoor, we varen eigenlijk al heel lang. Het is de derde boot, zeg maar.
0: Oké, daar ga je al een tijdje mee, hè? Ja.
2: Ja.
0: Leuk, nou, de radio die zit er ook bij in de boot.
2: Ja, zeker. Altijd Radio Utrecht aan.
0: Dankjewel.
2: Alleen als we heel ver weg zijn, dan lukt het niet altijd.
0: Dat snap ik.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. En zelfs ook even meegedaan met onze mooie puzzel die we elke ochtend spelen. Woordbouwer. Wat heb je gevonden vandaag, Tony?
2: Frankrijk.
0: Frankrijk, jazeker. Dat heeft te maken met de Franse dag. Die komt er volgende week aan. 14 juli natuurlijk.
2: Ja.
0: Gaan we lekkere Franstalige muziek draaien van toen en van nu. Ook die mooie klassiekers, de chansons, het komt allemaal langs. Dus dat is genieten. Ben je ook wel eens met de boot richting Frankrijk gegaan?
2: Nee, tot de Duitse grens. Dat is verste.
0: Ja. Staat het nog wel op het lijstje? Of is dat net even te ver?
2: Net even te ver. Ja, dan moet je met meerdere boten zijn. Dan is het wel leuk en goed te doen, denk ik.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Frankrijk, de goede oplossing. En de prijzenkast natuurlijk. Wat zou je willen hebben, Tony? Wat mag ik gaan opsturen? Want dat ligt dan klaar als jullie thuis zijn in Bodegraven. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboek, een koeltas of het keukenschort van ons?
2: Doe maar een notitieboek.
0: Handig voor op de boot.
2: Juist.
0: Ja, heel goed. Ik ga hem naar jullie toesturen. Hij ligt klaar. En dan wens ik jullie een behouden vaart, zeg je dan, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Blijf lekker luisteren daar en geniet ervan. Maar dat komt vast wel goed.
2: Oké, zeker weten.
0: Joe, groetjes.
2: Doeg.
0: Tot dan. Hoi.

0: Martina. Terug naar Utrecht. Elvis komt eraan.
1: Backyard.
0: En zijn backyard.
1: Oh, don't you have me none of your mind.
0: Bijna kort over Elvis. En verder gaan we naar de kust met Bluff. En dubbelgoud met Charles Aznavour. Hou die Franse dag in de gaten. Volgende week dinsdag 14 juli. En natuurlijk zo de tweede ronde woordbouwer. Doe je mee? Goed idee.

dat waren de zomerse klanken van de Manhattan Transfer. Die hoor je ook bij Radio M Utrecht, want de zomer vier je bij ons natuurlijk. Ook als het even een dagje wat minder is. En wat grijzer, zoals vandaag. Nou, de barbecue staat ook klaar. Neem dat even mee naar de volgende ronde van Woordbouwer. Om 11 uur dan verschijnen de letters weer in de appen. Het zijn er 12. Met die 12 letters mag je lekker gaan stoeien een uurtje. En ik hoor het heel graag als je een oplossing hebt gevonden. Maak je kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Bijvoorbeeld een mooi keukenschort van Radio M Utrecht. Staat goed bij de barbecue. Het is een rooie. Ja. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedikt Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Zij noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008, ook in Amsterdam, en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United, jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

altijd goed gekleed. Ze zagen er fantastisch uit. De mannen van Spandau Ballet. En die hits, hè? Ja. De jaren 80. Hier bij ons, Radio M Utrecht. Het is 11:08. Zullen we weer gaan puzzelen? Dat lijkt me een uitstekend idee. Nou, vandaag misschien niet de uitgerekende dag voor de barbecue. Maar de komende dagen wel. Dus laten we daar eens even gaan zoeken in die hoek. Ja. En eens even gaan kijken wat dat dan gaat worden. Hè. Het woord dat je kan maken met 12 letters. De I van Isaac, de T van Tinus, 2 keer de S van Simon, een O van Otto en de R van Richard. De N van Nico, 3 keer de E van Eduard, de G van Gerard en de P van Pieter. Ja. In de app van RTV Utrecht, daar zie je de letters staan. En heb je de oplossing gevonden? Stuur me een appje met de app. Of mail even studio@rtvutrecht.nl. En dan zit er in de prijzenkast bijvoorbeeld dat mooie keukenschort van Radio M Utrecht. Zometeen gaan we naar de kust met Bluff. En dat doen we met een zeilboot. Sailor.

0: zomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. En volgende week dan gaan we naar de Franse kust. En wel dinsdag 14 juli. Heerlijk herinneringen ophalen tijdens de Franse dag met natuurlijk de beste muziek. Heerlijk, die Franse chansons doet je weer terugdenken aan de vakanties van toen. De hele dag, dat is 14 juli, volgende week dinsdag.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Kwart over Elvis. En met Elvis gaan we even naar de achtertuin.

0: tender mind.
1: De zomer vier je bij ons.
2: Oh la la.
3: C'est un beau roman.
1: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
1: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
1: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

Sweet Sensation. Radio in Utrecht. Het is bijna 11:30. Zometeen Charles Aznavour twee keer in dubbel goud. Kleine opmaat naar onze Franse dag volgende week dinsdag. Ja, het laatste nieuws komt er ook aan met Marjolein. Gaat over een gewonde fietser in Driebergen. En actievoerders die komen op voor de wolf. Nou, dit en meer. Het nieuws uit de buurt over een paar minuten. Maar deze heerlijke muziek van Lois Lane.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Het is tijd voor het nieuws, 11:30. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: We beginnen met brandstichting.
8: Hiervoor is een man van 27 opgepakt. En hij wordt verdacht van incidenten tijdens de Pride van vorig jaar in Amsterdam. Volgens de politie heeft hij in de trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik gestoken. En op het station van Amsterdam stichtte hij brand in een tijdelijke kleedkamer van de Pride. Actievoerders maken zich zorgen over de wolf. Ze gingen vanmorgen met spandoeken naar het provinciehuis in Utrecht. Daar zijn de algemene beschouwingen bezig. En ook de wolf staat op de agenda. Demonstranten zijn boos dat wolf Bram vorig jaar is doodgeschoten met toestemming van de provincie na meerdere bijtincidenten. De actievoerders willen weten of dit afschieten rechtmatig was. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Driebergen bij een botsing met een auto. Het ongeluk was op de Hoofdstraat. Wat daar precies is gebeurd, zoekt de politie uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En in Lopik komt een nieuwe school in plaats van de 2 huidige basisscholen, de Nieuwe Wiel en de Regenboog. Het nieuwe pand komt op de plek van de Nieuwe Wiel te staan. Deze school wordt gesloopt. Het schoolplein moet ook ruimer en aantrekkelijker worden voor de kinderen. En over 2 jaar dan moet de school de deuren kunnen openen. Meer nieuws lees je op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, nu nog veel bewolking. Vanmiddag prikt de zon er doorheen en dan wordt het zo'n 24 graden.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: En bij de koffie. Met Pieter Voorage.

0: eeuwige vraag, hè, Corny. Waar gaat dit nou over?
1: Ja, gaat het nou over snoepjes of gaat het gewoon over verdovende harsbietjes?
0: Verdovende drugs, ja.
1: Ja.
0: Nou, de T-set en de She Likes Weed. En Corny hier in de studio gewoon met een boterham met kaas, toch?
1: Ja, die heb ik net op en koffie.
0: Okay.
1: Ja hoor, zeker.
0: Goed, we blikken vooruit aan tafel zo vanaf 12 uur. Wat ga je doen?
1: Heb jij wel eens met de auto op vakantie pech gehad onderweg?
0: Ja, zeker. Ja, een paar jaar geleden stond ik langs de snelweg ergens in Frankrijk.
1: Kijk.
0: Heel vervelend.
1: Vervelend? Moest je lang wachten of hoe ging dat?
0: Nou, eigenlijk ging het best wel... Je wordt eerst door zo'n Franse vrachtwagen weggehaald van de weg. Want dat is natuurlijk belangrijk dat je weg bent van de weg.
1: Ja,
0: dat ging vrij snel, binnen een minuut of 20.
1: Okay.
0: Daarna duurde het traject wel wat langer. Want je moet op zoek naar een huurauto. En dat werd allemaal wel keurig geregeld. Maar het duurde wel even.
1: Ja.
0: En de auto is ook niet meer gerepareerd.
1: Oh, oké. Okay. Nee. Nou ja, daar gaan we het dus vandaag over hebben. Want naar schatting trekken deze zomer bijna 6 miljoen Nederlanders met de auto weer de grens over. Al dan niet met een caravan of een vouwwagen erachter. Dat betekent een hele drukke periode weer voor de ANWB. En zij zeggen eigenlijk van, ja, je kunt zoveel voorkomen. Kijk nou eens eventjes onder die motorkap. Wat kan er allemaal...
0: Dat had ik ook moeten doen natuurlijk. Ja.
1: Maar goed, je hebt het natuurlijk niet altijd in de hand. Maar er zitten ongeveer 30 medewerkers van de ANWB. Die zitten in het buitenland puur om mensen daar te helpen. Ik ben heel benieuwd. Jos van der Drift, dat is de man die daar verstand van heeft. Wat zijn nou eigenlijk dan de meest voorkomende klachten? Dus wat kun je een beetje voorkomen? Maar ook alle regeltjes in het buitenland. En dat is best ingewikkeld, want als je denkt van, nou, ik ga altijd al naar Duitsland of naar Frankrijk, dan weet ik het wel. In Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld mag je geen oortjes, koptelefoon op achter het stuur, vind ik logisch.
0: Ik trouwens een hele goeie. Ja.
1: Vind ik hele goeie. Maar in Italië mag je niet roken met minderjarige en een zwangere vrouw aan boord. Nou,
0: dat vind ik ook een hele goeie trouwens.
1: Ja, maar er zijn mensen die denken van, ja, wat kan mij het misschien schelen? Boetes in het buitenland, hoe staat het daarmee? Nou ja, dat soort dingen. Dus je mag ook niet met slippers en met blote voeten achter het stuur in bepaalde landen. Dus we gaan vanmiddag alles even op een rijtje zetten. Dat je lekker veilig weer op pad kan.
0: Ja, het lijkt me ook zo leuk om bij die hulplijnen te werken. Want je helpt mensen echt, hè?
1: Ja.
0: Ze zijn echt in de problemen, vakantie, toestand. En dan kun je mensen echt helpen om weer de reis voor te zetten.
1: Ja, nou, dit was ook een geval van een gevalletje pech onderweg.
0: Michael.
2: Ja.
3: Vertel.
2: Ik heb vervelend nieuws.
3: Oh.
2: Het is niet verstandig om hiermee terug te rijden.
3: Serieus?
2: Ja. En ik kan de motor hier niet uit elkaar halen.
4: Hij maakt ook een heel raar geluid met starten.
2: Moet u het dus doen?
0: Dat klinkt niet goed.
1: Dat is niet goed. Nee. Oh jee, nou ik hoop dat, dat we je een beetje kunnen helpen vanmiddag veilig weer op weg.
0: Goed, nou gaan we zeker luisteren. Corny, mooie uitzending.
1: Dank je.
0: Tot zo.

0: 14 juli. Volgende week dinsdag onze Franse dag. Een mooie traditie, dan vieren wij Frankrijk met de beste muziek uit dat prachtige land. En dat doen we dan natuurlijk ook met Charles Aznavour. Uiteraard. En nu in dubbel goud. Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht, Martin.
1: Ja, dankjewel.
0: En hoe is het leven in Wijk bij Duurstede vandaag?
1: Nou ja, ik heb hier een leuk leven. En Wijk bij Duurstede is sowieso een leuk stad om in te leven. Hè?
0: Ja, waarom?
1: Dus, nou ja, het is het laatste stadje eigenlijk van de provincie Utrecht. Maar het is er zo mooi, mooi aan de lek. En we hebben het kasteel, we hebben de molen, noem maar op.
0: Ik zie gewoon een postkaart voor me.
1: Ja, bijna wel.
0: Een mooi plaatje, ja.
1: Ja.
0: Nou, helemaal happy dus. Ga je nog weg deze zomer? Of blijf je lekker daar?
1: Nee, ik ga niet meer op vakantie. Nee, mijn gezondheid laat dat niet helemaal meer toe.
0: Oké.
1: Dus ik blijf lekker thuis. Ik heb 11 kleinkinderen en mijn kinderen. En ik heb het daar al druk zat mee.
0: Goedemorgen zeg.
1: Ja.
0: 11 kleinkinderen?
1: Ja.
0: Wauw, en welke leeftijden zitten? Is dat natuurlijk van alles wat, lijkt mij? Of,
1: ja, dat is van even kijken hoor, een half jaar tot bijna 24 jaar.
0: Nou ja, zeg.
1: Het zijn klein en achterkleinkinderen heb ik er dan twee.
0: Ja, oh wat leuk zeg. Nou, wat een rijkdom zeg.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat heel bijzonder voor je is en dat je daar enorm van geniet, Martin.
1: Ja, daar geniet ik zeker van, ja.
0: En dan heb je ook helemaal geen tijd om, of misschien ook wel geen zin om weg te gaan, want dan wil je gewoon bijblijven, toch?
1: Ja, ik blijf lekker in mijn eigen stadje.
0: Ja, nou.
1: Hartstikke.
0: Ja, precies. Ik hoor het. Oké, nou, leuk dat je ook naar ons luistert. Daar zijn wij heel blij mee. En ik vind het ook hartstikke leuk dat je even mee hebt gedaan met de puzzel.
1: Ja hoor.
0: Ja. Ja, vandaag niet zo lekker weer voor de barbecue. Maar de komende dagen dan zal die ongetwijfeld hier en daar weer uit de schuur gehaald worden.
1: Dat denk ik wel,
0: We krijgen prachtig weer. En dat was ook wel het thema dit uur. Wat heb je ervan kunnen maken?
1: Ik heb groentespies gevonden.
0: De groentespies, ja. En ik merkte aan de reacties dat hij ook heel populair is tegenwoordig.
1: Ja.
0: Stek jij hem wel eens aan, de barbecue?
1: Nou, kijk, ik heb een balkon en steek ik hem niet aan. Als ik ga barbecue, ga ik altijd bij mijn dochter. Ja. Die woont ook in Wijk bij Duurstede. Ja, maar dat is een Koten, maar dat is ook Wijk bij Duurstede. Ja. Maar daar had ik dan meestal barbecue.
0: Okay.
1: En die hebben een grote tuin. Ik word volgende week ook 70. Dan doen we een hele grote barbecue en feest erbij en alles. Dus,
0: oh, wat leuk. Ja, het is toch hartstikke gezellig. En dan vooral vis, vlees of groenten? Of allemaal?
1: Nou, alles door elkaar, hè.
0: Beetje
1: verschillende mensen, en die eten ook allemaal verschillend natuurlijk, hè.
0: Verschillende mensen, verschillende smaken en voorkeuren.
1: Ja. Zo is dat.
0: Oké, nou, hartstikke leuk. Alvast gefeliciteerd, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor wat gaat komen.
1: Ja.
0: Ik heb alvast een soort van verjaardagscadeautje voor je. Dat mag je ook zelf uitkiezen natuurlijk, de prijzenkast.
1: Ik weet al wat ik wil hebben.
0: Nou, kom maar door.
1: Dat is het koeltasje.
0: Het koeltasje van Radio M Utrecht. Ja. Dat vind ik een hele goeie.
1: Ja.
0: Nou, dan ga ik die naar je toesturen.
1: Prima.
0: En dan zeg ik alvast een hele fijne verjaardag.
1: Dankjewel, hè.
0: En dankjewel voor het meedoen. En veel plezier in Wijk bij de Duurstede. Maar dat komt wel goed.
1: Goed. Ja, dat komt zeker goed. Fijne uitzending nog, hè, Pieter?
0: Dankjewel. Dag, Martin.
1: Ja, hoor.
0: Dag.
1: Hoor. Dag.
0: Nou, bedankt voor het meedoen en voor het meepuzzelen dus. En het reageren en alle leuke reacties. Het was weer bijzonder gezellig hier. We hebben goed bezig gehouden. Even uit.

En daarvoor Martin uit Wijk bij Duurstede, de winnaar van de tweede ronde woordbouwer. Nou, blijf er gezellig bij. Een kopje soep of een boterham met kaas of gewoon een lekkere frisse salade, wat het ook mogen wezen. Eet smakelijk en geniet van je lunch samen met Connie.

0: btw-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Twaalf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om langer met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen van vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoners en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In Valburg in de Betuwe is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden, en het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een man is opgepakt voor 2 brandstichtingen in Amsterdam. Dat gebeurde tijdens Pride vorig jaar. Hij zou in de trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik hebben gestoken. En ook op een station in Amsterdam. Boze ouderen en blije kinderen, want de OV-korting voor 65-plussers stopt volgend jaar. Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen volgend jaar wel gratis reizen. En op vakantie laten we ons huis met een gerust hart achter, blijkt uit onderzoek van Eigen Huis in Amersfoort. We hebben vertrouwen in bijvoorbeeld de deurbelcamera. Maar ja, of dat nou verstandig is, dat hoor je over een half uur.
11: Oké, dankjewel. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Vertraging daarvan 12 minuten. Muziek van Bob Marley komt eraan.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: voelt de warmte van Jamaica, hè? Want de zomer vier je bij ons hier op Radio M Utrecht de lekkerste muziek. Bob Marley en de Wailers. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Wat fijn dat je er weer bij bent op deze woensdag 8 juli. Lekkere temperaturen, alhoewel hier de zon niet zo snel schijnt in de Hengeveldstraat. Wat krijgen we voor weer? Dat hoor je altijd rond 10 voor 1, 1:15. Wat gaan we nog meer doen? We gaan het hebben over de vakantie. Want naar schatting trekken deze zomer bijna 6 miljoen Nederlanders per auto de grens over. En dat betekent voor de ANWB een van de drukste periodes. Er zijn iets van 30 man en vrouw in het buitenland om jou te assisteren. Als je pech krijgt, maar leuker is nog om het allemaal te voorkomen. Dus daar gaan we het over hebben. Hoe ga je veilig met je auto de grens over? Dat hoor je vanmiddag in aan tafel tussen 1:30 en 2:30. En dan wat anders. Toen Wandert van der Pol uit Amersfoort een paar jaar geleden geen courgettes had in zijn tuin, in zijn moestuin, kon hij maar aan één ding denken. Er waren te weinig bijen om dat allemaal te bevruchten. Nou, dat komt goed uit, want aankomend weekend zijn de landelijke open imkerijdagen. En hij is een van de imkers die daaraan meedoet. Dat hoor je zo meteen.

Cilla Black behoort ook tot de Mercy Beat, hè, muziek die uit Liverpool komt. Het is 12:15. Nou, toen Wandert van de Pol uit Amersfoort een paar jaar geleden geen courgettes meer had in zijn moestuin, kon dat maar aan één ding liggen. Er waren gewoon te weinig bijen om de courgettebloemen te bevruchten. Dus ging hij zelf op zoek naar een volk. En dat vond hij op een gekke plek, namelijk een parkeerplaats bij een bouwmarkt. Nou, inmiddels heeft hij maar liefst 5 bijenvolken en staat zijn moestuin in groei en bloei. Komt goed uit, komend weekend zijn de landelijke open imkerijdagen. En hij is een van de imkers uit onze provincie die daar gaan meedoet. En je kunt bij hem en zijn vrouw in Amersfoort langskomen bij de moestuin, waar hij graag zijn bijenvolk laat zien. Ik heb aan de lijn Wandert van de Pol. Wat een mooie naam als het gaat over bijen. Van de Pol. Hé, hey, hoor ik jou nou niet? Dat is nou weer jammer. Even kijken. Nee, ik heb hem niet. Hij is van de lijn. Dat betekent dat ik even snel een plaatje ga draaien. Ga ik hem terugbellen.

0: London Beat op Radio M Utrecht. 10:50. Ik had net al een mooie introductie. Wander van der Pol, hij is imker geworden. De landelijke open imkerijdagen die komen er weer aan. Dag Wandert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Cody. Goedemiddag.
0: Ik heb jou aan de lijn. Jij zat net eventjes naar muziek te luisteren en toen schoot jouw telefoonverbinding op Bluetooth.
1: Ik was in de boest aanwezig met muziek, dus vandaar. Ja.
0: Kan gebeuren. Jij bent nog niet zo heel lang imker, toch?
1: 2 jaar. Ja, 2,5 jaar ongeveer. Ja,
0: oké. Okay. Het is allemaal begonnen met jouw courgettebloemen. Die deden het niet zo goed bij jou in de moestuin. Je hebt een bijenvolk op de kop getikt op een parkeerplaats bij een bouwmarkt. Leg eens uit, hoe vang je dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, ik kreeg een melding via mijn mentor, Wout Bakker uit Leusden. En die zei, Wandert, luister, er ligt een bijenvolk op de parkeerplaats bij de Praxis. Ga er naartoe. Dus ik heb mijn korf gepakt, mijn kleding gepakt, een stukje hout meegenomen. En vervolgens ben ik erop afgegaan. Dat was de eerste keer best spannend. Ja. Vervolgens heb ik gekeken, er stond al hek omheen, iedereen stond te kijken. Ik ben naartoe gegaan, ik heb vervolgens de korf eroverheen gezet. Het was een hele warme dag en er waren al verschillende bijen dood. En de koningin, de moer, die heeft waarschijnlijk gemerkt van, hey, dat is de schaduw, daar kruip ik in. En zo gezegd, zo gedaan. En toen heb ik hem s'avonds opgehaald met mijn mentor. En hebben we hem opgedoekt en in de kast geschud.
0: Ja. Oké, en zo'n bijenvolk, als je dat dan meeneemt, moet de koningin dan nog in leven zijn? Gaat het anders niet goed?
1: Nou, de koningin, ja, die moet echt in leven zijn. Je moet ook de koningin hebben. Ja. Heb je hem niet, dan gaat het even niet lukken. Nee,
0: maar het niet. Maar inmiddels heb jij 5 bijenvolken, toch?
1: Klopt, ja. Je bent goed geïnformeerd.
0: Ja, maar ik zit even te denken, vliegt dat allemaal door elkaar of hebben ze allemaal hun eigen huis, laat maar zeggen?
1: Nee, ze hebben allemaal hun eigen huis. Ik heb er ook een kleurtje op gezet, want bijen kunnen kleur herkennen. Oh. Behalve rood. En daarmee voorkom je het vervliegen van de bijen. Dus dat de bijen die uitvliegen om stuifmeel en nectar te halen, verkeerd dan in de verkeerde kast.
0: Oh,
1: en
0: ja?
1: Daar worden ze niet geaccepteerd en dan worden ze weer uitgebejoerd. Of we hebben ruzie, dat kan ook.
0: Dus, ja. dus er staat een gele stip ergens op en dan weten ze van ik moet daarin, want geel is van mij.
1: Nou ja, geel, klopt. Een gele strook heb ik erop gemaakt. Dat doen heel veel imkers. Die schilderen ook hun kast. Dan hoef je geen strip erop, maar ik heb donkerbruine kasten. En heb bijvoorbeeld een blauwe strip aan de voorzijde gemaakt.
0: Ja.
1: Zodat die bijen dat blauw herkennen en vervolgens daarop aanvliegen.
0: Ach, wat bijzonder zeg. Nou, heb ik begrepen dat het hartstikke populair is om imker te worden. Er zijn wachtlijsten van 2,5 jaar.
1: Ja, dat is correct.
0: Hoe komt dat, denk jij?
1: De logische verklaring is natuurlijk dat de bestuiving op de moestuinen en waar dan ook steeds minder wordt. Waardoor iedereen nog meeste mensen gaan zeggen, joh, ik moet daar toch wat aan gaan doen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze kijken van wat kan ik er dan doen.

0: vervolgens komen ze dan uit bij, ja, je moet zorgen dat je een bijenvolk in de buurt krijgt. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. En vooral de wat wij merken, tenminste wat ik merk, de 40ers en hoger, ja, die zijn er heel erg actief mee bezig.
1: Ja, wat leuk zeg. Maar goed, dat is ook om de biodiversiteit te stimuleren, toch?
0: Ja, ja, zonder bijen geen eten. Klopt.
1: Nee, zo is het. Wat is er zo leuk aan dit vak van imker zijn?
0: Ja, de interactie met die bijen is natuurlijk fantastisch. En je hebt er wel veel werk aan. Vooral de maanden april, mei, juni ben je er heel erg intensief mee bezig. Daarna zwakt het eigenlijk een beetje af. Ja, maar weet je, de interactie, het uitvliegen. En als je natuurlijk als doel stelt, ja, ik wil op een gegeven moment ook honing oosten. Ja, dan heb je natuurlijk je eigen honing van je eigen tuin. En dat is natuurlijk fantastisch.
1: Hoe vaak ben je gestoken?
0: Ik denk een keertje 50.
1: Oh ja? Doet het zeer of valt het mee?
0: Nee. Weet je, als je geen allergische reactie hebt en dan is het met je nagel het angeltje weghalen en is het klaar, joh. En dan gaan we weer verder met de orde van de dag.
1: Maar dan gaat hij dood, toch, als hij één keer heeft gestoken?
0: Ja, dat ja. Klopt. Okay. Ja, dat doe je niks aan.
1: Nee. Het weekend landelijke imkerijdagen, overal te doen. Mensen kunnen ook bij jou langs. Wat kunnen ze meemaken in Amersfoort zaterdag en zondag?
0: Het leuke van onze tuin is de biodiversiteit. Wij doen echt alles voor de dieren. Tegelijkertijd hebben wij dus ook een moestuin aan huis. Waar je kan zien, hoe zit alles in elkaar. Een groot kippenhok hebben we. Ik kan van alles vertellen over kippen. We hebben een kas waar je gewoon in kan lopen. En kan kijken, hoe zit dat dan allemaal in elkaar. En natuurlijk fantastische de bijen. Ik heb een... In plaats van een dichte deksel heb ik een glasplaat opgezet. Oh ja, en dan kunnen mijn mensen gewoon achter de kast, in de kast kijken.
1: Ja, ja. Ah, hartstikke goed. Nou, zaterdag en zondag, Liendertse Dreef 19 in Amersfoort. Liendertse Dreef 19 in Amersfoort. Welkom van 10 tot 4 uur. Wandert, ik wens jou een heel mooi weekend toe. En dank je wel voor je toelichting.
0: Graag gedaan, Connie. En okay. Een fijne uitzending.
1: Dank je wel. Dag hoor.
0: Dag.

0: Paul McCartney en Wings, ook nog met Linda McCartney uit de jaren 70. Na het nieuws, de eerste ronde van de Stem van M, maar het nieuws komt er zo aan. Hè.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30 geweest, tijd voor het nieuws met jou, Casper.
8: Goedemiddag, we deden het al in onze regio en van volgend jaar doet de rest van het land ook mee. Kinderen mogen dan gratis reizen met het OV. Het gaat om kinderen in de basisschoolleeftijd. Die mogen alleen mee met de bus of trein als ze begeleid worden door iemand die wel betaalt. De kortingsregeling voor 65-plussers in bus, tram en metro stopt juist. Een fietser is vanochtend gewond geraakt in Driebergen bij een botsing met een auto. Het ongeluk was op de Hoofdstraat. Wat er precies is gebeurd, zoekt de politie nog uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De zomervakantie begint bijna en we gaan met een gerust gevoel weg. Er wordt toch niet ingebroken, denken de meeste mensen. Blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis in Amersfoort. We vertrouwen allemaal op cameradeurbellen en automatische verlichting. Maar de vereniging waarschuwt dat technologie geen inbraken voorkomt. Let dus goed op goede sloten, lege brievenbus en vraag de buren een oogje in het zeil te houden. En in de Rondevenen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Die zaten bij een handelaarster. Haar huis was niet alleen ranzig, de dieren waren ook ziek. Ze was er wel mee naar de dierenarts gegaan, maar de beesten konden maar niet bij haar herstellen. Op rtvutrecht.nl zie je een foto van kittens met ontstoken ogen. Misschien krijgt dit verhaal nog wel een staartje en moet de vrouw voor de rechter komen. Meer nieuws dus op rtvutrecht.nl en in onze app. Dan nog het weer, de zon komt eraan.
0: Waar dan?
8: Ja, straks. Oh. 23 graden, vanavond klaart het op. Vannacht dan wordt het bewolkt en morgen dan wordt het iets warmer dan vandaag.
0: Dankjewel.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Police, John Travolta en Olivia Newton-John op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: 7:30. Zometeen de stem van M. En dinsdag 14 juli, dan hebben wij de Franse dag, 14 juli, op Radio M Utrecht. Ja, dan vier je de zomer met ons en dan komt de mooiste Franstalige muziek voorbij. Dan weet je dat alvast. Zometeen dus, zoals gezegd, de stem van M. Dit is Alex Warren. Alex Warren, geboren in Californië. Hij was eigenlijk een skateboarder. Daar heeft hij heel veel over geschreven en ge-YouTubed, om het maar zo te zeggen. Er verscheen zelfs een Netflix-serie daarover. Maar hij vond muziek maken ook wel aardig en dat doet hij hartstikke goed. Dit is zijn nieuwe single Passenger.

0: Leuke nieuwe plaat. Alex Warren met Passenger.
1: De stem van M.
0: Ja, het spelletje wat zo lekker meedoet, ook op deze mooie zomerse dagen. Zometeen trouwens het weerbericht, maar blijft de zon. Makkelijk meedoen, gewoon even raden wie wij zoeken. Wil je een poging doen, dan kan je meteen een mailtje sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak ook jij kans op onze portable radio. Let op. Dit is de opgave.
2: Als ik het ooit wil doen, dan is het hier.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: heb altijd het idee dat Frank Boeien zich heeft laten inspireren door een liedje wat eerder uitkwam. Een jaartje eerder, China Girl van David Bowie. Hetzelfde ritme en ook dat intro met die synthesizers doet me er een beetje aan denken. En ik wil zeker niet zeggen dat hij het gepikt heeft, want het is een heel ander liedje en een heel mooi liedje. 1984, de Frank Boeien Groep. Margot Ribberink, fantastisch goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo. We hebben elkaar een tijdje niet gesproken. Ik was even op vakantie.
1: Ja. Lekker.
0: Ja, ja, lekker. Het was heerlijk. Hier is het ook lekker, hè? Misschien nu even wat minder zon. Maar komt die er weer aan, denk jij?
1: Ja, die zon die komt er wel aan. Maar het zijn wel hardnekkige wolken, hoor. Die over onze provincie zijn uitgestrekt. Het heeft te maken met een heel zwak storingje dwars over ons land. En alleen in het uiterste noordoosten van Groningen schijnt de zon. Daar zitten ze aan de koele kant van deze storing. Daar is het een graadje of 19 of 20. En ook Zeeland zit in de zon. En daar zitten ze aan de warme kant van de storing. En daar zien we de temperaturen al oplopen naar zo'n 25 graden. Dus dat is een beetje de marge. En die storing produceert zoveel bewolking dat ongeveer 90% van heel Nederland tegen ditzelfde grijze wolkendek aankijkt. En in het uiterste noordwesten rivierengebied en ook bijvoorbeeld het IJsselmeergebied, daar valt zelfs een drupje motregen. Maar dat is bij ons eigenlijk niet zo. Het wachten is op de zon, maar dat gaat nog wel eventjes duren. Want de zon die moet vanuit het zuidwesten, vanuit Zeeland, gaan doorbreken. Dus dat duurt nog wel eventjes. Tweede helft van de middag denk ik dat hij erbij gaat komen. En eigenlijk is het mooiste deel van de dag de avond. Lange avonden. Maar dan schijnt de zon volop. En dan zien we dat die temperatuur, op dit moment natuurlijk onder die bewolking nog wel een beetje gedrukt, 19 tot 21 graden op de meeste plaatsen, nog eventjes een eindspurtje trekt. En dan wordt het denk ik in de beeld toch nog wel ruim 23 graden. En het verschil met gisteren is niet alleen de bewolking, maar is ook de wind. Het is heel rustig, want we zitten een beetje onder de flanken van een groot hoge drukgebied.
0: Oké. Hoe gaat het verder deze week? En misschien kun je het weekend dan ook meteen meepikken?
1: Zeker. Nou, er komt weer een warme periode aan. En we gaan daar langzaam naartoe. En het wordt ook niet zo heel heet en zo drukkend warm als dat het geweest is. Maar de warmte die zit nog wel in de kaarten. Eerst maar even komende nacht. Het koelt weer lekker af. Eerst is het helemaal helder vanavond. Vannacht komt er toch weer bewolking. En dan koelt het af naar 14 graden. En morgenochtend is het weer een beetje hetzelfde verhaal. Eerst beginnen we met bewolking. Maar vroeger dan vandaag komt de zon vanuit het zuiden tevoorschijn. Dan waait een zwak tot matig noordelijk briesje. En het wordt al wel wat warmer. Maar want we krijgen wat meer zonuurtjes, 26 graden. En dan vanaf vrijdag draait de wind naar het noordoosten. Dan wordt er niet alleen warmer, maar ook droge lucht aangevoerd. Dus de zon die krijgt vrij spel. En daardoor zien we dat die temperaturen ook flink gaan oplopen. Ik denk dat het op vrijdag op de meeste plaatsen al zo'n 27, 28 graden gaat worden.
0: Ja.
1: En in het weekend is het ook zonnig. Het is droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. En dan zien we op zaterdag die temperatuur toch wel weer eventjes richting de 30 graden bewegen. En voor een hittegolf hebben we 3 keer 30 nodig en 2 keer 25 zit er misschien al wel aan te komen. Maar 35 plus, zoals we gehad hebben, dus twee weken geleden met een hele hoge luchtvochtigheid, dat zit er gelukkig niet in.
0: Okay.
1: Dus het wordt wel warmer, maar ik denk dat deze reuze meevalt. Bovendien, 's nachts koelt het ook nog lekker af. Dus temperaturen boven de 20, 25 graden, dat ook niet. Het koelt lekker af naar een graadje of 15. Dus we kunnen ook ons huis regelmatig luchten.
0: Perfect weer, zou je zo zeggen.
1: Ja, denk het ook. Heerlijk. Ja.
0: Goed. Dankjewel, Margot, voor nu. En wij spreken jou vanavond weer bij Aarte.
1: Zeker. Dag,
0: Connie. Oké, fijne middag. Hoi, hoi.

Stevie Wonder op Radio M Utrecht. En zometeen, mocht je met de auto naar het buitenland gaan voor de vakantie, dan moet je even blijven luisteren hoor. De ANWB die schuift aan met allemaal tips hoe je pech onderweg kunt voorkomen. Dat hoor je zometeen. Eet smakelijk.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum. Vers aan tafel.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen van vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Hij noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht 10 aanvallen uit op Iran als reactie op de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International. Dat werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008, ook in Amsterdam, en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En het wordt morgen maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeie
2: Goedemiddag, 1:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een man is opgepakt voor brandstichting tijdens Pride van vorig jaar in Amsterdam. Volgens de politie heeft hij in een trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik gestoken. Een fietser is vanochtend gewond geraakt in Driebergen bij een botsing met een auto. Die moest naar het ziekenhuis, de fietser. En kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, metro en tram. 65-plussers moeten vanaf dan de volle MEP betalen.
2: Ik denk niet dat ze daar blij mee zijn.
3: Ik denk dat de kinderen heel blij zullen zijn.
2: Dat is waar.
3: En de ouders ook.
2: Nou, heel goed. Meer over een half uurtje. Dankjewel, Kasper. Kijken wij even naar de weg. ANWB Verkeersinformatie. Korte vertraging op de A27. Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen. 5 minuten vertraging. En dat komt goed uit, want ik heb Jos van der Drift hier aan tafel van de ANWB. Hoe gaan we dit jaar veilig op reis de grenzen over met de auto?
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Marco op Radio M Utrecht en Just For You. Goedemiddag, het is 8 minuten over 1.
1: Marco.
2: Ja. Vertel.
1: Ik heb vervelend nieuws.
2: Oh.
1: Het is niet verstandig om hiermee terug te rijden.
2: Serieus?
1: Ja. En ik kan de motor hier niet uit elkaar halen. Hij maakt ook een heel raar geluid met starten. Moet u het eens doen?
0: Nee, dat klinkt niet al te best. Naar schatting trekken deze zomer bijna 6 miljoen Nederlanders per auto de grens over, al dan niet met een caravan of een vouwwagen erachter. Dat betekent een van de drukste periodes van het jaar voor de ANWB. Zo'n 30 medewerkers verblijven deze zomerweken ook in het buitenland, zodat ze gestrande reizigers zo snel mogelijk alsnog naar hun bestemming kunnen helpen. Aan tafel zit Jos van der Drift van de ANWB. We zetten met hem nog eens even de laatste puntjes op de i voor vertrek. Dag Jos, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Autopech, het komt vaak voor. 6 miljoen mensen gaan de grens over met een auto. Dat is veel, zeg.
3: Ja, 6 miljoen met mensen erin, bagage erin. De op, de achter, een caravan aangekoppeld.
0: Tussen.
3: Het is één massale volksverhuizing. Met name in de maanden juli en augustus.
0: Ja.
3: En dat al die auto's massaal de grens overgaan, dat is voor ons topsport. Dat is nou eenmaal zo. Dan moeten we het verschil maken en dat doen we ook.
0: Ja. Hoeveel oproepen krijgen jullie ongeveer per dag binnen bij de alarmcentrale?
3: We hebben het vorig jaar even gecheckt. Zo rond augustus zaten we al op zo'n 450.000 meldingen op de alarmcentrale. Dus op een gewone, zeg maar, doorreisdag komen er zo'n 15.000 oproepen binnen bij de alarmcentrale. En dat is voornamelijk pech onderweg.
0: Maar hoe ga je dat bolwerken? Hoeveel mensen zitten er aan die telefoon?
3: Ja, er zijn echt. We schalen massaal op. Er zijn dus seizoenskrachten die bij de alarmcentrale aankloppen en alle handen uit de mouwen steken. En wat je terecht ook aangeeft, er gaan een 30-tal wegenwachtcollega's de grens over, Italië, Frankrijk en Spanje, om al daar ter plaatse ook hulp te kunnen verlenen. Want sommige pechgevallen zijn relatief wel makkelijk op te lossen en ben je overgeleverd aan de plaatselijke autoriteiten. De garage is al daar.
0: Mm-hmm.
3: Dan moet je nog wel eens een lange adem hebben. Dan moet je achteraan in de rij aansluiten. Krijgen de eigen klanten voorrang. En als de wegenwacht het al daar kan oplossen, kan iedereen zijn vakantie weer voortzetten.
0: Wat een mooi werk om die mensen dan via de telefoon toch een beetje gerust te kunnen stellen.
3: Ja, want dat doen we natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook pechgevallen die gemeld worden die niet echt pechgevallen zijn. En bijvoorbeeld controlelampjes die branden, dat is niet per definitie altijd pech.
0: Nee.
3: We gaan een inschatting maken hoe serieus het is. En is het niet serieus genoeg, kan je de reis ermee voortzetten.
0: Ja.
3: Zullen we mensen geruststellen en dan zijn die ook weer geholpen.
0: Ja, waar gaan nou de meeste telefoontjes over?
3: Nou, echt met stip op nummer 1 zijn het de controlelampjes waar ik het net over had. Een auto is voorzien van allerlei diagnosesystemen.
0: Daar word je ook af en toe een beetje niet goed van, toch?
3: Ja, zeker.
0: Elke het is een poep kerstboom. En scheet gaat er een lampje branden tegen.
3: Er is een kerstboom van verlichting aan boord. Onder andere oranje lampjes.
0: Die zijn niet zo heel erg, toch?
3: Die zijn niet zo heel erg. Een rood lampje is wel gewoon stop tot hier en niet verder. En dan is het nog aan ons om te interpreteren hoe serieus het is. Maar een rood lampje is wel een serieus probleem.
0: Ja.
3: Dat is nummer 1 waar mensen voornamelijk voor bellen. Verder ook auto's die het gewoon onderweg begeven door te stotteren, inhouden, afslaan, dat soort ellende.
0: Ja.
3: Gebrek aan motorvermogen, zeker met een caravan erachter.
0: En in de bergen.
3: En in de bergen is dat natuurlijk rampzalig. Het feit dat een auto ineens niet wil starten omdat de accu het begeven heeft. De accu onder hele hete omstandigheden, na een fikse rit, onder de motorkap, in de zon, parkeren, dan wil je het wel eens begeven. En ja, 4 en 5, dat zijn de lekke banden. Mm. Een lekke band met reservewiel of een lekke band zonder reservewiel. Ja, dat maakt ook een wereld van verschil.
0: Is het nou zo dat auto's tegenwoordig minder reservewielen achterin hebben?
3: Nagenoeg geen reservewielen.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
3: Ja, het heeft allemaal met gewichtsbesparing te maken. Het heeft ook te maken met kosten.
0: Mm.
3: En ik geloof dat statistisch gezien loop je, dacht ik, eens in de 220.000 kilometer tegen een lekke band aan. Dus de kans is relatief niet groot.
0: Ja.
3: Maar als 6 miljoen mensen de grens overgaan en een klein percentage heeft een lekke band, dan is dat wel een serieus aantal.
0: Ja, dat is ook zo. Hoe, even een gekke vraag hoor, maar die 30 mensen die daar dan in het buitenland zitten, het is een groot land, die zitten dus allemaal op hele tactische plekken, neem ik aan?
3: Ja, zeker. Daar waar de toeristen zich het meest ophouden, of op de doorgaande routes, de route Soleil, waar nog wel eens mensen stranden, dan zitten de wegenwachtcollega's op hele specifieke plekken waar ze snel dicht bij gestrande toeristen kunnen komen.
0: Ja, dan eventjes, hoe ga je nou zorgeloos vertrekken? Wat zijn nou dingen die je thuis allemaal kunt doen? Ja, ik noem ze eigenlijk al wel, wat ik mijn blonde brein zegt, oliepel, koelvloeistof, ruitenvloeistof, bandenspanning.
3: Nou, chapeau, dan ben je al heel eind op weg.
0: Ja, ik rij ook wel eens auto.
3: Ja, ja.
0: Maar wat zijn nog meer belangrijke dingen, Jos?
3: Nou ja, het zijn hele belangrijke. Je noemt ze en passant even zomaar op. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, hè? Want in de handleiding van een auto staat eigenlijk precies omschreven wat jij ook met twee linkerhanden in principe zou moeten kunnen. En olie en koelwater zijn de belangrijkste. Bandenspanning is natuurlijk heel essentieel. Het moment dat je vertrekt, vooral als je met een beladen auto vertrekt, heb je een andere bandenspanning nodig.
0: Ja.
3: De verlichting wordt nog wel eens vergeten om die even vooraf te checken. Maar met name ook de airco. Vooral als je naar het zuiden gaat, wil je ook behagelijk en comfortabel op de plaats van bestemming komen. Dan heb je een goede airco nodig. Check die niet een dag van tevoren of die wel koud genoeg is, maar doe dat even een aantal weken van tevoren, zodat het nog gerepareerd kan worden. Wat ik zei, reservewiel. Bij veel auto's ontbreekt die. Heb je plek voor een reservewiel? Probeer er een aan te schaffen. Desnoods van een sloopauto met jouw wiel eronder. Vergeet de krik en de wielsleutel niet. Want die heb je dan ook nodig. En ja, last but not least, een inkoppertje. De reservesleutel, ik noem hem elk jaar. Het gebeurt me al te vaak dat mensen hun sleutel in de branding van de Côte d'Azur ergens in de Mediterranee zien verdwijnen. Ja. Omdat ze een beetje overmoedig met de sleutel in de zwembroek de zee ingedoken zijn.
0: Ja.
3: Dan is het wel echt heel fijn als iemand nog een reservesleutel tevoorschijn tovert. En dat komt echt heel vaak voor. Bovendien ook de reservesleutel van de caravan, wil ik nog even noemen. Heel veel mensen gooien de caravan dicht. Maar die gaat op slot, zoals de huisdeur ook op slot gaat als je hem dichtgooit. Dan ligt de sleutel binnen. Dus de reservesleutel van de caravan is ook wel heel erg wenselijk.
0: Goed zo. Wij laten dit even rusten. Daarna gaan we het hebben over andere dingen. Verzekeringen, vignetten en de regeltjes. De boetes die je krijgt in het buitenland, die zijn vaak heel anders dan bij ons in Nederland. We hebben een

0: VOF de Kunst met ANWB. Ja, ze zingen dus over een jubileum, 125. Dat is alweer 18 jaar geleden. Want Jos, we hebben het net even snel opgezocht. De ANWB bestaat sinds 1 juli 1883.
1: Ja.
0: 143 jaar. Hoe lang werk jij er al?
1: Ik werk er 28 jaar.
0: Ach, dat is ook al een hele tijd.
1: Ja, en ik wilde wel gaan toevoegen dat de Wegenwacht zijn 80-jarig jubileum dit jaar viert. Hè, want er waren van oorsprong een fietsersbond.
0: Ja.
1: Maar de auto introduceerde zich snel in de 20e eeuw. En de Wegenwacht is al 80 jaar actief om mensen weer op weg te helpen.
0: Leuk hoor. Nou, dat doen jullie nu weer, hè? Want er gaan bijna 6 miljoen mensen per auto's moet ik zeggen. In de zomer de grens over. Al dan niet met een caravan of een vouwwagen. We gaan eventjes kijken, Jos, met jou. Wat is nou belangrijk? Bijvoorbeeld oplaadpunten. Hoe zit het daar eigenlijk mee?
1: Ja.
0: Is er een soort site waar al die oplaadpunten staan? Dat je weet van, ik moet nog zoveel kilometer rijden, red ik het net?
1: Oh ja, zeker. Zeker. Er zijn apps. Onder andere ook de onderweg-app van de ANWB. Er is ook de ANWB-routeplanner die ook specifiek ingericht is voor de elektrische auto.
0: Okay.
1: Je kan zelfs merk en type auto selecteren en het juiste accupakket. Zodat hij ook rekening houdt met die actieradius bij die auto. En dan geeft hij keurig aan wat eigenlijk wel de gewenste laadpunten zijn. En het is inderdaad wel zo dat onbezorgd op vakantie gaan, zoals we dat gewend zijn met een brandstofauto. Bij de elektrische auto vraagt het net even wat meer voorbereiding. Je moet toch wel de route wat meer plannen en ook wat meer de laadpunten plannen.
0: Ja.
1: Maar een geruststellende mededeling, de laadinfrastructuur in Europa en zeker in de vakantielanden is echt wel heel goed op orde. Dus die laadstress begint wel langzamerhand een beetje weg te sijpelen.
0: Okay. Dan die regels per land. Zijn ze elk jaar weer anders?
1: Ja, soms wel. Ze veranderen min of meer continu. Het is wel dat we elk jaar weer een beetje een opsomming maken van wat er allemaal anders is in andere landen. Ook wel een beetje ter lering en vermaak.
0: Mm-hmm.
1: Want sommige zijn ook wel grappig.
0: Ja? Zoals bijvoorbeeld?
1: In Italië. In Italië heeft de postbode altijd voorrang.
0: Oh.
1: Ja. Ja,
0: Pieter Post gaat altijd voor.
1: Ja, en je vraagt je af van jeetje, waarvoor is die regel bedacht? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Misschien is het al een hele oude regel in de tijd dat de postbode nog, zeg maar, fysiek handgeschreven liefdesbrieven moest rondbrengen. En dan kan ik wel begrijpen dat de postbode natuurlijk altijd voorrang zou moeten krijgen. Er zijn nog een aantal dingen hoor. Italië is bijvoorbeeld ook verboden om achter het stuur te roken. Wanneer er kinderen of zwangere dames aan boord zijn, eigenlijk heel begrijpelijk.
0: Ja, maar daar krijg je dus een boete voor.
1: Beschermd.
0: Daar krijg je dus een boete voor.
1: Ja, daar kan je een boete voor krijgen. In Frankrijk is het bijvoorbeeld verboden om muziek op je hoofd te hebben. Dus,
0: maar dat vind ik eigenlijk zo logisch, Jos.
1: RTV Utrecht luisteren in Frankrijk met oortjes is helaas niet toegestaan.
0: Maar snap jij dat nou? Want ik zie wel eens fietsers met een koptelefoon op, maar in de auto, je moet toch een ambulance horen aankomen of iemand horen toeten?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, het is daarom ook volkomen terecht dat daar een verbod voor geldt. Geldt voor andere landen ook wel hoor.
0: Ja.
1: In Spanje is het bijvoorbeeld niet toegestaan om met blote voeten of met ongeschikt schoeisel achter het stuur plaats te nemen. We zien mensen met teenslippertjes achter het stuur plaatsnemen. En ga maar eens met teenslippers een noodstop maken, dan ben je reddeloos verloren.
0: Dat is dat zo?
1: Not done.
0: Ja.
1: En sterker nog, in Spanje is het zelfs verboden om met zwemkleding achter het stuur te zitten. Dus met badpak of bikini. Ja, het is, men ziet het als niet geschikte kleding om daar een auto mee te besturen. Voor de toeristen die met een motor op pad gaan, want die zijn er ook.
0: Ja.
1: In Duitsland is het verboden om tussen de file door te rijden.
0: Oh.
1: Ja, er zijn ook veel motorrijders met een aanhangertje waar de tent in ligt. In Duitsland mag je op de autosnelwegen maar 60 per uur rijden met een motor en aanhanger.
0: Dat is toch juist weer heel gevaarlijk als je te zacht.
1: Gevaarlijk. Ja. En eigenlijk is dat een verkapte vorm van ontmoediging. Van ga niet met zo'n combinatie de weg op de snelweg, want dat is gewoon

0: gevaarlijk voor bestuurder. Ja. Als dat dingetje losschiet, dan ben je eigenlijk een beetje reddeloos verloren. In Portugal moet je bij het inhalen van een fietser de ruimte gunnen. Mm-hmm. Meer dan 1,5 meter. Daar zijn we in Nederland jaloers op. Hè. Als we door een auto worden ingehaald,
1: ja,
0: dan gaat het rakelings. En in Portugal moet je 1,5 meter afstand nemen.
1: Ja, nou, wel heel veel dus. Veel dingen die weer nieuw zijn.
0: Ja.
1: Hebben jullie nog te maken met de klimaatverandering eigenlijk? Dat het noodweer is, dat het extreem heet is met accuproblemen.
0: Ja,
1: merken jullie dat bij de ANWB?
0: Ja, we merken dat wel. Hè. We zijn natuurlijk zo ontzettend afhankelijk van de grilligheid ook van de natuur. We hebben natuurlijk, dat was het 2 jaar terug meegemaakt, dat er over Italië een enorme hagelbui overtrok met hagelstenen zo groot als tennisballen. Dat heeft enorm veel schade, last bezorgd. En buiten dat is het natuurlijk gewoon buitengewoon onprettig voor vakantievierend Nederland.
1: Ja.
0: Hoge temperaturen, maar ja, er kunnen natuurlijk ook bosbranden en dat soort dingen plaatsvinden. Dat natuurlijk campings ontruimd moeten worden.
1: Nou ja, dat zie je in Frankrijk nu.
0: Ja, ja. Ja. Over het algemeen is het zo dat de auto zelf, als de auto conditioneel goed is, dan is die prima bestand tegen hoge zuidelijke temperaturen. Auto's worden natuurlijk ook heel vaak gebouwd in landen waar hoge temperaturen gelden. En als een auto conditioneel goed is, het koelsysteem is op orde,
1: ja,
0: dan is die prima in staat om die temperaturen te overwinnen.
1: Oké. Okay. Ik zie hier staan een uitzwaaidag op 17 juli. Wat is dat precies?
0: Ja, dat is een traditie, zou ik zeggen. De uitzwaaidag is op Hazeldonk, op de A16. Dus vlak voor de grens met België, in de buurt van Breda. We hebben op 17 juli weer van 7 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags een uitzwaaidag. Dus iedereen die richting de Belgische grens gaat om verder Europa in te trekken, mag even het parkeerterrein opdraaien. Gaan de wegenwachten, onze auto-experts, onze caravan-experts, gaan nog een laatste check doen om te kijken of er toch nog wat verborgen gebreken zijn die we ter plekke kunnen oplossen.
1: Oh ja.
0: Ter illustratie, de caravans die worden uiteraard ook bekeken. Die worden zelfs ook gewogen. We hebben ook een weegplaat bij ons. En om even te benadrukken hoe essentieel dat is, vorig jaar constateerden we dat alle caravans te zwaar beladen waren. Ze waren zwaarder dan wat ze mochten wegen.
1: Wat kan er gebeuren als die te zwaar is? Gaat die dan
0: zwenken? Ten eerste ben je wettelijk strafbaar. Het mag gewoon niet. En ten tweede, ja, een caravan is constructief gebouwd op een dergelijk gewicht. En als je daar overheen gaat, dan kan er constructief iets gebeuren? Zijn de remmen misschien niet voldoende toereikend voor dat gewicht?
1: Ja.
0: En bovendien, als de caravan zo zwaar is dat de auto de caravan niet meer de baas kan, dan ga je ook heel erg inleveren op instabiliteit, veiligheid en dat soort zaken.
1: Ja, dat moet je niet hebben.
0: Nee, dat moet je niet hebben.
1: Voor de mensen die nu luisteren, Jos, en bijvoorbeeld ik ga naar Italië, waar staat alle informatie waar je je aan moet kunnen houden?
0: Ja, we hebben de reiswijzer. De reiswijzer laat per land zien wat bijvoorbeeld de afwijkende verkeersregels zijn. Maar ook wat je bijvoorbeeld nodig hebt. Er zijn landen waarbij een gevarendriehoek verplicht is. Er zijn landen waar het gele veiligheidsvestje verplicht zijn. Sommige landen verplichten zelfs een verbanddoos. Van elk land kan je vinden wat je aan boord moet hebben.
1: Ja.
0: En bovendien vind je ook wat de afwijkende verkeersregels zijn. En ja, wat de drukte betreft, we gaan dadelijk massaal op vakantie. 1 augustus is de zwartste van alle zwarte zaterdagen. Vergis je niet, dan wordt het echt gigantisch druk.
1: Mm-hmm.
0: Maar je vindt ook van onze collega's van de actuele verkeersinformatie de verkeersdruktekalender. Kan je ook per land zien waar de meeste drukte ligt. En ja, zoals we ook altijd zeggen, probeer eventueel je rit na de file te plannen. Of ga misschien een paar dagen eerder weg.
1: Ja.
0: En begin je vakantie iets eerder om de drukte achter je te laten.
1: Ja, alle informatie op de site van de ANWB?
0: Allemaal op anwb.nl.
1: Ga je zelf op vakantie?
0: Italië.
1: Met de auto?
0: Met de auto. In eind augustus, begin september. Dus eigenlijk na de drukte en na de meeste hitte. Want die zal wel verzengend zijn in juli en augustus.
1: Oké, okay. Jos van der Drift van de ANWB. Dank je wel voor je uitleg. En ik wens jou ook een hele mooie vakantie.
0: Dank, hetzelfde.

0: linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
2: alleen de prijs is anders.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Goedemiddag, 1:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Casper.
3: Goedemiddag. Gratis OV. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis dus met de bus, metro en tram. Dat konden ze al met de trein. De vervoersbedrijven hopen zo het OV aantrekkelijker wordt voor families en gezinnen.
4: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
3: Daar staat wel tegenover dat de nieuwe regeling voor kinderen de korting voor de 65-plussers vanaf volgend jaar in de weg zit. En die verdwijnt dan dus. Enkele partijen in de Provinciale Staten willen AI inzetten om de werkdruk bij ambtenaren te verlagen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij de woningbouw en het zoeken van documenten en het samenvatten daarvan. Ook moet de provincie daarmee gemeenten helpen die geen AI hebben. De Staten vergaderen er vandaag over. Een man is opgepakt voor brandstichting tijdens de Pride van Amsterdam in Amsterdam vorig jaar. Hij zou in een trein van Utrecht naar Amsterdam een treinzitje in de fik hebben gestoken. En op het station van Amsterdam stichtte hij brand in een tijdelijke kleedkamer van de Pride. Het aantal bezoeken door de huisarts blijft dalen. Vorig jaar gingen die huisartsen minder op visite dan een jaar eerder. Vooral bejaarden krijgen minder bezoekjes. Blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nivel uit Utrecht. Huisartsen zijn nu wel vaker bezig met overgewicht en gordelroos. En een dementerende vrouw uit Amersfoort is sinds vanochtend vermist. Er zijn grote zorgen om haar, zegt de politie. Ze is mogelijk lopend en voor het laatst is ze gezien bij de Emmalaan. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het komt recht aan, hoor, de zon. Het is 23 graden. Vanavond klaart het op. Vannacht is het bewolkt. Morgen meer zon en dan 26 graden.
2: Dankjewel, Casper. Eén file is er gemeld door de ANWB. En die staat op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en Knopend Everdingen. 5 minuten vertraging. Muziek komt eraan van George Michael.
5: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
6: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: I gotta have faith. 1987, George Michael. Goedemiddag.
2: Aan tafel.
1: 14:08 en zometeen spelen wij weer de tweede ronde van de Stem van M. Altijd een beetje aan Jan Rietman denken. Leuke single van de 3J's. En die heet Los Vast.

0: Wat een leuk zomers nummer, zeg, van de drie J's. Het is eigenlijk ontstaan in dat programma Onvergetelijke Liedjes, hè, waarin Simon Keizer artiesten elkaars onuitgebrachte nummers laat uitwerken. En voor dit nummer gingen de drie J's aan de slag met een demo van Broederliefde. Ja, dat was een leuk resultaat. Dus de studio in en het lag er al een tijdje. En ze dachten van, nou wordt het lekker warm zomer weer. We gaan hem uitbrengen. Heerlijk reggae-nummer van de drie J's. Dat brengt de tijd op 2:50.
1: De stem van M.
0: Het spelletje dat zo makkelijk overal meedoet. Hè? In de auto, thuis, op visite, op het balkon, whatever. En je kan er een leuke prijs mee winnen. Namelijk een mooie portable radio. Die gaat er morgen uit in aan tafel. Dus je kunt nog meedoen. Ja, simpel. Als je denkt te weten wie dit is, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak je kans op de radio. Nou, let heel goed op, want hier komt hij aan.
2: Omdat je met heel veel mensen bezig bent, dat vind ik bijzonder.
1: De stem van M.
0: Mail maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is Aretha Franklin.

De zomer vieren bij ons op Radio M Utrecht. Lekkere muziek. Dit was Alvaro Soler. We gaan even naar de dagvraag op onze Facebookpagina. Wat moeten we met de wolf? Afschieten of afblijven? De wolf blijft voorlopig in Nederland. De regels zijn wel flink aangescherpt. Gemeenten en provincies die mogen van de staatssecretaris agressieve wolven sneller afschieten. Ja, er wordt flink op gereageerd. Er zijn natuurlijk heel veel voorstanders en er zijn heel veel tegenstanders. Esther die zegt bijvoorbeeld, ja, educatie jongens om de mens met de wolf om te laten gaan. Kijk bijvoorbeeld in Afrika, daar leert men omgaan met al het wild wat er leeft. Misschien kunnen we daar nog iets van leren. En Johanna die zegt, ja, Nederland is eigenlijk te klein voor wolven. Er is geen ruimte. De boeren en de mensen moeten het ontgelden. Afschieten hoeft niet. Ze kunnen wel naar grotere landen worden overgebracht. Jeroen die zegt, ja, als ik het bos in ga, ga ik niet op weg naar grootmoeder. En ik laat mijn rode kapje ook maar even thuis. Ja. En Rob die zegt, gewoon afblijven. We ruimen toch ook geen lastige personen op. Ja, daar zit ook wel weer wat in. Het houdt de gemoederen wel bezig, hè. Kijk maar even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of laat je reactie achter op de app van RTV Utrecht. Dan kan Aart er vanavond over doorpraten. Zometeen praat ik even met Edwin wat hij gaat doen in Studio 60's. Dit liedje komt uit Zweden.

0: Edwin, zat Frida van ABBA al in ABBA toen ze hier in het achtergrondkoortje zat?
1: Jazeker, dit was 2 jaar, 3 jaar na de eerste hits. Hè?
0: Dus, wat leuk. Je hoort duidelijk dat zij het is.
1: Ja.
0: Ja. Leuk, hè? Studio Harpo. 60's. Ja, Harpo was dit,
1: ja,
0: zeker.
1: Dat was de meneer. Nou, Studio 60's, dat is nog iets langer geleden dan dit plaatje wat je net hoorde. Ik ben even in de krant gedoken van 8 juli, ergens in de jaren 60. Nou, dan hebben we nu wat minder weer hier op dit moment. Maar toen was het nog een stukje frisser. Was geen mooie zomer sowieso. We duiken zo even in het nieuws van toen. En ik zie ook dat onze majesteit, koningin Juliana, even lekker in zonniger orde is. Waar ze precies uithangt, ga je straks allemaal vertellen. Op dat moment dan dus. Hè. Ja, we zitten hier ook een beetje in de shadow, hè, nu.
0: Nu wel.
1: Ja. Veel wolken.
0: Komt wel zon aan.
1: Komt er wel aan, inderdaad. En deze shadows hebben we straks ook nog na 2 zonder Cliff. Die heeft vandaag een vrije dag.
0: Oh.
1: Wonderful, straks ook deze dus. We hebben de Beatles er weer bij met een leuke bijdrage. En na 2:30 staan we even stil bij de geboortedag eigenlijk van de Tearset. Vandaag 60 jaar geleden werd die groep opgericht. Dus draai je 2 mag je kiezen uit van de Tearset met Peter Tetero.
0: Tetero, kwamen ze uit Delft?
1: Ja.
0: Ja, leuk. Wij gaan luisteren.
1: Zometeen.
0: Naar jouw leuke programma.
1: Leuk, gezellig.
0: Oké, fijne middag allemaal. En tot aan het nieuws. Muziek van de Dire Straits. Dag.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Twee uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur. Die is inmiddels veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International. Dat is in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt. Later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Vooral de Nieuwing. Nog geschreven met een S aan het eind. Ja, zometeen nog wat meer la la la overigens. Sounds of Screaming Day, Sound of the 60s. En George Kooijmans hier achter de microfoon. En het gaat eigenlijk over de vroege ochtend, dit nummer. Hè?
1: Studio 60s.
0: En inmiddels alweer bijna halverwege de middag. En ben je ook weer midden in de jaren 60. Goedemiddag. En het beste onder de wolken vandaag. En in de krant van 8 juli, die ik hier voor me heb, ergens in de jaren 60, is het alles behalve zomer, zeg maar al vroeg herfst. We duiken zo even vooral in het goede nieuws van toen, beloof ik bij deze. Het is vandaag de 60ste geboortedag van de groep The Tearset. Uiteraard met zanger Peter Tetero. Straks duiken we even in de geschiedenis met twee liedjes waar je uit mag kiezen in onze jukebox. En vanuit Liverpool straks eentje van de LP With The Beatles. Hun tweede album was dat. Daar ga ik er eentje van laten horen. Ja, en dan die la-la-la's. De Tremolo's hebben we erbij. My Little Lady. En doen we deze ook nog even. Voor de fans van Van Morrison. Over het mooie meisje met die bruine ogen. Ik ben Edwin, overigens met blauwe ogen. En welkom.

Way of Life. En dit is het muzikale leven van de jaren 60. Studio 60 is op Radio M Utrecht. Family Dog. Overigens honden weer ook in de krant die ik hier voor me heb van 8 juli 1965. Toen was het overigens al donderdag. Het is frisjes in ons land, meldt het KNMI in de beeld, met maar 14 tot 16 graden. Een koele noordelijke luchtstroom en ook de komende dagen nog niet echt zomers. Zonnetje zien we ook niet echt en het gaat al vroeg onder, hè, in 1965. Om 8:58 vanavond is dat zonder zomertijd. Minister Veldkamp van Sociale Zaken heeft gezegd dat de gelijke beloning voor mannen en vrouwen in Nederland al zo ver gevorderd is dat die volgend jaar in 1966 eindelijk kan worden gerealiseerd. Dus dat is heel goed nieuws. En dan sla ik even door in deze krant, dit Utrecht Nieuwsblad. En dan zie ik wat foto's van bijvoorbeeld de bouw van zwembad Den Hommel hier in Utrecht. Volgend jaar augustus in 1966, dan zijn daar namelijk de Europese zwemkampioenschappen. Het wedstrijdbad is al goed zichtbaar op deze foto. En op de achtergrond zie ik ook bijvoorbeeld al de springtoren. Dus het vordert allemaal gestaag. Dan even naar ons koningshuis, want de majesteit, koningin Juliana en prins Bernhard, die hebben wel mooi weer, want die zitten namelijk op Curaçao momenteel. Tienduizenden mensen die begroeten de koningin en de prins in Willemstad. En ook minister Biesheuvel die is daarbij. En ook heel veel bloemen hadden de Curaçaonaars neergelegd voor het koninklijk paar en de minister. Allemaal mooi te zien dus ook in deze krant. En even nog de agenda erbij van het Holland Festival. Want die kwam ik ook tegen. Dat is momenteel gaande. Vanavond bijvoorbeeld, deze 8 juli dus. Om 7:45 in de Stad Schouwburg in Utrecht. Het Nederlands Danstheater met een Stravinsky-programma. En ook nog even deze tegenslag voor Ramse Shaffi. Want Loes Hamel is namelijk ziek. En daarom gaat het cabaret Shaffi Chantant niet voor de tweede keer dit jaar naar New York. Dat is wel jammer. Zangploegleider Lou van Rees die zegt hiermee 25.000 gulden mis te lopen. Dus ook dat nog even meegenomen uit de krant van vandaag. 61 jaar geleden. Nieuws van toen, hè, doen we hier altijd. En daar hoort ook een leuk liedje bij. Een hele mooie zelfs die ik tegenkwam in de Nederlandse hitparade The Animal.

0: The Shadows. En vandaag zonder Cliff, maar ook zonder zijn stem ging het hartstikke goed.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Wonderful Land was dat. En we gaan snel door naar Liverpool voor weer een bijdrage van John, Paul, George en Ringo, zoals we dat altijd hebben in dit uurtje. En vandaag zijn we een beetje in de begintijd. 1963, toen verscheen hun tweede LP, With The Beatles. En daarop staat het nummer wat ik vandaag dus ga draaien. Paul McCartney schreef het vooral op weg in de bus naar een optreden tijdens een tournee van de Beatles met Roy Orbison door Engeland. En het was ook het openingsnummer van het allereerste optreden van de Beatles, even later in de Amerikaanse Ed Sullivan Show in 1964. En met dit optreden braken ze definitief door in de VS. En het was met deze.

0: Hebben we nog wel eens teruggehoord later. Maar hier hoor je dan de antieke versie. Sanne en Cher waren dat en zo meteen vervolgen met onder meer de Tremolo's en Van Morrison na het regio nieuws van 2:30. En vergeet onze televisiecollega's ook niet vandaag, hè?
1: Vandaag in bureau Hengeveld.
2: Bewakingsbeeld waar uw mond van openvalt. Een overvaller eist geld van een kassamedewerkster. Een klant loopt op hem af en trekt de bivakmuts van zijn hoofd. Het gebeurde in Utrecht. Ook goed beeld van oplichters die met andermans pas lekker gaan shoppen. En ook goed beeld van inbrekers die toesloegen bij een studentenhuis. Ze maakten van alles buit. Tijd dat ze gepakt worden.
1: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: En zo werd het 2:30. Casper Kooij heeft het regionieuws en we gaan naar Frankrijk.
9: Ja, want treinvervoerder Arriva wil niet alleen vanuit Groningen, maar ook vanuit Amersfoort met treinen naar Parijs gaan rijden. Arriva heeft hiervoor toestemming gevraagd bij de toezichthouder. Het gaat om dagelijks 2 ritten van Amersfoort naar Parijs in beide richtingen. Die zouden dan over 2 jaar moeten gaan rijden. Het aantal bezoeken door huisartsen blijft dalen. Vorig jaar gingen ze minder op visite dan een jaar eerder. Vooral bejaarden krijgen minder bezoekjes. Blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Nivo uit Utrecht. Huisartsen zijn nu vaker bezig met overgewicht en gordelroos, blijkt uit diezelfde cijfers. In Rhenen wordt gewaarschuwd voor nepagenten die zich voordoen als echte politie en zelfs uniformen dragen. Ze bellen aan bij ouderen en proberen geld, sieraden of andere spullen buiten te maken. De gemeente zegt, agenten komen nooit aan de deur om geld of pinpassen op te halen. In Houten wordt zwemmen bij het Rietplaseiland dringend afgeraden. Het is onveilig, want de bodem is te steil, zeggen de Omgevingsdienst en de provincie. Zwemmen kan wel veilig binnen de drijflijn. Het eiland blijft verder open voor recreatie. En de dementerende vrouw uit Amersfoort, die sinds vanochtend werd vermist, is intussen weer gevonden. Er waren grote zorgen om haar, zegt de politie. Ze is waarschijnlijk weggelopen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is 23 graden, vanavond klaart het op. Vannacht is het bewolkt. Morgen iets meer zon en 26 graden.
0: Dankjewel, Casper. Ik heb ook nog even 2 files te melden. De A2, daar is vertraging namelijk. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn. En de afrit Everdingen ongeveer 10 minuten. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen.
10: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: En we hebben hier ook het nodige aan soul in de 60s. En hier werden ze allemaal even op een rijtje gezet door Arthur Conley met de grote namen van toen. Otis Redding nog even aan de tijd. Sweet Soul Music, Arthur Conley.
1: De benen van de vloer, het spoor naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Hey! Vandaag 60 jaar geleden, op 8 juli 1966 dus, was het de 19e verjaardag van Peter Tetro. En op die dag werd de Tierset opgericht. Groep die daarnaast ook bestond uit Polle Eduards, Carrie Jansen en Gerard Romein. En later kwam ook Robbie Plazier bij de groep als organist. En na het uitkomen van hun eerste LP werd Robbie Plazier dan weer opgevolgd door Hans van Eyck. En hun eerste plaatje, hun debuutsingle dus, kwam later in de zomer van 1966 binnen in de Nederlandse hitparade. Compositie overigens van Robbie van Leeuwen van The Motions. En het werd nog een aardig hitje ook. Die hebben we even in onze jukebox gestopt als keuze 1 vandaag. Dat is deze.

Het is ook een beetje theetijd zo, 2:30 geweest. En deze TSV schrijf je dan met EA en de groep met dubbel E. En zo was dat bedacht. En vandaag, 60 jaar geleden, zag de T-set dus officieel het levenslicht. En daarom een kleine ode aan deze groep uit Delft. Welke zullen we doen? 1 of 2? Early in the morning of TSV? Laat het maar even horen in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

The Seekers en Judith Durham, uiteraard als de leading lady altijd. Hè. A World of Our Own was dat. Die wereld van weleer die wij hier presenteren. Studio 60's is dit bij Radio M Utrecht. We hebben dus de tierset vandaag. Oude koek, early in the morning. En T is famous. Serveren we welke vind je het leukste. Zometeen de uitslag. Hier is Van Morrison.

oorsprong van Fleetwood Mac. Nog voor de dames achter de microfoon plaatsnamen. De bluesperiode was dat. Need Your Love So Bad. En die hoor je dan weer in Studio 60s. Nou, de Tearset vandaag dus 60 jaar geleden officieel opgericht. 8 juli 1966. Hij was nog maar 19. Op zijn verjaardag, Peter Tettero. Krijgt nog een leuk berichtje van Hans. Die schrijft, eind jaren 60 zag ik een optreden van Peter Tettero als zanger. Met de Tearset in de veiling in Wijk bij Duurstede. Het was indrukwekkend, zo dicht bij huis. En hij kiest overigens ondertussen voor nummer 1. Dat was Early in the Morning. En die andere T is Famous. Er is een hoop gestemd de afgelopen minuten. En dan is altijd de vraag, welke van de twee krijgt de meeste voorkeur? Nou, het scheelt allemaal niet zo heel veel vandaag. Maar uiteindelijk is toch nummer 2, sorry Hans, het meest favoriet. Dus die ga ik draaien met 54%. Met fraaie doedelzakken erbij. Maar het is gewoon een Nederlandse productie, hoor.

Nog even terug in Liverpool met Peter and Gordon. A World Without Love. Heerlijk die wereld van weleer. En herinnert u zich Brandon Wood nog? We hadden het al even over Sweet Soul Music eerder in dit uurtje. En daarom vandaag als slotakkoord van Studio 60's. De stem van deze zanger die vorig jaar overigens overleed. In Amerika kreeg hij een gouden plaat voor het nummer dat ik ga draaien. Het werd een million seller en het heet Gimme Little Sign. Yeah.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Drie uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. En dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Dan rapporteerde hij een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog meer slachtoffers gemaakt. Het OM in Duitsland onderzoekt nog 76 andere verdachte sterfgevallen. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Ook morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met de vertragingen in onze regio. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen is 10 minuten nu. En ook richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg zo'n 10 minuutjes. De A12 van Utrecht naar Den Haag dan tussen knooppunt Lunette en Harmelen ook zo'n 10 minuten. En het geldt ook nog voor de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. Dus veel sterkte nou. Geniet maar lekker van de muziek. De voortop zijn we klaarstaan.
11: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
12: Dit is een uittip.
13: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra era-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

filmplaatje is dat, hè? Misschien heb je hem wel gezien in de bios Buster. Komt dit nummer 1 voor van de Four Tops. Na vele jaren waren ze toen weer terug. Met altijd toen ook nog eind jaren 80 Levi's Stubbs. Loco naar Acapulco. Deze week is de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Op 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheid getekend. En dat werd ook gevierd, maar niet iedereen was even enthousiast vanwege de huidige politieke wind. Die er waait, zeg maar gerust, wervelwind. Maar ondertussen is er wel uiteraard het WK voetbal gewoon. En we hebben vast ook nog wel mooie herinneringen aan plekken waar we zijn geweest. En zo niet vast wel aan muziek die gaat over de Verenigde Staten. En daar gaan we dus naar op zoek vanmiddag. Dit zou een leuke kunnen zijn. Maar deze was er ook uiteraard. Of zoek je het liever op eigen bodem?

Dus laat maar even horen welke hit over Amerika we kunnen draaien vanmiddag. Dat kan ook via Facebook, maar je mag het ook laten weten in de app. Of mailen studio@rtvutrecht.nl. En laten we er maar een leuk programma van maken. Ik ben Edwin, welkom.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

Equals waren dat met de stem van Eddie Grant. Overigens niet te verwarren met de Eagles. Dat was later, hè. Dit was nog zelfs in de jaren 60. Die had ik nog liggen uit Studio 60's. Baby Come Back. De vraag is dus vandaag welk liedje over Amerika vanwege hun 250ste verjaardag zullen we vanmiddag nog eens draaien. Het is een beetje lastig om mensen nu te bereiken. Ik heb op Facebook overigens al heel veel New York voorbij zien komen. Dus laten we daarmee dan even beginnen als een soort van openingsdans. En dit is de ode van The Voice, Frank Sinatra, aan die mooiste. Dat deed hij al in 1980.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Morgan Wallen is dat. En ik heb aan de telefoon gelukkig iemand nu. Dat is Letty van der Kluchten. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Letty, je woont nu in Lisse.
1: Klopt.
0: En je woonde in de jaren 70 zelf ook in de Verenigde Staten, vertelde je op Facebook.
1: Ja, klopt. Ja. In St. Louis.
0: Waar was dat precies?
1: Dat was in St. Louis.
0: Oklahoma.
1: Nee, St. Louis in het noorden, niet in Oklahoma.
0: Oh, dat staat hierbij. Oh, je ging vaak terug naar Oklahoma, schreef je, om daar te logeren, zie ik, bij vrienden. Zo was het.
1: Ja, klopt.
0: Ja, mijn topografische kennis is een beetje weggezakt, hoor, na al die jaren. Maar het is dus niet ook. Welke staat is dat wel dan?
1: St. Louis, Illinois.
0: Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, er zijn er 50, hè, dus je kan je wel eens vergissen.
1: Ja, ik ben nog een stukje ouder. Dus.
0: En vertel eens over die periode. Hoe kwam je daar terecht eigenlijk?
1: Via een kennis van mijn vader. Ja. En heb ik een leuke tijd gehad. En toen leerde ik iemand kennen. Die woonde in Tulsa, Oklahoma. En dat werd een vriendschap. En die heeft jaren geduurd.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja. En daarna hebben we nog heel veel rondreizen gemaakt. Individueel door de Zuidelijke Staten.
0: Ja. Dus je kent Amerika bijna wel op je duimpje, zeggen ze dan, hè?
1: Het vroegere Amerika, de Zuidelijke Staten wel, ja. Ja.
0: Okay, ja. Heb je nog een beetje heimwee ook naar die tijd?
1: Naar die tijd wel, ja.
0: Ja. En spreek je ook wel veel mensen daar die daar nu nog wonen?
1: Het merendeels overleden.
0: Ah, ja. Ja, dat is jammer, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, en dan komen we bij de muziek. Dan kun je ook heel veel kanten op. Ik zei het al aan het begin van dit uurtje. Nou, je had het over de musical Oklahoma.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja, dat vind je mooi. Maar een goede tweede, de plaat die je klaar hebt staan. De Charlie Daniels Band. The Devil Went Down to Georgia.
1: Ook zo'n hele mooie, prachtige staat.
0: Ja. Ben je daar ook geweest?
1: Ja, we hebben een hele aparte rondreis zo gemaakt.
0: Oké. En dit liedje hoort daar gewoon bij in je herinnering. Was in de jaren 70, nog eind jaren 70, hè, dat dit werd opgenomen.
1: Ja.
0: En dan zie ik altijd zo'n mooie cowboy voor me, met zo'n hoed en zo. Jij ook?
1: Nee. Dat hoort meer thuis in Oklahoma, Georgia. Dan zie ik toch hele andere dingen.
0: Oké. Dat klinkt wel heel spannend, hè, het verhaal wat hier gebracht wordt.
1: Ja, maar Georgia is gewoon een hele aparte staat. Dat kun je niet beschrijven.
0: Nee. Je hoort het wel, ik ben er zelf nog niet geweest. Maar als ik het zo hoor, dan moet ik toch een keer gaan, volgens mij, Letty.
1: De Zuidelijke Staten zijn zeer zeker aan te bevelen.
0: Hele goede tip. Nou, we gaan dit liedje dan voor jou draaien. Leuk dat je even aan de lijn wilde komen.
1: Dankjewel en succes met het programma.
0: Dankjewel en de groeten. En Lisse daar, dat is ook mooi om daar te zijn, toch?
1: Heel, is ook een aanrader.
0: Veel luisteraars ook. Groetjes.
1: Oké, dag.
2: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you."

0: Nou, Amerikaanser kan haast niet. De Charlie Daniels Band dus. Verzoekje van Letty en op Facebook was dat. Nou, we gaan zo meteen een spelletje doen. 3 voor 4, raad de rode draad van vandaag. En dan kun je nog een leuk prijsje mee winnen. Eerst even tijd nu voor het regionieuws met Casper zo meteen. Kinderen en gezinnen kunnen blij zijn met dit nieuws. De ouderen misschien niet. Je hoort er zo meer over.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: e-boekhouden.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl.
5: Oh, op die fiets! Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vers aan tafel, vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers aan tafel.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
9: aan tafel!
0: Het regionieuws van 3:30. Een beest in het nieuws. Zielige dieren zelfs, hè Casper?
10: Ja, zeker. Goedemiddag. In de Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Die zaten bij een handelaarster. Haar huis was niet alleen ranzig, de dieren waren ook ziek. Ze was er wel mee naar de dierenarts gegaan, maar de beesten konden bij haar niet herstellen. Op rtvutrecht.nl zien een foto van kittens met ontstoken ogen. Misschien krijgt dit verhaal nog wel een staartje en moet de vrouw voor de rechter komen. Kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus en tram. De vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor families en gezinnen.
11: Als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
10: Ja, voor die opa's en oma's is er wel slechte nieuws, want de OV-korting voor 65-plussers verdwijnt volgend jaar. In Utrecht en Rotterdam zijn 70.000 doosjes verboden nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde deze week en later werden in Rotterdam nog eens 277.000 illegale vapes gevonden met zoete smaakjes. Alles wordt vernietigd en de kosten zijn voor de eigenaar. In Amersfoort is een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de auto raakte flink beschadigd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De wagen is weggesleept. Het gebeurde allemaal op de Blekersingel. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. 23 graden, vanavond klaart het op. Vannacht is het weer bewolkt. Morgen iets meer zon en ietsjes warmer, 26 graden.
0: Dankjewel Casper. Dan nog even naar de weg. En het lijkt net als gisteren alweer een vroeg avondspits te worden. Het is nu al behoorlijk druk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus Utrecht Centrum en afrit Everdingen ongeveer 20 minuten. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur. En ook op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn ruim 10 minuten vertraging. De A27 dan, Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen zo'n 10 minuten. En ook nog een flinke op de A27 richting Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Bijna een half uur.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Veilig wonen begint vandaag.
3: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Circle Shark hier staat. En muziek uit het hart. En gedraaid hier vanuit het hart van Nederland Radio M Utrecht, hè? En we doen ook hier graag altijd een spelletje, zoals je weet. En zo even na 3:30, dan zetten we 3 platen op een rij. En de vraag is dan, welke overeenkomst kun je ontdekken? Kan overal inzitten in de titel, in de uitvoerende of zelfs een heleboel andere zaken nog. Ga maar even ervoor zitten, zou ik zeggen. En luister goed, dan kun je een mooi prijsje mee winnen. Dit is vandaag opgave nummer 1.

En wat zit er dan in ons prijzenpakket? Nou, deze week een schort zou je uit kunnen kiezen. Een koeltas, die komt alweer van pas hoor, de komende dagen. Een notitieboekje zit er meestal wel bij, een puzzelboek of een shopper. Luister dus goed naar de liedjes die voorbij komen. Dit is aanwijzing nummer 2.

En heel vaak gaat het over de liefde. Dus dat hebben we maar niet als thema bedacht. Maar ik kan me voorstellen dat je dat wel nu denkt. Als je mee wilt doen, antwoorden kun je sturen in de app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. We doen er nog eentje. Die is ook weer van Nederlandse makelij, net als aanwijzing nummer 2. Deze wordt zelfs in het Nederlands gezongen. En is van het Eurovisie Songfestival.

0: En dat waren ze alweer, alle drie vandaag in ons spel.
1: Met...
0: Goedemiddag, is dat Letty?
1: Ja, dat is Letty. Ja.
0: Dat is toevallig. Ja. Ik had net ook al een Letty aan de telefoon. Je bent niet dezelfde toevallig, hè?
1: Nee, niet dezelfde.
0: Okay.
1: Nee.
0: En waar woont Letty?
1: Letty woont in De Bilt.
0: Bij het KNMI, ja. Dus jij weet altijd welk weer we krijgen, zeg maar.
1: Ik kijk erop, zeg maar.
0: Oh, je kijkt zelfs op die mooie pol.
1: Ja, die kan ik zien hier vandaan. Ja,
0: dat is ook wel het middelpunt van Nederland waar jij zit, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, woon je altijd al in De Bilt?
1: Ja, ik woon altijd al ik woon 71 jaar in De Bilt, zeg maar.
0: Dan heb je wel het nodige zien veranderen, denk ik zo.
1: Ik heel veel, ja.
0: En,
1: ja,
0: toen, je, en toen je geboren werd, zeg maar, stond die bolder toen ook al van het KNMI?
1: Dat denk ik haast wel, ja. Ik kan me niet anders herinneren dat hij er stond, zeg maar. Ja.
0: Nou, goed, in ieder geval vandaag hebben we een beetje bewolking. Dat is jou niet waarschijnlijk ook wel opgevallen. En misschien komt er nog een zonnetje. Jij vindt het lekker?
1: Ja, lekker even bijkomen van de warmte.
0: Heb je al een bedankje gestuurd daar bij het KNMI?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Zeg, Leslie, ik heb voor jou een leuk prijsje. Want jij wist mij de goede oplossing te geven van de drie hits die we gaven. Hè, de overeenkomst. Hij was vrij snel wel te raden, denk ik. Maar kreeg ook nog wel een paar fouten door, hoor.
1: Ja, ik dacht ook eerst dat andere. Maar
0: wat dacht je eerst?
1: Eerst Love, ja. Want er waren een paar, de eerste van Japanese Love Songs en Songs for Love. Toen dacht ik Love, maar toen zei jij iets en toen dacht ik, nou, dat is het volgens mij niet.
0: Eigenlijk gaan bijna alle liedjes over liefde. Dus dan kun je dit spel bijna niet meer spelen, hè?
1: Nee.
0: Je moest iets dieper, en dat is ook dan mooi met het oog op die laatste, de diepte. Nou, wat is de overeenkomst vandaag?
1: Dat is 10.
0: 10, ja.
1: Ik had 10cc en 10sharp en S10.
0: S10, ja, dat was de laatste van het Songfestival. Ja, dus het getal 10 zochten wij. Jij krijgt van mij een 10 ook voor de oplossing, want het was goed.
1: Dankjewel.
0: En wat zou je graag voor prijsje willen hebben dan?
1: Nou, ik wil heel graag de schort.
0: Het schort, ja, vorige uur of eerder vandaag ook al eentje weggegeven. Is toch nog steeds heel favoriet. We hebben er al heel veel weggegeven, maar jij dus ook.
1: Ja, ik vind dat superleuk. Ja.
0: Hij komt met veel plezier naar je toe.
1: Dankjewel.
0: En ik wens je een fijne avond alvast. Leuk dat je meedeed. En blijf nog even aan de lijn, Letty. Voor de gegevens.
1: Zal ik doen. Goed, dankjewel. Dag.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Al die wegwerkzaamheden zorgen alweer voor vroeg vertraging ook in onze regio. Maar even kijken hoe het er nu voor staat. De ANWB meldt bijvoorbeeld een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen nog altijd daar nu 20 minuten. Dan ook op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, die is iets minder 10. Dan ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden, ruim een half uur vertraging op dit moment. De A27 Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen, 20. En ook op de 27 richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, daar heb je ongeveer een half uur vertraging. En ook deze de provinciale weg neem ik even mee nog. Dat is de N201 Hilversum naar Uithoren tussen afrit Nederoostenberg en Loenersloot. En de vertraging daar is 10 minuten.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

0: En de muziek ook is goed van Radio M Utrecht. Vandaag vieren we dus nog een klein beetje dat feest van Amerika. 250 jaar geleden begon het allemaal in 1776. En daarom zijn we dus vandaag ook een beetje op zoek naar mooie herinneringen aan reizen die je misschien zelf heeft gemaakt. Ook al iemand gesproken die er heeft gewoond. Er zijn ook mensen die er nu gewoon zijn gaan wonen. Op Facebook heel veel reacties ook daarop op de vraag: ben je wel eens in Amerika geweest? En welke plaat over Amerika zou je willen horen? Ines, die kwam ik onder meer tegen en die had het over... If you're going to San Francisco. Ja, er zijn ook heel veel mensen geweest. Het was ooit de hippie hoofdstad, hè, in de jaren 60. San Francisco. Dankjewel Ines voor je reactie. Ook Ria is daar geweest, stond te lezen. En die kwam met deze suggestie. Breakfast in America. En Gerda die noemde deze. Je kunt dus heel veel kanten op. In Amerika zelf overigens ook, maar ook muzikaal. Laat maar even horen welke plaat over Amerika als soort muzikaal cadeau we kunnen draaien vandaag. Ik ga zo meteen ook nog met iemand spreken die bijna alle staten bezocht heeft.
1: Goedemiddag,

0: Danny Veeraan. Dat noem je Americana, hè? Deze muziek. Dus dat sluit wel mooi aan op ons thema van vandaag. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten, dus 1776. Toen werd het allemaal, toen startte het eigenlijk allemaal. Onafhankelijkheidsdag hebben we pas gehad, 4 juli. En de vraag is dus eigenlijk, ben je wel eens in Amerika geweest? En welke platen over Amerika wil je nog eens horen? Nou, er is ook op Facebook heel veel op gereageerd. En ik heb nu iemand aan de telefoon, die is eigenlijk in alle staten, of niet?
1: Nou, ik ben in bijna alle staten wel geweest, ja. Twee na.
0: Remco, uit Amstelveen gewoon, hè?
1: Ja.
0: Ja, er staat ook mooi bij je Facebook-account Traveler, uitgebreid.
1: Ja, ik verander mijn achternaam nog wel eens op het Facebook, ja. Dat klopt.
0: Nou, ja, je doet je naam dus eer aan. Je hebt er 48 gehad, staat er te lezen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben alleen niet in Alaska geweest en in Rhode Island. Die staten heb ik niet bezocht. En in de jaren 90 reisde ik heel veel met mijn toenmalige vriendin naar de Staten. En wij hadden toen altijd een standby airpass. En dan was een soort tienertourkaartje, maar dan op het Amerikaanse netwerk van de vliegtuigmaatschappijen. En dan kon je binnen een maand overal heen vliegen. En zo deden wij dat. En zo hadden we heel veel vakanties elk jaar om al die staten te bezoeken en die hoofdsteden en zo. En ik ben echt overal geweest. Ik vind het een fantastisch land.
0: Hoeveel keer per jaar ben je dan gemiddeld gegaan?
1: Wij gingen toen ongeveer 3 keer per jaar. Oh. En dan maal een maand of zo.
0: Oh ja. Zo.
1: Ja, dus ik ben ontzettend van het reizen.
0: Ja, niet alleen Amerika, kan ik me zo voorstellen, maar...
1: Ik ga heel graag naar Azië, met name in de winter, als het hier wat kouder is.
0: Ja.
1: Dus, en het is ook allemaal nog betaalbaar. Amerika is nu best wel duur.
0: Ja. Ja, we hebben het nu dus even over de Verenigde Staten dan zelf. Welke staat heeft eigenlijk het meest indruk op je gemaakt? Welke plaats in de VS?
1: Ja, dat is toch wel denk ik New York. Dat vind ik een geweldige stad om te winkelen ook, om te shoppen, om te eten, om te drinken en van alles, om dingen te zien. Ik was 19 jaar en toen zei ik tegen mijn moeder van, adoe, ik ga naar New York, ik wil het vrijheidsbeeld zien en zo geschieden. En dat vind ik dus een hele mooie stad, maar ik vind Florida ook geweldig, want ik hou van zon, zee en strand.

0: Dat is wat we hebben op tv gezien ook. Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat is in de staat Michigan is dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ga meteen Dr. Pol even bezoeken.
0: Ja, precies. Daar moet ik ook meteen aan denken. Maar als je dan New York heb jij dus nog gezien met de oude Twin Towers.
1: Ja, daar heb ik ook de foto van op Facebook neergezet. Hè. De eerste foto was in 1989.
0: Ja.
1: Vanaf Statue of Liberty genomen. Dat is nog met de Twin Towers. Ik ben ook nog op het dak geweest van de Twin Towers. Van een van de toren toen.
0: Ja.
1: Daar kon je gewoon toen heen met de lift. Je waaide weg daar. Ja, dat is wel heel raar.
0: Daar krijg je wel kippenvel van. Als je dan ook bedenkt dat het al 25 jaar geleden is bijna. Hè, dat het allemaal gebeurde.
1: Ja, precies.
0: En heb je ook het nieuwe New York zeg maar dan ook gezien?
1: Ja, want die foto die zit er ook bij.
0: Ja, die staat eronder. Ja, dat is ook zo. Ja, 2018
1: 2018 was ik voor het laatst in New York,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, zie je.
1: Ja.
0: Mooi. Dat is wel mooi gedaan zo, dat verschil.
1: Ja, dus dat als je, ik kan het echt iedereen aanraden als je naar New York gaat. Ga naar dat museum wat ze daar hebben over dat 911. Dat is echt heel indrukwekkend.
0: Ja. Ga je nu ook nog naar Amerika?
1: Nou, nu eventjes niet, want het is voor toeristen is het wat minder aantrekkelijk geworden.
0: Ja.
1: Met alle regeltjes die er nu al opgeworpen zijn door de regering Trump. Dus ik laat het even voor wat het is, maar het zit nog wel in de pocket, ja.
0: Ja, die politieke wind, had ik het al even over in het vorige uur, zeg maar gerust wervelwind die er nu waait. Hè, die houdt heel veel mensen nu in Nederland, of in ieder geval gaan ze niet naar de VS. Dat kwam ik ook heel vaak tegen in de berichtjes op Facebook. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen, nou ik laat me er niet door tegenhouden, want ik vind Amerika gewoon een mooi land, wil ik graag naartoe.
1: Is ook zo. Maar ik wil heel graag dan combineren. En dan wil ik ook met Cuba. En dat is ook alweer moeilijk.
0: Nou goed, in ieder geval, ik hoor het al. Je hebt nog voldoende reisplannen.
1: Ja hoor.
0: En er is ook heel veel muziek. Dat is moeilijk kiezen. Maar jij hebt er eentje die je al lang niet meer gehoord had, zei je.
1: Ja, dat klopt. Die heb ik inderdaad lang niet gehoord. Dat is Redbox met For America.
0: Ja, dat is wel een loflied op de Verenigde Staten. En mooi zo nu met die 250ste verjaardag.
1: Dat
0: gaan we,
1: kan niet.
0: Gaan we die doen. Remco, dankjewel voor je leuke reactie.
1: Joep.
0: En je mooie foto's op Facebook.
1: Okay,
0: en veel reisplezier verder nog, hè.
1: Joep, dankjewel. Hoi.

0: Later werd de bestemming Ibiza. Maar zo was het in de jaren 70 nog. Barbados, ook daar is het natuurlijk fijn om lekker te zijn. Met Coconut Airways, ik weet niet of dat wel veilig is. Typically Tropical was dat. De zomer vier je bij ons. En we gaan ook ondertussen gewoon naar het nieuws. Zometeen is Casper de Weer. Vanuit Amersfoort ben je binnenkort sneller in Parijs. Daar hoor je zo meer over.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
0: Het regionieuws met Casper Kooi. En net als in het vorige uur weer dieren in het nieuws. Ja. Je begint met de wolf Bram.
6: Deze keer is de wolf inderdaad. De provincie belooft beter te communiceren over wolven. Dat zegt het bestuur in een debat. Politici zijn boos dat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was toen niet meer geldig. Een lichte overtreding, zegt de politie. Voor de deur stond bij het provinciehuis stonden actievoerders die opkwamen voor de wolf. In de Rondevenen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Die zaten bij een handelaarster. De dieren waren ziek en het huis was ronduit goor, zegt de inspectiedienst.
7: In de slaapkamer, in de gang, in de huiskamer, overal vuilnis. En daartussendoor vonden we ook nog op verschillende plekken bedorven vlees. Dus het stonk en het wemelde ook van de vliegen.
6: Misschien krijgt dit verhaal nog een staartje en moet de vrouw voor de rechter komen. Treinvervoerder Arriva wil niet alleen vanuit Groningen, maar ook vanuit Amersfoort met treinen naar Parijs gaan rijden. Arriva heeft hiervoor toestemming gevraagd bij de toezichthouder. Het gaat om dagelijks 2 ritten naar Parijs en ook weer terug. En die zouden dan over 2 jaar moeten gaan beginnen. In de Rhenen wordt gewaarschuwd voor nepagenten die zich voordoen als echte politie en zelfs ook uniformen dragen. Ze bellen dan aan bij ouderen en proberen geld, sieraden of andere spullen buiten te maken. De gemeente zegt, agenten komen nooit aan de deur om geld of pinpassen op te halen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, het is 23 graden, vanavond klaart het op. Vannacht dan is het bewolkt, morgen is er meer zon en is het ook ietsjes warmer, 26 graden.
0: Met de trein naar Parijs, volgende week hebben wij de Franse dag overigens. Maar zometeen gaan we al naar Julien Clerc. Dus voor de fans van Frankrijk, blijf lekker luisteren. Dankjewel Casper.
6: Graag gedaan.
0: Nog even naar de weg, ja, daar is het niet zo fijn. Misschien kun je de trein nog nemen. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Everdingen. Daar heb je bijvoorbeeld een 30 minuten vertraging. Ook op de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, ruim 10 minuten. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden, 30 minuten. En ook op de A12 richting Utrecht tussen Knappen, Lunetten en Oude Rijn. Een kwartier vertraging. Op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Hagestein en knooppunt Rijnsweerd. Daar is de linker rijstrook dicht. Dus ze zijn daar bezig met een spoedtransport. En ook op de 27, dat is tussen Bilthoven en Eemnes. Vertraging 20 minuten. En nog iets meer op dezelfde 27 richting Gorinchem dan. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Everdingen. 40 minuten daar. En ook op diverse provinciale wegen rekening houden met vertraging. Zoals bijvoorbeeld de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. Daar ongeveer 20 minuten. En ook de N301 van Almere naar Barneveld. Tussen de aansluiting met de N705 en de aansluiting met de A28. Bijna 20 minuten.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Ik heb net nog in het nieuws over met de trein naar Parijs vanuit Amersfoort. Julien Clerc die kiest dan waarschijnlijk weer de trein naar Nederland. Want volgend jaar dan is hij weer zelfs hier in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Ook het jaar waarin hij 80 wordt. Moet je nagaan, dat is wel een krasse knar, kun je wel stellen.
1: Zo is dat.
0: Sion Chanté. Bonjour, zeg ik tegen Aard.
1: Bonjour.
0: Ja. We hebben het vandaag over Amerika vooral. Ik neem aan dat jij er ook wel eens geweest bent.
1: Ja. Ik heb daar ooit met, toen ik 18 was, een maand lang met de trein rondgereisd. Met de Amtrak.
0: Oh ja.
1: Dat was een geweldige manier om het land te zien.
0: Dat zijn enorme, grote, lange treinen met die altijd zo tingelen bij de overgangen en zo.
1: Juist. Zoiets. En ik weet nog, het is lang geleden, maar iedere keer als de trein dan stopte, dan kwam dezelfde stem. Do not leave the train until it has entered a full and complete stop.
0: Oh ja.
1: Thank you for traveling Amtrak.
0: Want het duurt wel even voor je stilstaat natuurlijk. Ja. Nou, mooie herinnering is dat. Ja, je hebt op Facebook weer een heel ander onderwerp. Hè. Dan gaat het over de wolf. Hè,
1: ja, en als ergens de meningen over uiteenlopen, dan is het wel over wat we aan moeten met de wolf. Er schijnen er 131 in Nederland te zijn in een aantal roedels. En de staatssecretaris heeft deze week gezegd dat hij agressieve wolven wil laten afschieten. Nou ja, er zijn dan een hoop juridische haken en ogen ook nog aan. Vanochtend was er nog een protest bij het provinciehuis. Daar protesteerde een club tegen het afschieten. Er was een motie van treurnis aan het adres van de gedeputeerde. Dat ging dan weer over Wolf Bram, die is doodgeschoten, maar buiten de vergunning om. Dus er is veel over te doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars daarin staan. Moeten we nou de wolf gewoon met rust laten en ermee leren leven? Of zeg je, ja, nee, Nederland is te klein voor de wolf?
0: Veel reacties, je hebt er een hele klijf aan, denk ik, straks.
1: Zo is dat. En verder praat ik zometeen met de inspectie, en dat is de inspectie die gaat over dierenwelzijn. Want je zal het in het nieuws gehoord hebben. In een huis in de Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 zwaar verwaarloosde katten gevonden.
0: Ja.
1: Een ongelooflijk smerig, vervuild huis. Nou, hoe smerig het daar was en wat er nou met die kittens en met die kattenhandelaars er gaat gebeuren, ga ik zo meteen vragen aan de inspectie.
0: Nou, het wordt in ieder geval een beestachtig programma.
1: Beestachtig goed, hoor.
0: Ja, beestachtig goed.
1: Wordt genieten.
0: Naar straat. Ja, over Amerika. Dat is wel leuk, want ik heb nu een liedje, een nieuwe plaat van Stella Lefty. En dat gaat dan over Boston. En Ria, die noemde ook Boston nog even in haar reactie op Facebook. Dus deze is ook een beetje voor jou.

En daar gaat hij weer. Goodbye Cliff was dat, Cliff Richard. Vandaag dus vooral veel over Amerika. En nou ook heel veel op Facebook gelezen. En ook mooie foto's die erbij zijn gezet. Ook Margo van Doorn wil ik nog even benoemen. Verschillende keren in Aspen, Colorado geweest. Ook in het John Denver Park, waar de songs op grote stenen staan. En hier ook het graf van John Denver, zijn steen. Dankjewel Margo, mooi om dat even te zien. En hoor dit liedje bij, hè? Rocky Mountain High. Over Colorado. In de jaren 70 zong je dat.

0: John Denver. Het gaat over zijn intense liefde voor de natuur en de overweldigende rust en vreugde die hij daar vond in de bergen van Colorado. Rocky Mountain High. En als je dus zijn graf wilt zien, een mooie foto op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dankjewel nogmaals, Margot. En vanmiddag hebben we dus vooral de schoonheid van de Verenigde Staten nog eens belicht en de mooie muziek die erbij hoort.
1: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Vijf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Bij een aanval op een middelbare school in Duitsland zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de dader naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Een hele goedemiddag. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio met Casper. Dag Casper.
12: Goedemiddag. Treinvervoerder Arriva wil over 2 jaar vanuit Amersfoort naar Parijs rijden. Het gaat om 2 ritten en dat is dan heen en dan weer terug. Het provinciebestuur overleefde een motie van wantrouwen. Het ging om het afschieten van Wolf Bram. Daar hoor je over een half uur meer over. En dan hoor je ook over een heldhaftige klant van een drogisterij in Utrecht. Die wist een overvaller letterlijk te ontmaskeren.
11: De files met een vertraging vanaf een kwartier, want het is behoorlijk druk. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen 25 minuten oponthoud. Op de A12 staat een auto in brand. Dat is de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Een kwartier oponthoud daar. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen, 35 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen ook 25. En de laatste, de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, 35 minuten vertraging. Zometeen Elvis Presley en Billy Preston.

0: Billy Preston en Syreeta. Eind jaren 70. Lekker liedje hoor. It Will Come in Time.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze woensdag 8 juli 2026. De dag dat duidelijk werd dat 65-plussers volgend jaar geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. En ook de dag dat 12 kittens en katten in beslag zijn genomen. Ze zaten in een zwaar vervuilde woning in de Ronde Venen. Nou, hoe smerig het daar was, we horen het zo van de inspectie. Het is ook een historische dag. Het is namelijk de verjaardag van Linda de Mol, die op 8 juli 1964 geboren werd. De presentatrice en actrice die is niet alleen bekend in Nederland, maar deed ook in Duitsland de Traumhochzeit.
2: Tausenden van kleine perlen in diesem kleid. Wirklich ganz, ganz schön. Aber jetzt lüften wir das Geheimnis, meine Damen und Herren. Bitte schön, euer Traumhochzeitsgeschenk. Ein komplettes Audio- und Videocenter von Grundig.
0: Terug naar vandaag. Als ergens de meningen over uiteenlopen, dan is het wel over wat we aan moeten met de wolf. Staatssecretaris wil agressieve wolven laten afschieten. Wat zeg jij? Afschieten of afblijven? Stuur maar een appje.

0: Ja, Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist. Radio M Utrecht, het is 5:15. Bij een kattenhandelaarster in de gemeente De Ronde Venen zijn in de afgelopen weken 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. En dat gebeurde in een zeer ernstig vervuilde woning. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ik ga praten met Jelco de Ruiter van de inspectie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat moeten wij ons voorstellen bij zeer ernstig vervuild?
1: Dat je als inspecteur tot aan je enkels in de vuilnis staat. En dat de vuilnis ook overal staat opgehoopt tegen de muren. Dus overal waar je kijkt, in de slaapkamer, in de gang, in de huiskamer, overal vuilnis. En daartussendoor vonden we ook nog op verschillende plekken bedorven vlees. Dus het stonk en het wemelde ook van de vliegen.
0: Ja, gewoon ongelooflijk goor dus. En daartussen scharrelden dan kittens en katten?
1: Voor zover ze nog scharrelden, zoals je al aangaf, hebben we in totaal 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Maar een hoop van die dieren waren ziek. En met name de kittens, die waren nogal loom. En die hadden ernstig ontstoken ogen. Dus ja, die waren gewoon ziek. De volwassen dieren, daar ging het wel wat beter mee. Maar zeker de kittens, die waren niet heel erg bewegelijk.
0: En nou begreep ik dat jullie al eerder bij deze vrouw geweest waren, toch?
1: Ja, deze inbeslagname heeft in 2 etappes plaatsgevonden. We zijn 2 weken geleden op donderdag daarvoor het eerst geweest naar aanleiding van een melding via meldpunt 144 voor verwaarlozing en mishandeling van dieren. Iedereen kan daar melding maken. Nou, en toen vonden we dus deze enorme ravage aan en ook een gedeelte van de kittens en katten. Maar we hadden een vermoeden naar aanleiding van de melding dat er meer moest zijn. Maar dat troffen we daar op dat moment niet aan. En daarom hebben we de keuze gemaakt om vorige week maandag nog een keer terug te gaan. Ja, toen vonden we dus inderdaad het restant van nog eens 5 kittens en een kat.
0: Ja, en de eerste keer dat jullie er waren, is er neem ik aan een gesprek geweest met die kattenhandelaarster. Ja. Wat is er dan niks uit dat gesprek gekomen? Want ik neem aan dat zij beloofd heeft dat ze de zaak zou verbeteren.
1: Ja, maar dat horen we heel vaak. En heel vaak gebeurt dat ook niet. En als wij het idee hebben dat iemand zelf de zorg voor de dieren niet overziet, dan is dat in veel gevallen voor ons toch wel reden om over te gaan tot stevigere maatregelen. In dit geval was dat zo. Mevrouw gaf aan dat ze de ontstoken ogen behandelde met gekookt, weliswaar hè, afgekoeld, maar gekookt water. Nou, dat is volstrekt niet voldoende voor het behandelen van ontstoken ogen. Daar moet serieus een dierenarts naar kijken. En uit de gesprekken die wij met de beklaagde hadden, maakten wij echt op dat zij geen idee had van hoe ze nou eigenlijk goed voor die dieren moest zorgen. En het waarschijnlijk ook niet meer overzag door alle rotzooi in huis.
0: Nee, en haar idee was verkopen voor de handel deze kittens en katten.
1: Ja, en uit ons onderzoek is ook gebleken dat zij naar alle waarschijnlijkheid bedrijfsmatig handelt. En dat betekent dat ze minstens 20 kittens op jaarbasis verkoopt.
0: Ja, wat hangt haar eigenlijk boven het hoofd als je zoiets doet?
1: Nou, de dieren zijn in opdracht van de officier van justitie in beslag genomen. En daar is dus bordprocesverbaal voor opgemaakt. Dat betekent dat mevrouw een uitnodiging krijgt voor een verhoor van onze inspecteur. Daar wordt verslag van opgemaakt. Dat gaat dan naar de officier van justitie. En die bepaalt vervolgens wat voor straf er gaat komen. Of wat voor strafeis die bij de rechter gaat neerleggen. En dat kan heel fors oplopen. Sinds 2024 hebben we de nieuwe wet aanpak dierenmishandeling en verwaarlozing. Die heeft Den Haag speciaal ingesteld. Omdat ze vinden dat dit soort zaken steviger moeten worden aangepakt. En dat betekent dat er relatief hoge celstraffen zijn. Ook hoge geldboetes en taakstraffen. Maar eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste vinden wij is dat de rechter een houdverbod kan opleggen. En dat kan betekenen in de ernstigste gevallen dat iemand tot levenslang geen dieren meer mag houden.
0: Ja. De situatie die u aan het begin van het gesprek beschreef was tamelijk ernstig. Dat klinkt echt afschuwelijk daar. Komen jullie dat nou vaak tegen of is dit echt een uitzondering?
1: Er is een tijd geweest dat ik zei het is een uitzondering. Maar in de tussentijd komen we dit maandelijks, zo niet wekelijks tegen. Ergens in het land. Zeker dit jaar is het opvallend hoeveel van dit soort huishoudens we tegenkomen. En dan ook echt verspreid over het hele land. Dus het is niet alleen een problematiek van de Randstad. Het is net zo goed op het platteland, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, dit gebeurt vaak.
0: Is daar een verklaring voor?
1: Ik denk zelf dat het een beetje te maken heeft gehad met de coronatijd. Wat je in de coronatijd zag was dat mensen heel veel huisdieren in huis namen. Vooral om de eenzaamheid te verdrijven. En de mensen waar wij over de vloer komen, die hebben het sowieso al niet zo breed. En

0: mensen die kunnen het gewoon zich niet meer veroorloven om naar een dierenarts te gaan of überhaupt nog basiszorg te bieden aan een dierenarts. Dus ons vermoeden is dat sinds corona steeds meer mensen met zichzelf dus wal en schip zijn geraakt en daarmee dus ook met hun dieren.
1: Jelko de Ruiter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Vriendelijk dank voor de toelichting.
0: Graag gedaan.

Salisbury Hill, Peter Gabriel, Radio M Utrecht. Nou, er is veel te doen om de wolf. We gingen vandaag nog over in de Provinciale Staten. En de staatssecretaris vindt dat agressieve wolven snel moeten kunnen worden afgeschoten. Hoe denk jij daarover? Nou, Luc reageert, die is duidelijk. Afschieten. Ons land is te klein om wolven te huisvesten zonder dat ze huisdieren of zelfs mensen zullen aanvallen. Maar Wesley zegt afblijven en desnoods proberen te verplaatsen, indien mogelijk, naar een afgelegen bos met genoeg wild. En Maureen zegt, ja, de natuur is ook voor dieren en de wolf zijn leefgebied is altijd meer ingepalmd. Afblijven dus.

Wat vind jij ervan? Ik ben benieuwd naar je mening, dus stuur even een berichtje via de RTV Utrecht app. De Wolf. Afschieten of afblijven? En dit is Cunningham op Radio 1 Utrecht.

0: hier op Radio M Utrecht. De zomer die vier je bij ons. En of die zomer weer terugkomt, dat gaan we zo meteen vragen aan Margot Ribberink, onze weervrouw. Zo eerst het nieuws met Casper. Hoogbezoek in Zeist vandaag, daar gaat het over. De minister van Wonen was daar namelijk. Wat ze daar deed, we horen het zo meteen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: 17:30, het regionieuws hier op Radio M Utrecht. Casper, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: De provincie belooft beter te communiceren over wolven.
10: Ja, dat zegt het bestuur in een debat. Partijen zijn boos omdat ze te laat hoorden dat wolf Bram eigenlijk niet doodgeschoten had mogen worden. De vergunning was niet meer geldig. En dus was er een motie van wantrouwen. Die haalde het niet, zegt onze verslaggever.
11: Veel partijen vinden het toch nog te vroeg. De volledige evaluatie van het wolvenbeleid moet namelijk nog komen, en de meesten kiezen er toch voor om dat nog even af te wachten.
10: Voor de deur stonden actievoerders die opkwamen voor de wolf. Hoogbezoek in Zeist. De minister van Wonen was op bezoek bij bewoners van flats die zwakke balkons hebben. Alleen de minister die kan er niet zoveel aan doen.
12: Het is echt de woningcorporatie die als eerste aan zet is. Die moet kijken op welke manier ze dit willen oplossen. Daar kan de gemeente hen bij ondersteunen.
10: De bewoners balen, ook omdat de huur duurder is geworden. In Utrecht zijn twee mensen gewond geraakt bij een ongeluk op het Gandhiplein. Een auto botste op de Zeilse Ring en kwam tegen een paal tot stilstand. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het mis kon gaan is nog niet duidelijk. In Utrecht heeft een klant een overvaller van een drogist verjaagd door zijn bivakmuts af te trekken. Gebeurde zo'n 1,5 week geleden. De klant raakte daarbij licht gewond. De man, de dader, die bedreigde een kassière met een mes en eiste geld.
13: De kassamedewerkster ziet rond 16:30 die middag de overvaller de winkel binnenkomen. Het is allemaal gefilmd door het beveiligingssysteem. De overvaller loopt weg en steekt recht de het gooilaan over. Wat daarbij opvalt is dat hij niet rent, maar juist heel rustig loopt.
10: De beelden zijn te zien op rtvutrecht.nl en ook in onze app. Dan nog het weer, het is 23 graden. Vanavond dan klaart het op. Vannacht dan is het weer bewolkt. Morgen zon en ietsjes warmer, 26 graden.
0: Heerlijk lekker. Verkeersinformatie, A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen, 20 minuten oponthoud. Veel vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek. Daar staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht, levert je een uur vertraging op. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en de Meren, 25 minuten. Dan de A12... Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Nooddorp. Een ongeluk daar, rechterrijstrook dicht. Bijna een uur oponthoud. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 20 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, 30 minuten. En de laatste, de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. 20 minuten oponthoud. Zometeen, Tina Turner.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Utrecht komt thuis met Aart.

0: Typical Mail. Je luistert naar Radio M Utrecht. Waar we praten over de wolf. Ja, en wat moeten we daar nou mee? De meningen lopen sterk uiteen. Het is een beetje 50-50 afblijven of afschieten. En het is ook wel een lastig dilemma voor veel mensen. Onder andere voor jou, Jannie.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, wat denk je nou? Wat moeten we met die wolven?
1: Ja, eigenlijk niet, want die beesten die maken enkel maar die schapen en weet ik het allemaal op. Nou, dat vind ik veel erger. Dat is, ik weet niet veel schade.
0: Ja, dus dan zeg jij uiteindelijk, dan moeten ze toch maar afgeschoten worden.
1: Nou ja, of die lelijke wolven dan, hè, die gevaarlijk zijn. Maar voor de rest, ja, stuur ze weer terug naar Duitsland of waar ze vandaan komen. Toch?
0: Ja, ja, ik weet niet. Zou een wolf zich zo makkelijk laten vertellen van hupsakee die kant op?
1: Nee, dat niet. Maar dan ze bijvoorbeeld vangen of zo.
0: Ja, vangen en uitzetten in een wat groter gebied.
1: Ja, inderdaad. Ja, want het is gewoon veel te klein hier, vind ik.
0: Ja, het is wel krapjes hier. Maar ja, ik denk dan altijd, ja, dan komen ze gewoon weer terugwandelen natuurlijk. Als ze hier willen zijn.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, je kan kwaad tegen ze, je wordt uitgezet, je mag niet meer terugkomen.
0: Ja.
1: Dat gaat ook niet, want ze hebben natuurlijk geen paspoort of niks.
0: Nee, het is ingewikkeld. Jannie, dank je wel en een fijne avond.
1: Ja, ik zelf door.
0: Oké,
1: tot ziens.
0: Dag.
1: Doei, doei.
0: Leo, die stuurt een berichtje, die is kort, die zegt afschieten. Maureen, die schrijft, de natuur is ook voor dieren en de wolf zijn leefgebied is altijd maar meer ingepalmd, dus afblijven. Puma, iemand die zich Puma noemt, die zegt afblijven. En Anita Vink, die zegt weer afschieten, want ze horen hier niet. Reinie, hallo? Ja, heeft Reinie nou opgehangen? Ik ga het gewoon opnieuw proberen. Want Reinie hing aan de lijnie.
2: Ja, daar ben ik weer.
0: Daar ben je weer. Reinie,
2: ja.
0: Wat moeten wij aan met die wolf?
2: Nou, ja, het moet beheersbaar blijven, hè? In ieder geval. Maar die lelijke valtwolf, om het zo te zeggen, die moet je wel afschieten, hoor.
0: Ja.
2: Want dat wordt een drama op een gegeven moment. En de afgelopen tijd komen er veel te veel.
0: Ja.
2: Het moet beheersbaar blijven.
0: Ja, en hoe hou je het beheersbaar?
2: Nou ja, overschot afschieten natuurlijk. Net als bij wilde zwijnen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, het zijn er, maar ik zag het laatste bericht erover. Het zijn er 131 in Nederland.
2: Ja.
0: Het zijn er ook niet heel veel. Hè?
2: Nee, maar het komt wel. Hè? Dat blijft niet bij dat aantal. Er worden er natuurlijk steeds meer.
0: Ja.
2: Er zijn geen vijanden natuurlijk hier, hè?
0: Voordat het uit de klauwen loopt, afschieten.
2: Ja. Ja, maar dat wordt te gevaarlijk, vind ik.
0: Ja, het is wel.
2: De vorig jaar ook, toen is Utrechtse Heuvelrug was afgesloten. Niemand kan erin. Hè? De Utrechtse Heuvelrug is toch ook van ons? En mogen er toch ook in? Niet alleen de wolven?
0: Ja.
2: Ja, maar dat wordt gewoon gevaarlijk. Dat gaat niet.
0: Ja.
2: En wat dus daar moeten we gewoon wat aan doen.
0: En wat zeg je tegen mensen die zeggen, ja, de wolf was hier eerder dan de mens? Die hebben meer recht?
2: Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Daar heb ik geen idee van.
0: Nee.
2: Dat weet ik niet.
0: Jouw mening is in ieder geval duidelijk.
2: Ja,
0: dankjewel.
2: Het moet beheersbaar blijven in ieder geval.
0: We houden het beheersbaar. Reinie, dankjewel. Fijne avond.
2: Dank je, hetzelfde dag.
0: Dini stuurt een berichtje die zegt afschieten. Of moeten we er eerst op wachten tot ze een kind pakken? Het is al erg genoeg dat ze schapen aanvallen. Boudewijn de Groot. Je zingt over een verdronken vlinder.
3: Zo te

0: Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Weerbericht.
0: Wanneer komt de zon? Margot, hallo.
1: Hallo. Nou, ik zie hem al bijna aankomen. Het waren natuurlijk hele hardnekkige wolken vandaag. Maar als je naar het westen kijkt, dan zie je misschien al een enkele opklaring. Ze zitten nu boven de kust. Ze zijn zo Den Haag, Rotterdam aan het optrekken. Amsterdam ook al aan het bereiken. Dus nou ja, na deze tegenvallende dag wat betreft de zon, komt hij toch echt nog even voor tevoorschijn voordat hij ondergaat.
0: Oké, dat zal bij ons in de provincie rond een uur of 7 zijn.
1: 7-8 uur vanuit het westen. Dus het oosten van de provincie moet daar nog even een uurtje bij optellen. Maar ook daar zal het gaan opklaren in de loop van de avond. En die bevolking heeft natuurlijk de temperatuur een beetje weerhouden van ver te stijgen. Gisteren werd het op heel veel plaatsen nog 25 graden. En vandaag door de bewolking werd het niet warmer dan 20,6 in de Bilte en 20,7 in Cabauw.
0: Ja, ik hoorde Pieter vanmiddag klagen. Die vond het koud. Ik zei, nou, koud.
1: 21, ja.
0: Ja. Goed, hoe is de dag van morgen?
1: Ja, nou eerst die wolken die trekken weg, dus het wordt helemaal helder. En dan denk je, nou, dan start het morgen in ieder geval goed. Maar helaas, in de loop van de nacht worden er weer nieuwe wolken gemaakt en aangevoerd. En dat betekent dat we morgenochtend weer met grijze wolken beginnen. Misschien een beetje nevel en mist. Temperaturen komen de nacht een graadje of 14, denk ik. Maar ik heb wel het idee dat die wolken morgen sneller gaan oplossen dan vandaag. En dat er meer ruimte is voor de zon, vooral in de middag. En verder is het net zoals vandaag heel rustig met een zwakke tot matige noordoostelijke wind. En die temperatuur die gaat natuurlijk wel hoger uitkomen. Zeker als de zon bijkomt. Dus het wordt 25 of 26 graden.
0: Kijk, en wat voor weer we krijgen vrijdag en in het weekend wil ik over een uurtje graag van je weten. Dankjewel, Margot.
1: Graag gedaan. Dag.

Utrecht. Straks het ongelofelijke verhaal van een man die een overvaller in een winkel aanpakt. Zijn bivakmuts aftrekt. En met gevaar voor eigen leven te lijf gaat. Dat hoor je zo meteen. Verder muziek van George McRae. Suzanne en Freek.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie Kasper.
9: Goedenavond. Een handelaar in kittens en katten hangt een rechtszaak boven het hoofd. De dieren waren doodziek in een vies huis. Treinvervoerder Arriva wil over 2 jaar vanuit Amersfoort naar Parijs rijden. Die moeten dan 2 keer per dag gaan rijden, 2 keer heen en 2 keer terug. En in Utrecht en Rotterdam zijn 70.000 doosjes verboden nicotinezakjes in beslag genomen. Hoor je straks meer over.
8: Het is druk op de weg. De files vanaf een kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen. Een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek. Een uur. Er staat daar een auto in brand. Rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 25 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Ouderijn een kwartier. Ook een kwartier op de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En op diezelfde A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen een half uur oponthoud.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Josh McRae. En Rock Your Baby. Goedenavond.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Tot 7 uur ben ik bij je. Hier op Radio M Utrecht. Met nog veel meer fijne muziek. Madonna. Gary and the Pacemakers. Suzanne en Freek. Het staat allemaal voor je klaar. Ik ga ook praten met Sagarko Broeren. Presentator van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Onder andere over een zeer bijzonder beeld dat ze hebben vanavond. Beeld van een man die een overvaller te lijf gaat en zijn bivakmuts afrukt. Die beelden zijn ook te vinden op onze site. We praten nog wat door over de wolf, want die discussie die gaat maar voort. Vandaag tot in Provinciale Staten aan toe. Ja, wat moeten we er nou mee? Beheren, zegt Bea, een groot roofdier ongelimiteerd in dichtbevolkt gebied. Dat is een recept voor problemen. Niet meteen, maar op termijn uiteindelijk wel. En dat moet je voor zijn. Ze mogen er zijn in afgesproken aantallen, op afgesproken plekken, verder niet. En ja, als je beheert, betekent dat dus ook afschieten. Wat denk jij? Afschieten of afblijven? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Hier op Radio M Utrecht, de zomer die vier je bij ons. Het is 6:15 geweest. Ik ga praten met Sagarko Broeren van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaan een aantal zaken doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vorige week hadden we het al over die overval op een drogist waar een iemand die erbij staat de bivakmuts van een overvaller afpakt.
1: Ja.
0: We zien nu de beelden en je weet niet wat je ziet.
1: Ongelooflijk. Toen ik dit voor het eerst zag, dacht ik van wat is dat een stoere man. Maar je kunt ook denken wat onverstandig van deze man. Want hij liep veel risico. Die overvaller die heeft dus een keukenmes op zak. En die bedreigt haar dus met de kassière van de Ethos in Utrecht. In Hooggraven. Die klant die ziet het gebeuren.
0: Staat op zijn slippertjes ernaar te kijken.
1: Gewoon op zijn slippertjes met een tasje en hij loopt er dan naartoe. En dan zegt hij tegen die overvaller, stop hier eens even mee. Die overvaller die zegt dan, nee, ik wil gewoon dat die lade open gaat, want hij wil geld. En die overvaller loopt dan op die klant af en houdt zijn mes tegen zijn hals aan. Heel dreigend.
0: Ja.
1: Maar die klant vertrekt geen spier.
0: Het is echt onvoorstelbaar.
1: Onvoorstelbaar.
0: Doet een soort stapje naar achter. Krijgt hem wel een snijwond in zijn hand, geloof ik.
1: Een snijwond in zijn hand. Pak dan de muts vast van die overvaller. De bivakmuts. Trekt hem zo van zijn hoofd. Ongelooflijk. Wat een lef.
0: En dan staat die overvaller er eigenlijk best goed op.
1: Die staat er zeker goed op. Moet toch wel te herkennen zijn. En uiteindelijk weet die klant hem ook nog de winkel uit te werken. Via een soort van worsteling.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Politie zegt hier nog wel bij, ja, dat is een heldendaad, maar zeer onverstandig.
1: Zeer onverstandig, want het kan echt je leven kosten. Deze man heeft een mes op zak en je weet niet wat zijn overvaller daarmee doet.
0: Ja, het is een ongelooflijk beeld te zien allemaal in Bureau Hengeveld. Waarin jullie het ook hebben over een oplichter die heel veel geld pint bij ons in de provincie.
1: Ja.
0: Na een babbeltruc in het oosten. Hè?
1: Juist, want daar weten ze dus de pinpassen te krijgen van de mensen uit Oldenzaal en Schalkhaar. En er wordt inderdaad gepint hier in onze provincie. Dat gebeurt dan in Soest en in Amersfoort. En beide keren komt toch wel dezelfde man in beeld. En hij heeft een heel bijzonder vissershoedje heeft hij op. Toch wel heel herkenbaar. Ja, hopelijk herkent iemand deze man. Er wordt veel geld gepint. Zo'n €2750 van de man uit Schalkhaar. En €1700 van de vrouw uit Oldenzaal. Ja. Beide oudere mensen.
0: Gaat dat zien? Want dat vissershoedje, daar houdt hij kennelijk van. Want die heeft hij steeds op.
1: Ja, blijkbaar.
0: Dan een inbraak in een studentenwoning hier in Utrecht. En er wordt best veel buit gemaakt.
1: Dat kun je wel zeggen, ja. Voor zo'n €5.000 à €6.000 is daar verdwenen. Het is al een tijdje geleden deze zaak. Woensdag 17 september. Maar goed, we hopen toch dat die alsnog kan worden opgelost. We hebben best goed bewakingsbeeld van de inbrekers. Twee man. Er wordt dus ingebroken in een studentenhuis. En men hoort 's morgens wel wat

0: Een Speed, een PlayStation 4, nou ook typisch iets wat je in een studentenhuis treft. Een paspoort, twee paar schoenen, twee sloffen sigaretten. En nog een fles van niet twee, niet één, nee 3 liter rode wijn. Ook weg.
1: Oké, okay. Alles bij elkaar opgeteld, toch zo'n 5.000 à 6.000 euro aan schade.
0: Ja.
1: Goed, bekijken die beelden in bureau Hengeveld bij ons op televisie of op de site rtvutrecht.nl. Zeg Harco, dankjewel.
0: Graag gedaan.

La Isla Bonita, Madonna. Zometeen Casper met het regionieuws. Gaat over katten met ontstoken ogen. Een handelaarster uit de Ronde Venen die heeft er echt een potje van gemaakt. Hoe ernstig dat was, je hoort het zometeen.

0: Delf, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: 6:30, het regionieuws met Casper. Casper, goedenavond.
8: Goedenavond.
7: Ja, dieren in het nieuws.
8: In de Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. De beesten zaten bij een handelaarster. De katten waren ziek en het huis was ronduit goor, zegt de inspectiedienst.
9: In de slaapkamer, in de gang, in de huiskamer, overal vuilnis. En daartussendoor vonden we ook nog op verschillende plekken bedorven vlees. Dus het stonk en het wemelde ook van de vliegen.
8: Misschien krijgt dit verhaal nog wel een staartje en moet de vrouw voor de rechter komen. In Utrecht en Rotterdam zijn 70.000 doosjes verboden nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde deze week, begin deze week, en later werden in Rotterdam nog eens 277.000 illegale vapes gevonden met zoete smaakjes. Alles wordt kapot gemaakt en de kosten zijn voor de eigenaren. Hoog bezoek in Zeist. De minister van Wonen was daar op bezoek bij bewoners van flats die zwakke balkons hebben. Alleen kan de minister daar niet zoveel aan doen.
10: Het is echt de woningcorporatie die als eerste aan zet is. Die moet kijken op welke manier ze dit willen oplossen. Daar kan de gemeente hen bij ondersteunen.
8: Ja, de bewoners die balen omdat de huur omhoog is gegaan. En in Amersfoort is een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de auto raakte licht flink beschadigd. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De wagen is weggesleept. Het gebeurde allemaal op de Blekersingel. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Kreeg nog het weer, het klaart vanavond op. Vannacht is het weer bewolkt, maar morgen dan is er meer zon en is het ook iets warmer dan vandaag, een graad of 26.
7: Dankjewel, Casper. De files, ze nemen wat in lengte af, maar het blijft toch redelijk druk. De vertragingen vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen, een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en afrit Oosterbeek, een half uur. Er was daar een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Zometeen Sailor en Player.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Elding.

0: en Replay en Me Lobby You hier op Radio M Utrecht. Ja, vandaag praten we over wolven. Waarom? Nou, omdat er veel om te doen is. Vandaag nog een motie van treurnis tegen een gedeputeerde in het provinciehuis. Omdat wolf Bram buiten de vergunning om zou zijn afgeschoten. Was ook protest vanochtend van wolvenliefhebbers bij het provinciehuis. Ja, wat moeten we toch met die wolf? Afblijven of afschieten? Nou, Dieuwke, die is er duidelijk over. Die schrijft afschieten als hij te dichtbij komt. Het is een gevaar voor alles wat leeft. Moet er eerst een kind worden doodgebeten voordat we ingrijpen? Maar Willy zegt, zeker met rust laten. Het is lariekoek dat ze levensgevaarlijk zijn. Dat is bullshit. En Anton die zegt, nou, ik ben voor het beheer van de wolven. Dus afschieten als het er te veel worden. En ze een bedreiging vormen voor de mensen in dat leefgebied. En dit is Ellie. Hallo Ellie.
1: Hi Diaz.
0: Ja, wat vind jij ervan?
1: Nou, ik ben het niet met iedereen eens. Want ik heb zoiets van, als wolven niet in het gebied van mensen mogen komen, wat logisch is, dan moet je mensen ook niet naar dat wolvengebied laten gaan. Geef ze de ruimte die ze nodig hebben. Ga daar niet heen met loslopende honden, met kinderen die helemaal geen idee hebben van wat er kan gebeuren. Laat ze met rust.
0: Ja.
1: Geef ze de ruimte en ja, weet je, ze komen oorspronkelijk gewoon ook hier vandaan. Alleen, wij mensen hebben ze hier uitgegroeid. Weg ermee, want in het tijdperk van ikke, wij, hebben wij ze zelf weggejaagd, want ze horen hier ook thuis.
0: Ja, jij zegt met rust laten. Nou geldt dat natuurlijk wel voor wolven die netjes in het bos blijven, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk ook genoeg wolven die aan de wandel gaan. Die schapen doodbijten. Die gewoon op de openbare weg zich begeven. Mm-hmm. Ja, dan kan ik me toch voorstellen dat je daar niet helemaal op zit te wachten.
1: Nee, natuurlijk zit je daar niet op te wachten. Maar wat ik net zeg, als je niet de wolven in hun eigen gebied gaat lopen opjagen en uiteindelijk lopen wij ze te treiteren, dan moet het samen gaan heel goed kunnen. Want ze horen hier ook thuis.
0: Ja,
1: maar en natuurlijk, als er dwarsliggers zijn die continu schapen lopen. Het is niet zo dat alle wolven alle schapen opvreten. Maar gun elkaar de ruimte. Als je die wolven wat meer met rust laat, komen ze ook niet zo erg hier naartoe.
0: Ja.
1: Naar het mensengebied, zeg maar.
0: Ja, maar stel nou dat ze hier dan toch komen. En we hebben ze kwamen in de buurt van een alpaca-farm. Er zijn schapen aangevallen. Als dat dan gebeurt, zeg je dan, nou, dat soort, noemen we dan probleemwolven, mag je die dan wel afschieten?
1: Vind ik toch een hele moeilijke. Maar ja, dat is een gewetensvraag. Maar dan heb ik zoiets van, ja, tracht daar een oplossing voor te vinden zonder meteen over te gaan van, oh, doodschieten.
0: Ja.
1: Want dat is hem niet.
0: Helder. Dankjewel Ellie voor het meepraten. En die discussie die gaat nog wel eventjes door. Dat kan op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Mag ik u wel allen vragen het netjes te houden? Meesten doen dat hoor. Maar je zit af en toe wat tussen dat je denkt, mag het een tandje minder? Goed, dank voor het meepraten, meediscussiëren. Morgen doen we weer wat anders. En nu doen we heerlijke muziek. Ja, je mag even schuifelen als je iemand hebt om mee te schuiven. En anders doe je het met jezelf. Kan ook, hè? Radio M Utrecht. Op deze woensdagavond. Baby, come.

0: Carey en de Pacemakers. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, een bewolkte, wat koelere dag, maar er komt wat zon aan, toch?
1: Ja, ja, als je heel goed naar het westen kijkt, moet je het vanuit Utrecht in West-Utrecht ook kunnen zien.
0: Ik kan het nog niet zien, hoor.
1: Rotterdam is helemaal opgeklaard, dus wat dat betreft, vanuit het westen komt de zon nog even tevoorschijn. Ja, die zon die gaat pas om 10 uur onder, dus we hebben nog even de tijd om die zon te zien. Maar ja, als die de hele dag niet schijnt, maar slechts een paar minuutjes, dat heeft natuurlijk wel effect gehad op de temperatuur. Ik had vanmorgen gezegd, nou, het wordt wel 3, 24 graden, maar dat is het natuurlijk niet geworden. 20,6 in de en 20,7 in Cabal.
0: Oké. Laten we vooruitkijken naar de nacht en de donderdag.
1: Ja, nou, vanavond klaart het dus lekker op. Maar vannacht komt er opnieuw weer bewolking. Het ontstaat. Het komt ook naar ons toe. Er kan ook een beetje nevel en mist ontstaan. 14 graden is de minimumtemperatuur. Maar als we morgen de gordijnen open doen, zitten we weer met de grijze bewolking. Toch heb ik het idee dat die bewolking morgen minder dik is en dat het ook minder lang duurt voordat die gaat oplossen. Dus in de loop van de ochtend en vooral in de middag, dan komt vanuit het zuiden de zon tevoorschijn. En dan merk je ook dat die temperatuur omhoog gaat. Ik denk dat dat best wel scheelt. Dat het morgen zo'n 25, 26 graden gaat worden. Met zon daarbij. Dus het begint weer een beetje op de zomer te lijken. Ja, en dan is het niet meer te houden. Want op de vrijdag, zaterdag, zondag en ook heel volgende week hebben we te maken met veel zon. Regen is helaas niet in zicht. Er is een hele kleine kans op een onweersbui begin volgende week. Maar dat is ook niet een einde van het zonnige en warme zomerweer. En hoe warm wordt het dan? Want we zijn natuurlijk ook allemaal een beetje bang dat het weer te heet gaat worden. Nou, 27 graden op de vrijdag. Zaterdag wordt een tropische dag. 30 graden in onze provincie. En daarna gaan we een beetje zo door. 29 tot 30 graden. Dus het wordt wellicht weer een hittegolf die er aankomt. Maar geen 35 tot bijna 39 graden met een hoge luchtvochtigheid. Dus wat dat betreft is het andere warmte en ook iets minder warm. Maar hij is wel in zicht, de hitte.
0: Oké. Dankjewel, Margot. En tot morgen.
1: Ja, tot morgen.
0: Doei.

0: Shania Twain, Radio M Utrecht. Met zometeen de avond van de nostalgie. Hoor je Queen, The Beach Boys, Doe Maar, Umberto Tozzi. Hou hem dus lekker aan op Radio M Utrecht. En nu genieten van Johnny Bristol, Hang On In There Baby. Hele fijne avond.
1: Hang in there, baby.

0: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
8: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
7: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: gezelligheid en de mooiste herinneringen.
1: Radio M Utrecht met
0: De Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zin.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En een fantastisch liedje om mee te beginnen. Barbra Streisand hoorde je met Guilty. En daar kan je toch fantastisch naar luisteren. Naar die vrouw, die stem die nooit verveelt. De uithalen die maar interessant blijven. Wat heeft ze dat goed gedaan. En dat geldt natuurlijk wel meer voor meer artiesten die hier vanavond voorbij kunnen gaan komen. Zij laten hun kunsten horen in de meest fantastische liedjes die ze hebben gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld John Lennon voor je meegenomen met The Woman. Een ode aan zijn grote liefde. Peter Gabriel en Kate Bush die komen samen voorbij. Julio Iglesias en Diana Ross. En ook de Jackson 5 is vanavond van de partij. Maar daar moet je nog even op wachten. Ik begin nu met een liedje uit een film. De film Batman. Dit is Seal met Kiss from a Rose.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

Een van de meest geliefde liefdesliedjes die we hier draaien op Radio M Utrecht. Peter Maffay en Doe. Maar deze, die mag er ook wezen.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media meldde dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz.